0: Media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornebal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette-Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en Knooppunt Nieuwemeer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en Knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij Knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprins

0: prinses met de Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. Daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. De Noorse Stichting voor Orgaandonatie noemt het krankzinnige cijfers. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het waddeneiland Helgoland gezwommen. André Bierzig deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door heel koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wierzig tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij een uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer, veel regen vannacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en knooppunt Nieuwemeer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep-Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
4: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

donder in een bries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette-Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

sorry.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 5.

0: 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens Natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

vrijdagavond. Time to relax. Hey, welkom allemaal. Dit is Mart Radio op de 107.9 FM. En natuurlijk via www.radiomart.nl. Het is nu 9 minuten over de klok van 10. En zoals gebruikelijk natuurlijk een programma Time to Relax met Henk achter de knoppen. Ik heb ook een gast bij me vanavond. En die zal me ondersteunen. En daar gaan we een gezellige uitzending van maken. Natuurlijk tegen de zieken zeg ik van harte beterschap. Zij die iemand verloren hebben, zeg ik een gecondoleerd en sterkte. Zij die iets te vieren hebben of nog jarig zijn geweest of nog jarig moeten worden. Misschien ook je rijbewijs gehaald of kindje geboren, zeg ik van harte gefeliciteerd. Deze uitzending zal iets wat anders verlopen in verband met het over het heengaan van Piabo Bryson. Dan zal ik het eerste uurtje natuurlijk een aandacht besteden met heel wat muziek van hem. En in het tweede uur dan zal ik u dan weer verblijden met de Golden Oldies.

Scissor and Angel van Piabo Bryson met samen met Natalie Cole. What do you do? What you want do for love? Ja, ik hakkel een beetje omdat ik even wat te laat in de studio ben aangekomen. Dus moest ik me haasten. Maar dat maakt niet uit.

Dat was dan het eerste nummer van Peebo Bryson met Natalie Cole. Een nummer is genaamd What Do You Want? Do For Love. En we gaan heel snel verder naar het volgende nummer. En daar zingt Peebo Bryson alleen natuurlijk met Feel the Fire.

Dit is niet een van de bekendste nummers van hem. Maar in ieder geval, deze is uit 1984. Feel the Fire. Ebo Bryson. May he rest in peace.

Debo Bryson met het nummer Feel the Fire. En die was natuurlijk uit 1978. Ik moet ook nog eventjes mijn collega Mr. Redel bedanken voor de uitzending van vanmiddag. Hij was lekker aan en lekker bezig. Maar ik heb genoten van je uitzending. Ik zeg hou het zo en ga zo verder. Deze is wel een bekende van hem.

volgende nummer is natuurlijk een bekend bij een ieder. Het komt uit een gelijknamige film van The Beauty and the Beast. En daar zingt hij samen met Celine Dion.

heel mooi nummer van Peebo Grice en Celine Dion. Twee mensen met prachtige stemmen natuurlijk, hè? Deze klinkt natuurlijk heel bekend in de oren. Can You Stop the Rain?

Benjamin Stop the Rain uit 1991. Dit is natuurlijk het programma Time to Relax met Henk achter de knoppen. Ik zit er tot een uur of 12 natuurlijk weer vandaag. Zo gebruikelijk zoals elke vrijdag. Alleen iets afwijkend vandaag in verband met het heengaan van deze goede zanger Peebo Bryson.

0: This is an intro uit 1987. I'm so into you.
1: And I'll love you.
0: Een minder bekende, maar natuurlijk de soul liefhebbers. De soul dansers, die kennen hem wel.

I'm so into you. Heel prachtig nummer. En ik zal even mijn collega Redel nadoen. Met Barrio na nummer DC. Oh ja! En deze is uit de film Aladdin. A Whole New World. En deze zingt hij natuurlijk met Regina Bell. Hey Ray, met Barrio.

Tibo Bryson met Regina Bell. En dit nummer heeft hij een Oscar ook gewonnen in 1992. En het volgende duet zingt hij samen met Roberta Fleck. En met dat nummer, dat is bij velen van ons bekend. Tonight I celebrate my love. Inmiddels 15 minuten voor de klok van 11.

Deze was er natuurlijk ook een hele geweldige van Peebo Bryson en Rebel Saflek. En deze kwam uit 1983. Het volgende nummer zingt hij weer alleen. Is een Love Always Find A Way. Is ook een mooi nummer hoor.

Dat was dan ook weer een hele leuke Love Always Wind Away. En als ik naar de klok kijk, dan zie ik dat ik dus nog een iets van 7 minuten heb. En ik zou heel graag een heel mooi nummer ook van hem laten horen. Ja, daar gaat hij dan. Het is natuurlijk een gepast nummer. Bye, goodbye.

Bo Bryson, Why Goodbye. En deze kwam uit 2000. Kijk naar de klok, zie ik dat ik nog 3 minuten heb. Dus ik zal nog het laatste nummer instarten. Ik denk niet dat, dat ik hem helemaal kan uitdraaien. Maar zometeen volgt een nieuwsblok en het nieuws- en reclameblok. En daarna ben ik bij u terug. En dan zal ik dit nummer dat ik als laatste instart van Roberta Fleck en Peebo Bryson, Only Heaven Can Wait. En zal ik hem dan weer in zijn geheel afdraaien. Ik zet deze op tot het nieuws. Tot zo. Blijft u afgestemd op deze mooie familiezender.

U weet het, hè? Dit is het programma Time to Relax met Henk natuurlijk. En vandaag een speciale uitzending in verband met het heen gaan van Peebo Bryson. Maar na het nieuws dan ga ik u weer veraangenamen met de Golden Oldies. Dus stay tuned.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen neergeschoten, meldt de lokale politie. Bij het Old West End Festival, waar het gebeurde, waren op dat moment veel bezoekers aanwezig. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen gebracht, maar het aantal en de ernst van de verwondingen is nog onduidelijk. De politie is op zoek naar één of meerdere verdachten. Het motief is nog onbekend. Omwonenden en bezoekers worden opgeroepen het gebied te mijden. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die het land als terroristen beschouwden. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van het staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gaza-strook. De eerste show van rapper Ye in het Arnhemse Gelredome gisteravond verliep zonder incidenten, provocaties of opvallende uitspraken. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek en had weinig interactie met het publiek. Aan het optreden ging een discussie vooraf vanwege eerdere antisemitische en pro-nazistische uitspraken van Ye. Buiten het stadion werd gedemonstreerd, maar binnen verliep de avond rustig. Het publiek zong massaal mee. Morgen staat een tweede optreden gepland. Vandaag wordt er verder gezocht naar een vermiste 73-jarige man bij Epe. Die zoekactie werd gisteravond stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het Veluwse zoekgebied. Volgens reddingsorganisatie SAR Nederland was het daardoor te onveilig om 's nachts verder te zoeken. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar leverden nog niets op. De man is sinds donderdag vermist. Hij zou rijden op een rode herenfiets met fietstassen. Vandaag hopen de teams bij Epe hem te vinden. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden.

0: Van harte welkom bij De Andere Kant, een programma dat ik u presenteer vanuit Los Angeles, Californië, gelegen aan de andere kant van de aardbol. Ik ben Joan Marcus en ik presenteer u in dit programma mijn kijk en interpretatie op zaken die u misschien anders beziet. En daarmee heb ik dan gelijk samengevat de twee redenen waarom dit programma heet zoals het heet. De andere kant, want het wordt u gebracht vanuit de andere kant van de wereld en het bevat de andere kant van de opinies over een aantal zaken.
1: Oké, welkom allemaal weer. Dit is natuurlijk Mart Radio op de 107.9 FM en wereldwijd www.radiomart.nl. En we zijn ook te beluisteren via Caribbean FM. Dit is het programma Time to Relax met Henk. En ik heb een gast hier bij me, die zal het zo van me overnemen. En dit eerste uurtje heb ik achter de knoppen gezeten. Hij gaat er zo meteen achter zitten. Maar dit nummer van Peebo Bryson en Roberta Fleck was een speciaal verzoek van een heel trouwe luisteraar van mijn programma. Dus dan, zoals ik had aangegeven, zou ik hem na het nieuws en reclameblok weer voor u afdraaien. En daarna gaan we dan over naar de Golden Oldies. This is only heaven can wait.

0: Dit was het nummer van Bibo Bryson. En nu gaan wij over tot...
1: M-Pebbles.
0: De M-Pebbles met Love Vibration.

wat time to relax met een Henk en zijn assistent. Op de 107.9 FM in de Ether, ja. www.radiomart.nl.

Dat is het nummer van Arthur Conley met Burning Fire. En verder gaan we met het nummer van Little Royal. En dat is Jealous.

That was Jealous van Leroyer, pardon. En we gaan verder met een Charles Brimmer. God Bless Our Love.

0: Dat was God Bless Our Love van Charles Brimmer. We gaan verder met het nummer van
1: Eddie Floyd.
0: Eddie Floyd met Consider Me.

Dit is nog steeds Mart Radio op de 107.9 FM. Het programma Time to Relax met Henk achter de knoppen natuurlijk. En Ben natuurlijk die afkijkt, die een beetje in opleiding is. Maar ik hoop dat u geniet van de nummers die hij heeft geselecteerd. Binnenkort zal hij natuurlijk zijn eigen programma hebben. En dan zal hij u ook een vraag nemen met zijn keuze van muziek.

moet mij niet kwalijk nemen natuurlijk dat ik jullie niet welkom heb geheten vandaag. Maar zo gaat het nou eenmaal. In ieder geval bij deze dan welkom Almere, Rotterdam en nu ook Alkmaar. En natuurlijk ook Hoogkarspel en Leeuwarden. En natuurlijk alle luisteraars in Suriname. Welkom. Wel een beetje laat, maar dat maakt net niet uit. Liever te laat dan nooit, hè? Dit is natuurlijk het programma Time to Relax met Henk. En in dit geval met Benny ook, die een beetje meekijkt over mijn schouders. Die is in opleiding. Dus vandaar dat het misschien wat af en toe wat zenuwachtig of wat mis kan gaan. Maar neemt u ons niet kwalijk vanavond.

Dit is het nummertje van Joe Tex, That's How I Feel. Dames en heren, ik hoop niet dat u ons, of dat u mij kwalijk neemt. Als je iets leert, dan maak je altijd brokken. En ik hoop dat u mij daarvoor vergeeft.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens twee schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en lokaal burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien, later vandaag zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en knooppunt Nieuwemeer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep-Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis healthcheck bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radiomarkt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Vannacht is bij een woning in Eindhoven een explosief afgegaan. Op het moment van de ontploffing waren er mensen in het huis. Niemand van hen raakte gewond, maar de woning liep wel veel schade op. De voordeur vloog in brand en ook een heg, de hal en een afdakje van de woning gingen verloren. De ontploffing van het explosief was in de Magnoliastraat aan de rand van het centrum, laat de Eindhovense politie weten. Er zou een benzineachtige lucht hebben gehangen. Ook de buren moesten door de brand tijdelijk hun huis verlaten. Bij een schietincident gistermiddag op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. 2 van hen verkeren in kritieke toestand, meldt de lokale politie. De leeftijd van de slachtoffers ligt tussen de 14 en 61 jaar. Het schietincident was tijdens de 53ste editie van het jaarlijkse Old West End Festival, waar veel bezoekers op afkwamen. Old West End is een historische wijk in Toledo. Er is nog niemand aangehouden, ook is het motief van het schietincident in Toledo nog onbekend. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die door Israël worden beschouwd als terroristen. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van een staakt-het-vuren tussen Israël en de terreurbeweging Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gazastrook. De eerste show van rapper Yee, ook wel bekend als Kanye West, in het Arnhemse Gelredome, is gisteravond zonder incidenten verlopen. Vlak voor het concert werden 2 mensen aangehouden. Volgens de politie waren dat geen demonstranten. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek. Kanye West kwam meerdere keren in opspraak door antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Hij bracht onder meer een nummer uit met de naam Heil Hitler en verkocht t-shirts met een hakenkruis erop. Morgen staat in Arnhem een tweede optreden van hem gepland. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen, maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio voor, door en met u.
3: Luisteraars, uw aandacht voor reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuijpstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuijpstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. U reist.

0: Er is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Goedemorgen. Waarde broeders en zusters en alle trouwe luisteraars van Radio Mart. Mijn naam is Roevezel. Ik groet u in de wonderbaarlijke naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het is vandaag zondag 7 juni 2026. Voor sommige mensen het einde van de week en voor anderen begin van een nieuwe week. Laat ons gezamenlijk bidden. Ik nodig u vanmorgen uit om met mij gezamenlijk te bidden, om God te danken, te loven en te prijzen dat Hij over ons gewaakt heeft gisteravond, zodat wij een nieuwe dag mogen aanschouwen. Maar gelijkertijd bidden wij ook voor degene die niet meer ontwaakten vanmorgen, de zieken, de bedroefden en onze kinderen en senioren. Iedereen die hulpbehoevend is. Psalm 23 of een andere psalm. Kunt u ook bij deze lezen als morgen gebed. Vanmorgen wil ik u voorgaan in gebed. Heer, ik dank u voor deze nieuwe en schitterende morgen. Ik kom tot u en heb geen woorden genoeg om u te danken voor de vele zegeningen. Heer, ik bid dat u mijn familie, vrienden en allen die mij zo dierbaar zijn mag zegenen en vullen met uw liefde, vrede en voorspoed. Ik bid voor vreugde, overvloed en kracht. Ik bid voor een goede gezondheid en voortdurende genezing. Voor mijzelf en voor mijn dierbaren. Heer, mogen geluk de sleutel zijn tot een liefdevolle relatie tussen en voor ons. Ik weet uit ervaring dat u die sleutel in handen heeft. Lieve en genadige God, ik vraag u, open de deur van vreugde in ons leven, zodat deze relatie zal blijven bestaan, doordat wij gezamenlijk ups en downs en beproevingen van de tijd doorstaan. Laat mij de geur van zoete liefde inademen en mezelf volledig onderdompelen in het geluk dat ik mag ontvangen van u. Heer, ik dank u. Uw naam voor de verhoorde gebeden. Ik bid om uw vriendelijkheid en barmhartigheid. Ik bid voor uw leiding, bescherming van deze dag en alle dagen. Amen.

0: broeders en zusters. U kunt nu gaan luisteren vanuit Suriname naar Sisa Matilda met het brood des levens op de zondagmorgen. Ga de woord toe naar Debrede Jui.
1: One blessing man ting kabakti nanga gosuntu. Bada da rufus nanga bonful lobby alasma mas pesutu den di dekros bevio that may wins you di de son de manten da we baro di en de aksima pagado fu kan tangi ya ye ye kabakti fu kan bedin a teknik di uno so dat u kan fu de ubaka nanga abrede fu libi ti de mante Mrs. Amatel Darellum e bab odina ala lobby wang ala mala winspo de grontapu stranaman nanga ala libisma di efes tamatong odisi me baru odi ina nem fu Master Jesus Christus en da genade fu da almachtige di commando e levensgeest a yeye fu libi kom baka in wi so dat wi di Opo en u kan si a song a krim fu a day u kan opo en du soms du yalo biwan suma e siki suma e fis suaki in den skin suma absari son te wans ma laswa lo biwan en ane fis sweetie wat rai tap wat rai weer vier van diepe pijngevoelens van verlies meer badje uno karakti karakti nanga dekati en u tankar master gado di eji libi en etek libi en di sababi jina nga kebafu alasani u karen meka ondersteun uno in u momenti van benauwdheid in ontroosteloosheid, in uw bezorgdheid, in uw wanhoop, usuku masra, usuku da giman fu alibi, en midi sike taki, asalanga wa anu, ti yu, nanga alasma di aben fanudu, verlies fu wan dirbare anu wamp chinsani, because if you went once ma you hear libi of you chawam smart neji mu in the bar mudder dan a fallo weg of as ma dat di bencha you fallo weg dan mi kan sap tak ki de ontroos bar en dan me commando santa ye ye krakti konji you me ka hold you back a stefi di you and dri you what abai di you so my siki me wisu krakti en genezing voor de almachtige schepper die samt des alasiki. Tide son de manteng lobiwan. Yo de fitak in bad hippie hoede. Yo de fitak in singi fu vreugde fu blijdschap omdat wan boom fadongi yo. Me aksi master gado tide son de manteng fu verdubbel yo vreugde di yo. En mek adia krakti mek ilibi kan go voorspoedig en succesvol. Because that Master Gado promise we that a one alasan must waka voorspoedig gi uno en pe passi no de o me passi gi you te you suken te you karen lees Jacobus 4 vers 13 teke alamanten before you go waka da yo shifa yo chiskabakti uta wotu datin mati de son de manten lo biwan. Mrs. Matilda Wanchado gonna want the whole stuk. Pe a word to a take me that father verbeter het hart van uw kinderen niet. Papa, mama, no dusani. Di must make up chin ati broko of make up chin de nanganiti a don in yin sri bikamma. Of a wakata pustrati mane fi sweetie. So lazy, inna ala day libi, one son can treff you.

that you, no man child, at last, I dangle you and I burden you and that I stress you. Waardoor ik kan zieken en ik kan dit, ik kan zo hard stilstaan. Vader, moeder, verbeter het hart van uw kinderen niet. Die man ding, a woord of master, ik kan unu en ik kan dem chintu taki. Kinderen, respecteer uw man en uw pa. Gehoorzaam uw man en uw pa. Want inna to di disi, want geheimen is de, en a geheimen is de taki. Tewam ching, kohosam emanangempa, atye manangempa, dan masa gado sa blessing, spesutu nangalanga libi, tidemanting, mama, papa, kendere, efwe atye si sa Matilda nanga abrede fu libi, dami wankar unu fu atye sa masa gado wani, fu a opvoeding voor kind. Mama, papa, uno mandi si sa Matilda, mana wotu fu masra gado, et taken so. Ma, me brief tak ai masra gado, yudi pot a wotu disi ina dinsknech fu yu mofo, yu ben si ina yeye kondre sa epsa. Mama en papa ala grawan, lobby wan, et bonum ook de jongere, specific. A word of master minotaka Bible. A word of master e wasko unu pe uit hefzig voor money. Tek den abra. En de tak de do money ritueel. Me doan beroep atapa ati voor mama nanga papa. Look yup chin. Onderzoeken de wegen voor yup chin. En kinderen, luister ati na yu mama nanga yu papa. If they saw you. Areti pasi. Bikasi lobi mama nanga papa. Lobi wan. Sisa Matilda. Etaka ngou ati nanga uyeye. Ukaba. Ukaba mama nanga papa. Fe jidem chief unu drink sopi. Pranga alcohol. Uno dwemi lobi wan. Soms mi ati e brudu fushi asandisi. Fana bepaalde kulturu denki. We make them ching a hipper. We make them ching to alcoholist uno sabi. We denk tak we do boom mi sabi. Tak une dwing bewust. We dwing van uit a denki tak fa a kulturu. Maar dan, messi, smai di baby. He gras parbobiri. Jiden jan hiver. Jiden tranga sopi e teksu den fina goin na batra e pota tapap chin tongo. Mama en papa, yu chayu chin negi mung nof ogri mafu bon. Hati sa avuotu masa gado e taki. Yu abuan opvoedkundige tak mi lobi mama en mi lobi papa. Grandmama omu neef tante. If you love up chin, you suffer me alla sani di deten kwaad of you chin. Wees een licht op a passie voor ab chin. De wa lampu jab chin tape waka passie. Taka nga you chin nga lobby. A wins fab chin so lazy e vertoon bepaalde gedrag. No for better in, no vis wasing, no saka saking, no taking alla sort wotu. Misrefe meka foto dat slezi ja, nanga de jongere. Ma gado e verman mi. Wees geduldig. Wees rustig. Wees vredevol, Matilda. Wees verdraagzaam. Maar soms, ja, me begrijp mama nanga papa. Wam tien kan do san slezi, die kan verstoor you. Di kan ji yu wan fofe firi, ma no flukem. Kono do dat moro lobi wan. Kono kosu ching alaso takru kos kosi. Want if ye kos de takru kos kosi, ap ching kan teken falak nati ino sabi. En so gaat het mama nanga papa, uit liefde so lezi, u vermaning e verbeter op ching sonder u sabi. Uformanin kan drive up ching go in one

situasi di uno sabi. You for maning kami kapci lowek mopo na oso. Ma awotu futi de mama ten son de etaki. Mama en papa, let op uw gedrag na uw kinderen toe. No sor yup chi wan fasi di no fiti. If you sit tak at chin tak mama is genoeg, ik heb het al gehoord. Mi yede you mama, mi yede you papa. Oma, mi yede say taki, libe met rus. Alasma, meer benader. Ano papa na mama wawang. Ma alam maladi ap te maken na ap chin. Oso mi den na boon voor jongeren. Van 17 tot om een jaar. Ugwen ablol. En da mina modo bijiwa de minri. Adam, de loop van me mek den sananga de me go mee niet te ver. Ma me mek den verstand tak. Mina oma, mina tante. Ma mi denanga ding. Me jiden a lobby me verplaats me in den tijdperk. Mine si ala sani negatief sa de do. Dan... Nyawang di altijd ay hang af mi en da het di awan mi mek lol nangen. Ma di stem na sap taki a telefoon fin sa el sa na bakade di me ka strati mi yede wans makar mi tegi mi wansan. Ok, da mi formanen wala malakaren ter verantwoording do formanen. Ma di we formanen go formanen kom uno sap tak aboy e bijna kan kis wan beroute van verdriet. En van boosheid dat ano ben de van plan voor do dati ano shen so ma ufer manen ben hebi wan nomo nomo mi tegen tak ma isap tak itante dini gado toch isap tak itante dini masa en dat dins ma de dini masa de not shen na lek faye shen mi boy aso kon taki taki ma baka de a boy siki wa hebi siki a siki de dat mis F. Baf Chadenga dat ra. Want at de kassan, toen si hebi nati. Dat mek me Chaden san dis kon afesi vanuit a wotu fu masa. Da mi go luku in na wotu. Da masa sod ni. Dat wees voorzichtig. U kan vermaan, u kan tuchtig. Ma saptak wan grens de. Deze tak ap ching ap verdriet of ap ching erkenning fout. Of ap ching erken a mistake. Of solis ap ching no do fout. Ano ben saba consequentie voor sabo do of zij do. Hij is lollig, hij is grappig en tante en oma en mek modus kein en mek sani. Ano saptaki a gevolg, actie roep reactie. Volgens en oma en tante op popi in een geleden, in een tijdperk, in een jongere groep. Maar doe van manen en ai opo. Ma ateken zwaar op. Die de man te lobby wan. Da me takan ono. Onderzoek te je verman. Pete a grens de. Verbeter het hart van uw kinderen niet. Je kan verman. Nanga rust, nanga sakafasi. Wees vredevol na dat kind toe. Karen, tegen taki. Mi lobby dim takan ay. Ano tak mi no lobby. Ma san say do. Inom duwe morere. Da no baka de tap chi me kwam fout baka da yo bi herhaal je tak ma trace de 2 jaar geleden, 10 jaar geleden. Nee lobiwa, nee mama, nee papa, vergeving is vergeving. Petrus behaksi masra, masra, den tra disciple for you. Mi vind tak het de gym aanleiding voor atis ati bro na nga den. Bijna me fit tak mi no an demora nga den. Omelis mim ji pardon. Masa tegen 70 x 70 x 70. Dat want dat te alle tijden in de bereid to vergeef. En te vergeef once ma. Nota herhaling go. Herhaling kom. Vergeven is vergeven. Ondanks in een vergeet. Ondanks in een vergeet. Ja, libis ma. You no kan forget altijd. Maar ik kan vergeef altijd. En te vergeef. Laat het los, hoe moeilijk het ook is. Want teluso, je schreef atofisuiti. Teluso aan trouwen. Teluso aan sma. Teluso je brother of je sa. Je los je schreefi. Je los je schreefi. Want dier, ik ben tijden naar een woord toe. Ik ben tijden naar een vloek. Je schreefi tijden. Want na je DNA,
na sref ye fu yu manga yu pa de cha yu atate cha den. Dus if you tie them, you tie you slavey, and they lose them, they lose you slavey. I want to, for matra, and let me take it. They use tak one son, it tie jana gron tap it, tie one sma. Masa sef take it, if asma do kruk to, if asma do you on there as a tie ma if ano do on there as ano do kruk to, my den tak asma do mi one son, ay, ne fluken. So ta fluke dry come back and I tapu my no sabi. Mama so tak if you losing onse father the in the himmel said, u taken usapa word to talk u lazing, they nang tiwe beja onse father. If you forgive atrawa, if you losing putting you ati, this you know nyandring morangin, this you know gonna also my forgiving and if forgiving true to do, master self and lose you, want God self or forgive you, that tie di ben tie you self nang a fluku di fluka atrawang, master self and go lose you baka, that make I tak him forgive atrawang, te imembre tak atrawang, do you want sani, forgive him, tan tak me forgive you. Want a fianti, want tak do you take it, ma do you so talk, fake can forgive, a do you a hat sunny, a do you dati, is he forgetting ba, saben kosi fabi, saben do you, no it mother in am takangin, ma da ye ta yus refi, dus ti de manten son de lobby wan, me her halen juno, let up the youngra, want them chief take over the dinner for the drago, snell snell de go anga dens refi, snell snell de chiri ma de chiri pa mati de manten papa mama uno fot beter a ati fukin en kendera luister na your ouders gi yu mananga yu pa respecti ook tra grawan for maning beteken nit dat ze nit fa yu houde so houde fa yu ma soms as an ef e hebiji den den e de hersen de ati no manchada lai dan den kan go do sani di kan make the head to comes go for Laura. Ulukus refi, utakangos refi, une babadus ref, une koskosus ref, une viswasus ref, anobun di akin, manobun oktu giden to comes to her. Leiders, fugron tapu, when the jurisdiction the to comes. If no the young are different better, that then can go over for chirisma, kapusma, dati, alasot ogri. Da unsap taki if tamarad wan kondre mus kombung da no dem chin dis kanse ta kondre wan se sen verwond en se gaan de verkeerde kant op me begi mama na papa me do wan dwingend beroep atap alle ouders utaka na des maja ook de kinderen zijn ontzettend agressief da weer takap chis mo broke e de mon naki wan batra no bi wan me yere sani dem chin gedrag naar onze kinderen toe. Zadem ching e firif uno. Zadem ching si dino fiti. Man, mi trekken mi conclusie. Dat door asopi di dem ching drini. Dem ching e agressief. Mi si pe wan baby. Ano wan di ding watada. A wan di ding sobiri. So sobiri a wan di ding lobi wan. In de naam van Christus Jezus. In de naam van a schepper de almachtige. Me beji papa. Commando santa ye komika tek abra. In un ati. In een denkvermogen en met adieu wijsheid, inzicht en overleg des harten van een voeden op je op. Met bedje naar een lobby, ik heb het niet gemoen, nog voor betere ati, nog brokken e ati, nog wiswassen, nog fomentum si, nog belediging in de aanwezigheid van mati of jumati. Denk dat ik val tegen zijn kastkapje in bijzijn van anderen, alsjeblieft. Verbeter het hart van uw kinderen niet, zegt het woord van God. Amen.

broers en zusters, u hebt kunnen luisteren naar Sisa Mathilde vanuit Suriname met het rubriek Garawotu na de Brede Jui. Wij danken Sisa Mathilde voor haar tijd en haar moeite. En voor de inspiratie aan onze broers en zusters. Daarna hebt u kunnen luisteren naar de gospeluitvoering van Otis Redding met het nummer Amen. Ik zei de gospeluitvoering. Hij heeft twee uitvoeringen. De ene is gewoon de solo-uitvoering, maar dit was de gospeluitvoering. In elk geval, broers en zusters, ik nodig u uit, want de lijnen zijn open. U wordt in de gelegenheid gesteld. Een psalm, een lofdicht, een passage uit de Bijbel. God loven en prijzen op uw eigen manier. Als ik naar buiten kijk, zie ik de zon beginnen te schijnen. Het is vredig, ziet er heel vredig uit. Sommige mensen zeggen schijn bedriegt. Want aan de andere kant van de wereld gebeuren er heel veel andere dingen. Maar laten we beginnen met peace in our hearts. Vrede in ons hart. Het is tijd om de bemoediging naar anderen toe, naar jezelf,

0: Wees welkom in de uitzending.
1: Goedemorgen.
2: Een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen, mijn naam is Loes uit Capelle aan de IJssel.
2: Goedemorgen, tante Loes, hoe gaat het met
1: je?
2: Ja?
1: Jij hebt geen last van mijn box, hè?
2: Oh, nee.
1: Ik zit dicht bij die computer.
2: Oh, nee, nee, nee, nee.
1: Oh, oh, oh. Goedemorgen, goedemorgen, alle luisteraars. Mevrouw Zeedorf, bent u wakker? U bent weer in onze koude kikkerland. En als ik tegen de families in Suriname zeg, allee, kom, zeggen ze, stop. Wat wij hier meemaken, is een feit. En dan denk ik van, ja, alles heeft te maken met de plaats, de tijd. Maar u hoort het, this is my story. Ik ben al een hele week ben ik bezig, natuurlijk met de hulp van onze lieve Heer, om te kijken naar een bestelling die ik heb geplaatst, die verkeerd is. Men eist tegenwoordig van jou om dingen online te bestellen. En uiteraard als mens, als individu, wil je vooruit gaan met de tijd. Maar in plaats van een partytent sturen ze voor mij alleen maar een hoes. En een grote parasol kan ook in die mooie tuin, maar onder die tent kan ik sommige planten bewaren. En nu het heeft geregeld, zijn die planten kapot, heel zielig. Maar wat nog zielig en erg is, als u pas ingeschakeld heeft, Sisa Mathilda, mama Mathilda, zei vanmorgen dat ouders, of papa, of mama, op de tong van een kind alcohol zetten om te proeven. En sommige kinderen eisen dat ze dus alcohol drinken. Niet doen. Niet doen. Ze heeft ook iets gezegd. En dat is inderdaad belangrijk. Wees voorzichtig met je mondje die je praat. Wees voorzichtig met je oren die je hoort. Je kunt iemand zodanig kwetsen. Pijn doen. Door hetgeen wat je zegt. We maken allemaal fouten. Maar als u weet dat u een fout hebt gemaakt, vraag even excuus. Vraag pardon. Alles wat we zeggen, hoort de God waarin u en ik geloven. Want er is een God. Er is een oppermacht binnen de kosmos, hemel en aarde. Maar wat ook zo mooi is en ook weer niet mooi is, en daarom zeg ik, Rufus, de linkerhand vertelt niet wat de rechterhand doet. Want de maand is begonnen om onze voorouders te vereren. Om onze voorouders met onze woorden te zeggen. Gramakti vadoti, ala konfo vadoti. Want waar je woont en waar je staat, zijn je voorouders met je. Dat je dus blijft stilstaan bij wat ze geleden hebben. In de tijd, de jaren van de slavernij. Slavernij. Ik ben zo trots op u, al ken ik u niet. Die nu ervoor zorg dragen dat wij kunnen participeren met hetgeen die wij niet wisten en niet hebben geleerd. En nu komen wij erachter, we leren elke dag bij. Katibo zei doei. Katibo zei doei, maar ik had u het idee. Wat Katibo heeft gedaan. Maar probeer zoveel mogelijk niemand meer de schuld te geven, maar tegen jezelf te zeggen, door nu bewust te weten waarom wij een kalebas gebruiken, waarom we rooswater gebruiken, waarom we onze voorouders vereren, heeft een geschiedenis. Want ook in de tijd van Jezus zijn geboorte waren er haters, waren er machthebbers. En als u teruggaat naar de tijd van de Romeinen, dan weet u het allemaal lief uitgezien. Geef niemand de schuld. Probeer zoveel mogelijk de beste energie te geven, te delen, te participeren. Om te kijken van, hoe moeten wij nu hiermee omgaan? Want de oorlogen roevers die nu gebeuren. Het is pijn om te horen, ziekenhuizen worden gebombardeerd. lijken liggen op straat. Macht. En ook macht om olie. Laat ons onze lieve Heer vragen om Suriname. De leiders. Hun deskundigheid te laten werken. Want die oliecrisis kan ons ook... ik kan niet zeggen wat ik niet weet. Maar we moeten rekening houden dat macht zegeviert. Luisteraars, het wordt vakantie. Hou een rekening. Bel naar je gemeente. Ga naar Huis van de Week. Vraag aan hun. Wat mag ik? Wat kan ik? Wat heeft u mij te bieden? Als ik van A naar B zou willen gaan. Schaamt u zich niet. We hebben het. Neem het. Vraag naar dat pasje om met je kleinkinderen of met je man of met je vriendin weg te gaan. Alles wat je nu kunt krijgen. Luisteraars, maak er gebruik van. Ik groet u allen en ik zeg tegen de jongeren die meeluisteren. Lees je Bijbel, bid elke dag. Bid elke dag.

0: elke dag. Rufus, heel veel liefde van Tante Loes aan de andere kant van het spoor. Dank je wel.
1: God bless you. Gezegende dag, Tante Loes. Dank je. Ja. Wat de oorlogen betreft, heeft de Bijbel één antwoord op wij die het overleven. Alles heeft zijn tijd. Degenen die denken dat de wereld van hun is de machthebbers, wij zullen over ze lezen in de geschiedenisboeken. Tot aan de andere kant.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws. Vannacht is bij een woning in Eindhoven een explosief afgegaan. Op het moment van de ontploffing waren er mensen in het huis. Niemand van hen raakte gewond, maar de woning liep wel veel schade op. De voordeur vloog in brand en ook een heg, de hal en een afdakje van de woning gingen verloren. De ontploffing van het explosief was in de Magnoliastraat aan de rand van het centrum, laat de Eindhovense politie weten. Er zou een benzineachtige lucht hebben gehangen. Ook de buren moesten door de brand tijdelijk hun huis verlaten. Bij een schietincident gistermiddag op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. 2 van hen verkeren in kritieke toestand, meldt de lokale politie. De leeftijd van de slachtoffers ligt tussen de 14 en 61 jaar. Het schietincident was tijdens de 53ste editie van het jaarlijkse Old West End Festival, waar veel bezoekers op afkwamen. Old West End is een historische wijk in Toledo. Er is nog niemand aangehouden, ook is het motief van het schietincident in Toledo nog onbekend. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die door Israël worden beschouwd als terroristen. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van een staakt het vuren tussen Israël en de terreurbeweging Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gazastrook. De eerste show van rapper Yee, ook wel bekend als Kanye West, in het Arnhemse Gelredome, is gisteravond zonder incidenten verlopen. Vlak voor het concert werden 2 mensen aangehouden. Volgens de politie waren dat geen demonstranten. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek. Kanye West kwam meerdere keren in opspraak door antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Hij bracht onder meer een nummer uit met de naam Heil Hitler en verkocht t-shirts met een hakenkruis erop. Morgen staat in Arnhem een 2e optreden van hem gepland. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen, maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
3: Ontdek je plek en vind je kracht.
4: Te huur aangeboden kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Bel met 020-67-99-665.
5: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
6: Op 7 juni herdenken we de vliegramp met een groots voetbalprogramma bij Real Strana aan de Radioweg 67. Samen staan we stil en vieren we de verbondenheid door sport. Vanaf 2:30 zie je topwedstrijden tussen oud-profs uit Suriname, Nederland, Marokko, Kaapverdië en de Maluku All-Stars. 4 wedstrijden op het hoogste niveau die je niet mag missen. Na de sportieve strijd sluiten we de dag gezamenlijk af met de band Draver Boys. 7 juni, Real Stranam. Herdenken, sporten, verbinden. Wees erbij.
5: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de 2e Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, 2e Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
7: Dames en heren. Welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088-880-1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Nogmaals, een heel goedemorgen aan alle luisteraars waar u zich ook bevindt. U luistert naar Radio Maart 107.9, Etherfrequentie, Salto, Caribbean Radiokanaal. Mijn naam is Roevezel. Welkom bij het derde uur. U vraagt en wij draaien.

Voordat het nieuws begon, had ik het over de Maas en Praxerie, Dokba Gorontapu. Er waren veel grotere dan hun, zoals Hitler, Mussolini, Nangamantu Traan, Denkomik Gorontapu, Ligieri, Tassading. En toen, de Lugu naar links of rechts, dat die brie me kwam knip over die ding. Toen waren ze weg. Dus de man zei die je nou nou. Hoe ze lezen about ding. Hoe neem ik mee dat ding. De tjuan voor ons lezen about ding. In de geschiedenisboeken. Wat ze dachten te doen.

gaat het hier de Libis Mawan vinger naar een praxeer dat. Ze zijn één oog in het land der blinden. Alles naar afding. Maar prediker 3 zegt, alles heeft zijn tijd. Dus, broers en zusters, laten we ons beste leven leven. Met hoe met gebruik vind den deze den juno, kada junia. Met hoe geniet vind zo sweet mogelijk. We no worries about the matter. In elk geval, vanuit de studio hier, groet ik alle collega's van Radio Maat, de dames zowel de heren. En alle andere collega's, de senioren collega's ook. Ook de collega's die gebruik maken, werken dan op het Caribisch radiokanaal van Salto. Ik groet jullie allemaal.

voordat ik verder ga, ga ik even stilstaan bij het overlijden van Peebo Bryson. Van de week bereikte ons het nieuws dat Peebo Bryson overleden is. Je doet je best in alibi als zanger. Als je het goed doet, kom je geschiedenisboeken. Je verdient wat je money. Maar lang leven is er niet. Want de meeste van ze moeten hard werken, dag in dag uit. Populariteit is er wel, maar je hoofd overleeft het niet. Want toen maar, hè. Maar alibi trangen tegen de artiest. Ik wil hem, velen zijn mij voor geweest met het herdenken. Ik wil, hij heeft een heleboel nummers gemaakt door onder andere Whole New World met Regina Bell en nog een paar andere met haar ook. En dan met Celine Dion, The Beauty and the Beast. Hij was een allround artiest. Ik heb twee nummers van hem uitgekozen. Ik ga naar de beginjaren van hem met dit nummer.

Bebo Bryson, Reaching for the Sky. Heleboel mooie nummers. Als u tijd vindt, moet u ook naar een nummer van hem luisteren. Of deze LP, hè? Of CD van hem. Het is een geweldige, mooie CD. Don't Touch Me. She's a Lady. En I'm So Into You. Hele mooie nummers.

Mikey Brada, Peebo Bryson, rest in peace. Sommige artiesten die hebben ook liedjes gezongen. Onder andere, dit was bekendgemaakt door Michael Bolton. Sommigen hebben het gewoon op de LP of soms is hij uitgekomen op single in Engeland of Amerika en niet in Europa. Daar is hij wel bekend. Maar wat hier, wanneer je over dit nummer praat, Soul Provider, How Am I To Live Without You? Dan wijst men heel snel naar Michael Bolton. Voor de mensen die een beetje droevig zijn, of van maand en vroeg hebben een zware nacht gehad, even wakker worden, alsjeblieft. En ik doe ook de groetjes aan Miss Cynthia Eend. Welkom back.

zijn toe aan de eerste verzoekjes. Die zijn afkomstig van Miss Dorothy. Ze vraagt twee nummers aan van Brooke Benton. De eerste nummer is A Door Is Open. En het tweede nummer is Sweeter Than Honey Are Your Kisses. Deze nummers vraagt ze aan voor de crew van Tori Echatori. En ze groet namelijk ook de dames, de medewerkers van de crew van Lucia Vanenburg. En de hele crew van Radio Mart krijgen ook de groet. En even lezen hoor. I love you all.

Dat waren alvast drie verzoekjes van Dorothy. Met nadruk op de leden van Mart. Tell them. I love them. Ze heeft heel wat namen bijgenoemd hoor. Eken valt altijd in de smaak. Trouwens, de groetjes aan Roy, Peggy, Roy, mevrouw en Alice Carter, Peggy, Etienne.

Dat was een heel mooi nummer van de Sound System. Para Mari. Ook de groetjes aan mevrouw Jenny, mevrouw Jonathan, mevrouw Judith en Miss Joanne en alle andere dames die op luister zijn. Mevrouw Redoet, Linda, everybody. Ook de groetjes aan het echtpaar Vrij, meneer en mevrouw Vrij. Bara Kriton, Banansi, Beulenson.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse drones neergehaald in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens de VS bedreigden de projectielen het internationale scheepvaartverkeer in de straat. Het Amerikaanse leger meldde afgelopen nacht dat een Iraanse raketaanval op doelen in Bahrein en Kuwait was afgeslagen. Washington en Teheran voeren al weken indirecte gesprekken om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Maar die onderhandelingen leveren tot nu toe niets op. Noord-Korea zal nooit afstand doen van zijn kernwapens. Dat zegt Kim Jong-un, de invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Ze waarschuwde ook dat het land geen enkele bedreiging zal tolereren. De uitspraken komen vlak voor het bezoek van morgen van de Chinese president Xi Jinping aan het Stalinistische land. Het is de eerste reis van Xi naar Noord-Korea in bijna 7 jaar, bedoeld om de banden met het buurland te versterken. Op de agenda staan onderlinge betrekkingen en regionale kwesties. Vannacht is bij een woning in Eindhoven een explosief afgegaan. Op het moment van de ontploffing waren er mensen in het huis. Niemand van hen raakte gewond, maar de woning liep wel veel schade op. De voordeur vloog in brand en ook een heg, de hal en een afdakje van de woning gingen verloren. De ontploffing van het explosief was in de Magnoliastraat aan de rand van het centrum, laat de Eindhovense politie weten. Er zou een benzineachtige lucht hebben gehangen. Ook de buren moesten door de brand tijdelijk hun huis verlaten. De eerste show van rapper Yee, ook wel bekend als Kanye West in het Arnhemse Gelredome, is gisteravond zonder incidenten verlopen. Vlak voor het concert werden 2 mensen aangehouden. Volgens de politie waren dat geen demonstranten. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek. Kanye West kwam meerdere keren in opspraak door antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Hij bracht onder meer een nummer uit met de naam Heil Hitler en verkocht t-shirts met een hakenkruis erop. Morgen staat in Arnhem een tweede optreden van hem gepland. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
3: Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Aboe.
4: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen, uw partner in vastgoed.

0: met een groot voetbalprogramma bij Real Strana aan de Radioweg 67. Samen staan we stil en vieren we de verbondenheid door sport. Vanaf 2:30 zie je topwedstrijden tussen oud-profs uit Suriname, Nederland, Marokko, Kaapverdië en de Maluku All-Stars. 4 wedstrijden op het hoogste niveau die je niet mag missen. Na de sportieve strijd sluiten we de dag gezamenlijk af met de band Draver Boys. 7 juni, Real Stranam. Herdenken, sporten, verbinden. Wees erbij.
1: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seat.

Huur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Peebo Bryson met Regina Bell. A whole new world.
1: A wondrous place for
0: title track from film Aladdin. We gaan gelijk beginnen met de verzoekjes van mevrouw Ellie Riedewald. Ik heb als eerste Mamaisa. Dat is de Pinky Medley van Sabaku.

tweede nummer, aangevraagd door mevrouw Elodie de Waldis. Shirley Washington met The Happiest Day of My Life.

gevolgd door Marlene Marian. Miss Sweetie Lobby.

Mi sweetie lobby, Corcorede Yusafendi Losso. En dan de live uitvoering van God Bless Our Love van Al Green.

4 mooie nummers aangevraagd door mevrouw Ellie Riedewald. Sabaku met Maisa, Maisa Medley. En Shirley Washington met Happiest Day of My Life. Marlene Marianne met Miss Sweetie Lobby. En als laatste heb je kunnen genieten van Al Green met God Bless Our Love, de live uitvoering. Jaren geleden, ik denk 72, is het opgenomen in Tokio. We gaan verder met de volgende nummers.

Zuster Marleen Krent. Alsjeblieft. Heel mooi nummer. Enjoy it.

Ja, beste luisteraars, het is 11 uur. Collega Jerry neemt het van mij over. En hij zal hier. Hij is voorbereidingen aan het maken. Dus Rufus groet u. Tot de volgende week.

Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.

0: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. In het Drentse Gieten hebben 27 asielzoekers buiten geslapen, meldt het Rode Kruis. De nachtnoodopvang in Gieten zat vol. In de nacht daarvoor sliepen daar 25 mensen buiten. In de opvang in sporthal De Goorns is plaats voor 150 mensen. Daar moeten asielzoekers worden opgevangen voor wie geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel. Sinds het COA niet meer aan iedereen een plek kan bieden, hebben meerdere gemeenten noodopvang aangeboden. Er is nog geen blijvende oplossing. In Epe op de Veluwe wordt vandaag verder gezocht naar een man van 73 jaar die sinds donderdag wordt vermist. Omdat er veel wolven in het zoekgebied zijn, is de zoektocht gisteravond voor de veiligheid stilgelegd. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar dat levert er nog niets op. Inwoners uit het Gelderse Epe en omgeving is gevraagd uit te kijken naar een man op een rode herenfiets met fietstassen. Hij is gekleed in een lichtblauwe korte broek, grijze schoenen, zwarte blouse en donkerblauw jek, meldt de politie in Epe. Het Amerikaanse leger heeft twee Iraanse drones neergehaald in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens de VS bedreigde de projectielen het internationale scheepvaartverkeer in de straat. Het Amerikaanse leger meldde afgelopen nacht dat een Iraanse raketaanval op doelen in Bahrein en Kuwait was afgeslagen. Washington en Teheran voeren al weken indirecte gesprekken om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Maar die onderhandelingen leveren tot nu toe niets op. Noord-Korea zal nooit afstand doen van zijn kernwapens. Dat zegt Kim Yo-jong, de invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Ze waarschuwde ook dat het land geen enkele bedreiging zal tolereren. De uitspraken komen vlak voor het bezoek van morgen van de Chinese president Xi Jinping aan het Stalinistische land. Het is de eerste reis van Xi naar Noord-Korea in bijna 7 jaar, bedoeld om de banden met het buurland te versterken. Op de agenda staan de onderlinge betrekkingen en regionale kwesties. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen, maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Maart. Radio voor, door en met u.
2: De maand juni staat in teken van Kitty Kottie in het Pleintheater. Onze Kitty Kottie maand. Op 6 juni beginnen we met een diner dansant met Francis Free. Een Nigeriaanse zanger die normaal gesproken hier niet woont, maar in de Côte d'Azur. Geweldig.
3: Terwijl je langzaam in- en uitademt, voel je dat je lichaam zwaarder wordt. En langzaam voel je hoe je verder wegzakt in een comfortabele bank.
2: Op 12 juni laten we een film zien van Mirella Muroni met een nagesprek met Ashar Medina.
4: Dus zetten we vandaag een komma. Geen punt.
2: Op 21 juni hebben we een gesprek met Arwin Ralf, onderzoeker op het gebied van genetica, en Sylvana Simons over wat er nou precies terecht is gekomen van achter die komma. En op 28 juni gaan we praten over de treasures van het Surinaamse oerwoud. Wat voor medicinale krachten daar zijn. Iemand komt vertellen hoe hij genezen is met wat er daar groeit. En Talita Taunaar komt vertellen over haar vaders legacy.
5: Jullie hebben gevochten tegen onderdrukking.
2: Op 1 juli, na de herdenking in het Oosterpark, mogen we de eerste 150 mensen die naar het Pleintheater komen een kopje koffie en een broodje aanbieden. Dus be there or be square.
6: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Vasten jullie.

0: Wouts voetbalprogramma bij Real Strana aan de Radioweg 67. Samen staan we stil en vieren we de verbondenheid door sport. Vanaf 2:30 zie je topwedstrijden tussen oud-profs uit Suriname, Nederland, Marokko, Kaapverdië en de Maluku All-Stars. 4 wedstrijden op het hoogste niveau die je niet mag missen. Na de sportieve strijd sluiten we de dag gezamenlijk af met de band Draver Boys. 7 juni, Real Stranam. Herdenken, sporten, verbinden. Wees erbij.
1: Goedemiddag met Tim.
2: Dag Vincent, hoe gaat het?
1: Het gaat.
2: Mooi, mooi. Ik begreep dat je bent druk bezig met de voorbereidingen. Hè? Van Kwaku, Reggae Lake. Nu is de ambassadeur bij jullie op bezoek. Vertel, waarmee ben je nog meer bezig?
1: Nou, een documentaire over Nacho.
2: Zo.
1: Ja, dat is, zit er ook aan te komen.
2: Oké.
1: En voor de VPRO. En dat moet in november rond de onafhankelijkheidsdatum uitkomen. Op Nederland 2, als het goed is.
2: Nice, interessant. Zeer zeker.
3: Ja. Mag ik even interrumperen? Misschien heeft meneer Vincent een praten via de speakerfoon. Kan dat? Ik heb een rare piep. Ik heb een rare piep op mijn koptelefoon. Spreekt u via de speakerphone? Hebt u hem op speakerphone staan?
1: Ja, mijn auto.
3: Oh, je zit in de auto, vandaar.
2: Oké.
3: Maar het komt wel verder, dat is goed over hoor. Ietsje
2: ik hoor hem heel goed hoor.
3: Ietsje luider praten, maar ik hoor een piep. En dat is soms, gaat uw gang, gaat uw gang.
2: Oké. Vincent, vertel ons, morgen iets bijzonders op Real Stranang, daar ben je ook mee bezig.
1: Klopt. Iets in mindere mate. Ik moet eigenlijk meer de credits geven aan het bestuur van Real Stranang. Met name Lilian Panka, die eigenlijk de grote trekker is in wat er morgen gaat gebeuren. Zoals we allemaal weten is juni een herdenkingsmaand. De herdenking van ons slavernijverleden, de herdenking van de Hindoestaanse immigratie. En jammer genoeg moeten we ook elk jaar op 7 juni herdenken dat er een tragedische vliegtuigramp in Suriname heeft plaatsgevonden. Waarbij heel veel mensen zijn omgekomen. Er waren 178 passagiers en maar 15 hebben het overleefd. En in dat kader wordt er morgen het kleurrijk elftal staat ook op de vlucht. En de Draver Cabina Band, zoals we dat allemaal weten. En in dat kader wordt er een herdenkingstoernooi gespeeld op bij Real Stranam. Na een officiële herdenking. En de normale jaarlijkse

Ontdek je plek. En vind je kracht. Ontdek je plek en vind je kracht. Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek je plek en Stadsdeel Zuidoost. Luister naar Radio

0: Deel Zuidoost.
1: Een heel goedemorgen, luisteraars. Onze excuses voor een verlaten begin van dit programma. Ontdek je plek op deze zondag. Mijn naam is Glenn Kortfried en ik ben uw gastheer tot de klok van 11. En we hopen dat we dus... vandaag samen met onze gasten en mijn medepresentatrice Naomi Belgreef, dat wij u vandaag kunnen voorzien van de nodige informatie. Ik herhaal het telkens weer, het is een misdaad gepleegd en ik praat niet over een belastingaffaire, maar over een belastingschandaal, een misdaad die gepleegd is tegen mensen die grote en hele grote problemen hebben ervaren als het gaat om dat wat de Belastingdienst heeft uitgehaald met onschuldige mensen. Mensen dus die valselijk werden beschuldigd, waarvan hun leven kapot is gemaakt, waarvan de grote aantal van de mensen zelf is hebben moeten vluchten. Mensen zijn ontheemd, hebben kinderen die ook beschadigd zijn. En zo zijn er een groot aantal dramatische gevallen waarvan we over kunnen praten de komende tijd. En dat doen we ook omdat Ontdek je plek de mening is toegedaan. Dat het gaat om bewustwording rondom dit thema. Dat dat ook moet gebeuren. En dat doen we natuurlijk in samenwerking met het stadsdeel Zuidoost. Ontdek je plek is ook een organisatie die zich ook buigt en ook helpt waar nodig. Als het gaat om gedupeerden, als het gaat om mensen weer in kracht zetten, als het gaat om informatie om het leven weer op te pakken. En u begrijpt, als je op die manier door de staat der Nederlanden, want dat is de Belastingdienst, onderdeel van de staat. Als je op die manier wordt benadeeld, dan kan je dus geïntimideerd raken en ook angstig door het leven gaan. En heel veel van de mensen die zijn benadeeld, zijn natuurlijk mensen met een andere etnische achtergrond dan de autochtone Nederlanders. Maar we hebben nog vorige week hebben we mogen spreken met een Nederlandse vrouw, een allochtoon of een autochtoon, die heeft moeten vluchten naar het buitenland. En het was een gesprek, hartverscheurend. En we hopen voor die mevrouw dat er ooit eens gerechtigheid komt in haar leven, want ze is nog steeds niet in staat om te strijden tegen zo'n machtig instituut. En ze is op dit moment ergens in het buitenland. En men is zo ver gegaan dat men ervoor gezorgd heeft dat deze mevrouw stateloos is. Ze beschikt niet meer over de Nederlandse nationaliteit. Het is een witte vrouw. Maar ze heeft ook geen andere nationaliteit. Zo erg is het gesteld met dat wat er is gebeurd. Wij hebben vandaag in de uitzending Gracita Pinas. Zeg ik het goed?
2: Nee, Cairo.
1: Sorry, Gracita Cairo. Ja. Ik heb wel wat artikelen die ik moet lezen, maar vanuit mijn telefoon. Maar mijn collega Jari, die de techniek doet, die geeft aan dat mijn telefoon dus stoort. Ik ga dus de artikelen moeten laten voor wat ze zijn. Ja, ik ga die artikelen misschien straks proberen, maar ik ga toch in gesprek met Gracita. Gracita, een hele goede morgen. Welkom bij ons in de studio.
2: Dank u.
1: Hoe gaat het met Gracita?
2: Nou, naar omstandigheden goed. Alleen nog een schorre stem. Nou. Maar ja, het gaat goed.
1: Je klinkt toch helder en duidelijk. Gracita, want jij bent ook betrokken bij de stichting.
2: Ja.
1: Ontdek je plek. Voordat we praten over dat wat jou ook is overkomen als het gaat om het belastingschandaal wat er aan de hand is, ontdek je plek. Wat betekent ontdek je plek voor Gracita persoonlijk?
2: Mij persoonlijk, de eerste keer toen ik van ontdek je plek hoorde, ik had wel zo'n beetje eerst mijn twijfels. Totdat ik eigenlijk mevrouw Steinbach zelf leerde kennen. En toen ontdekte ik ook van wat de stichting allemaal kan betekenen voor toeslagenouders en de kinderen. En mijn kinderen die zaten toen op voetbal, op twee meiden. En vooral Beryl Steinbach, die kon me heel goed begeleiden, ook met mijn meiden, nog steeds. En je kon ook zien aan haar dat zij, of dat ze die empathie had ook om met jou samen te denken en delen en de richting aan te sturen, mm-hmm, waar je moest zijn en waar je kon staan en ook bij wie je kon aankloppen. Weet je, en dat ze je eigenlijk toch motiveert, hè? Die push geeft van hey, ga er gewoon voor. Laat men jou niet misleiden of steeds van het kastje naar de muur te sturen. Mm-hmm. En dat heeft me ook extra veerkracht gegeven.
1: Mooi. Eigenlijk wat je hier vertelt is dat mevrouw Steinbach, haar betrokkenheid en de manier waarop ze met je omging, jou gemotiveerd heeft om ook daadwerkelijk betrokken te raken bij de stichting. Klopt?
2: Ja, klopt.
1: Oké.
2: Ja, zo was ik ook verkocht. Dus.

0: Ja, zo is de band ook constant tussen haar en ik. Ja. Weet je, want dan ging het niet alleen om mij, maar je ziet ook dat ze het heel gezin. Dus weet je, ze maakt zich echt ook altijd zorgen om de kinderen ook.
1: Om de kinderen hoofd, ja, precies.
0: Ja, tuurlijk, je bent als hoofdpersoon.
1: Ja.
0: Maar de kinderen, dat zijn onze toekomst.
1: Ja, maar dat is ook vorm van integraal werken. Dat je dus niet concentreert op zeg maar één onderdeel, maar de gevolgen daarvan.
0: Precies.
1: Gracita, toch, wat ik nu weet als het gaat om deze toeslagenschandaal, is dat de mensen die getroffen zijn, mensen die gewoon aan het werk waren of ze waren ondernemend, en de overheid, de Belastingdienst, heeft de mensen hun leven gewoon vernietigd.
0: Ja.
1: Ik wil toch vragen, wat deed jij voordat je dus te maken kreeg met dit wat er is gebeurd, als het gaat om de Belastingdienst? Hoe zag je leven eruit?
0: Ik zou zeggen, ik had een gelukkig leven. Ik had gezin. We woonden samen, getrouwd. En ik werkte part-time. Mijn ex-man die werkte fulltime. Daarnaast had ik ook nog mijn opleiding. En vanuit huis hadden we ook een kleine onderneming. Ja, en ik zou zeggen, ja,
1: het
0: ging gewoon goed. Tot het moment.
1: En hoe raakte je geconfronteerd met, zeg maar, dat waar je van beschuldigd werd? Hoe ging dat?
0: Nou, wat was ik zou het zeggen, hoe ik vertel hoe het verhaal ging. Mijn zoontje, die zat op een kinderdagverblijf. En er waren een aantal ouders die eigenlijk ook al toen aanklopten bij de hoofdleidster of de eigenaresse. Zeg van, hé, dat klopt niet, want we krijgen een brief van de Belastingdienst over uren en noem maar op. En er was een hoofdleidster ook, die had mijn vertrouwen genomen. Die vroeg van, hé, zou je dit even na kunnen trekken? Want je hebt zo'n beetje verstaan, want ik heb sociaal-juridisch gestudeerd. En ik keek er al naar en ik denk van, nou, dat moet bezwaar getekend worden. Want het klopt inderdaad niet met de uren en al. Tot na een jaar. En was het aan mijn deur.
1: Oké, eigenlijk, want je bent sociaal-juridische adviseur. Ja, ja, toch? En je gaat ervan uit, ik leef een financieel gezond leven, ik doe niks verkeerd.
0: Nee.
1: Dus dit zal niet op mijn pad komen, dit overkomt iemand anders. En u werd zelf gevraagd om te kijken ernaar, om te kijken als u diegene, zeg maar, ten dienste kon zijn.
0: Ja.
1: En vervolgens kwam het op jouw pad.
0: Ja.
1: Wat kreeg je als eerste te horen van de Belastingdienst?
0: Ik kreeg gewoon een brief op de mat dat ik ik moet iets van de eerste keer 14.000 euro terugbetalen.
1: Gewoon out of the
0: blue. Gewoon een terugvordering van 14.000. En ik schrok. Ik denk, hoe kan ik een bedrag van 14.000? En ik weet nog, elk jaar gingen mijn partner en ik speciaal naar de Belastingdienst om te kijken, zijn er openstaande schulden?
1: Mm-hmm.
0: En dat was er gewoon niet. Weet je, en ineens valt er een brief op de man dat je 14.000 moet betalen. En een paar maanden later krijg je exploot van 30.000 nog wat binnen 5 werkdagen.
1: Dus je kreeg een exploot, een deurwaarde exploot.
0: Ja.
1: Daarin stond vermeld dat je dus binnen 5 dagen
0: werkdagen 30.655 euro, zoiets.
1: Wow.
0: Ja.
1: Wat gebeurt er met je op het moment dat je zoiets op de deurmat kreeg?
0: Nou, mijn ex-man die was meteen bezig brieven te schrijven om in bezwaar te gaan en vragen van, hè, om ook om bewijzen te leveren. En zei ze ook van, ja, moest je dan alles Belastingdienst. Toen merkten wij van,

0: er komt niks van. Heb ik maar mijn advocaat ingeschakeld. Mm-hmm. En hem uitgelegd, zeg van kijk, dit en dat, dat van de Belastingdienst. We hebben ook getracht, kijk, dit zijn alle bezwaarschriften. Maar steeds weer komt het op neer van, ja, is er niet genoeg bewijs, is dit niet dat. Van alles en nog wat. En zei mijn advocaat, oké, is goed. Ik neem het van jullie over. En hij was er ook mee bezig. Daar tijdje zei hij tegenbij van, nou weet je, jullie zijn niet de enige. Ik heb nu echt al een groot aantal groep ouders die hiermee ook gewoon zitten. Zei van, ik weet niet wat het is. Dus hij is zelf ook steeds in beroep gaan en alles opgestuurd wat we wel of niet hadden. Weet je, maar werden beslagen gelegd.
1: Maar ik weet je, ik vraag me ook af, terwijl jij dit vertelt aan ons, aan het publiek en aan mij, zit ik me ook af te vragen. Dus je raakt geconfronteerd met een instantie, als de belasting die tegen jou zegt, van weet u, jij gaat nu binnen vijf werkdagen, moet je ons 30.000 terugbetalen. Maar jij bent niet op de hoogte van wat je verkeerd hebt gedaan.
0: Nee.
1: En je komt er niet achter en je denkt van ik pak een advocaat. Die kan dat onderzoeken en die kan me vertegenwoordigen. Zodat ik hier in elk geval verlost van word.
0: Ja.
1: En vervolgens besef je, volgens mij op een gegeven moment, dat je machteloos bent tegenover zo'n grote organisatie, zo'n instantie. Maar wat doet dat met je?
0: Wat doet? Ik ben niet de enige die echt machteloos zelf. Voor mij de advocaten die waren machteloos. Want dit hebben we zeg echt aangevochten zelf bij de Europese Raad.
1: Ja.
0: Weet je, dat staat zelf ook in mijn dossier. Dat we bij de Europese rechtbank en zo zijn geweest. En alles werd steeds afgewezen. Dus inderdaad, als...
1: Sorry dat ik je onderbreek. Maar dus eigenlijk... Want je gaat ervan uit dat de rechter jou in het gelijk gaat stellen. Daarom neem je ook een advocaat dat de rechter kan zeggen tegen de Belastingdienst... van u zit fout, Belastingdienst.
0: Nee.
1: Deze mevrouw of haar gezin hebben niks misdaan. Dus ze moeten je niet betalen, je moet ze met rust laten. Maar de rechter in Nederland was dus eigenlijk, want u praat over de raad... de gang naar de rechter hier... Hm. Hoe heeft u die gang ervaren?
0: Ik ging zelf niet naar de zittingen. Het was me allemaal gewoon te veel. Dus ik had mijn advocaat gewoon volledig gemachtigd om...
1: Om jouw belangen daar te behartigen bij de rechter. En eigenlijk met de hoop natuurlijk dat de rechter in staat zou zijn om te laten zien dat je dus... onschuldig ben.
0: Klopt, met alle bewijs. Als je het ziet, alle mappen, weet je, van met de uren, noem maar op. Weet je ook, van, dan vragen ze ook van je werkgever, je opleiding, alles was gewoon keurig.
1: Ja. En dat zegt de rechter tegen jou van, sorry maar...
0: Nee, je moet gewoon betalen. Dus het
1: leek dat zegt de rechter.
0: Het leek of het een soort van complot was. Weet toch, een soort van... Ja, een rechter doet wat de Belastingdienst zegt.
1: Wauw.
0: Ja, dus het was een en al...
1: Voelde je geïntimideerd ook? Of als gezin? Geïntimideerd door de staat zelf?
0: Ja.
1: De staat der Nederlanden die jou eigenlijk bezig is kapot te maken.
0: Ja.
1: Wauw.
0: Ja, vreselijk.
1: Maar bent u angstig geweest in die periode? Of boos, angstig, verdrietig? Ik wat heeft dat wat met
0: ik,
1: u gedaan?
0: Ik, hoe ik het moet omschrijven, wat ik moet zeggen. Maar angst, ja. Sowieso angst. Angst ook... Soms ga je door niet meer helder denken, ga je eigenlijk verkeerde beslissingen nemen.
1: Ja, ja. Want u hebt geprobeerd te betalen, neem ik aan.
0: Ja, maar hoe moet je dat zo in één keer gaan staan betalen? Nee, dat lukt je nooit.
1: Maar u hebt wel een betalingsregeling op een gegeven moment getroffen?
0: Nou, je kon eigenlijk bijna geen betalingsregeling treffen met hun. Oh. Zij, een of andere manier krijg je ook vel van je werkgever door. Of ik van de bank schrijven van er is beslag gelegd.
1: Op je salaris?
0: Ja, dat is wat op de bank is. Je kreeg ook geen toeslagen meer, helemaal niks. Wow. Dus je moet maar zien te overleven met het beetje wat je hebt of krijgt.
1: Maar in hoeverre heeft dat jou... Want ik kan me voorstellen, als je geen geld hebt, kan je de huur niet meer betalen. Mm-hmm. Je kan dakloos worden. Als je een huis hebt gekocht, kan je die ook kwijtraken. Op een gegeven moment komt... Want hoe oud waren jouw kinderen toen de tijd, toen het jou overkwam?
0: De jongste was nog een jaar. Of nou, niet de jongste. Ena jongste was nog een jaar oud.
1: Oh, Ena jongste was nog een jaar.
0: Nee.
1: Maar ze vielen nog onder de jeugdzorg, neem ik aan. Is jeugdzorg zich daarmee gaan bemoeien? Want we weten bij sommige gezinnen zijn kinderen uit huis geplaatst.
0: Klopt.
1: Maar hoe is het bij jou gegaan?
0: De kinderen waren ook uit huis geplaatst.
1: Of bij jou is dat ook het geval geweest?
0: Ja, die twee oudsten, die zijn van school gehaald.
1: Wauw.
0: En ja, de jongste die was bij mijn ex-man en die had ook... En ze werden verspreid. Ze waren niet bij elkaar, ze werden gewoon echt verspreid.
1: En werden ze geplaatst in een...
0: Eentje werd, de oudste werd op een soort van kinderboerderij iets geplaatst.
1: Mm-hmm.
0: Die tweede in een ander gezin, eigenlijk waar die jongen zich niet prettig voelde. En de jongste was helemaal op en tot ook in een ander gezin. Dus echt verspreid gewoon.
1: Dus drie kinderen zijn gewoon bij jou weggehaald. Maar hoe leef je? Hoe overleef je dat? Want ik bedoel het. Het meest kostbare in jouw leven wordt bij je weggehaald.
0: Klopt, maar gelukkig, mijn moeder en mijn advocaat, die hebben er echt voor gevochten.
1: Om ze terug te halen?
0: Ja.
1: En hoe lang waren ze uit huis?
0: Ja, best lang hoor. Nog een jaar. Maar voor de paar maanden dat ze weg zijn geweest, lijkt het wel eeuw.
1: Wauw. Mama, hoe heeft je moeder dat gedaan?
0: Ik weet het eigenlijk niet. Mijn moeder is gewoon een sterke vrouw. En als het om haar kinderen, kleinkinderen gaat, dan vecht ze er ook echt voor.
1: Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Ze heeft echt alles op alles gezet.
1: Ja.
0: Samen met de advocaat. En om ze het gewoon terug te halen. Zei mijn moeder ook van, nou, dan komen ze dus noos bij mij.
1: Ja.
0: Kijk,
1: ik bespreek dit met jou, omdat ik ook... Kijk, natuurlijk hopen we dat dit soort dingen nooit meer plaatsvinden hier in dit land. Maar ik hoop dat mensen ook lering trekken uit de ervaring die je met ons deelt hier op de radio. Dat je niet zomaar opgeeft en dat je blijft strijden, want... Als ik het goed begrijp, bij sommige mensen is het erger geweest. Hun kinderen hebben ze nooit meer gezien.
0: Nee, dat is
1: dus
0: waar.
1: Jij hebt eigenlijk toch geluk gehad dat je kinderen en dat je vanuit jeugdzorg...
0: Ja, dat ze terug waren en uiteindelijk waren ze toch echt weer bij mij. Volgens mij na een jaar of zo. Ja. En... Toen kreeg ik alsnog gewoon, mijn huis werd gewoon platgelopen met allerlei soort hulpverleners. Probeerde mijn zoon een stempel achter mijn zoon te zetten.
1: We gaan even naar een kleine commercial, zodat mensen weten waarnaar ze luisteren.
2: Yes. Ontdek je plek en vind je kracht. Luister naar Radio Belastingtoeslagen Affaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost.
1: Ontdek je plek en vind je kracht. Dat is wat de stichting doet, Ontdek Je Plek. De stichting die houdt zich bezig, is actief met het ondersteunen en begeleiden van de slachtoffers van de toeslagenschandaal. En we hebben hier op deze ochtend in de studio hebben we Gracita. En zij heeft ons in het begin van het eerste uur verteld waarom zij dus zich heeft aangesloten bij Ontdek Je Plek. Precies wat je daar zei. Je hebt je kracht kunnen vinden bij de organisatie. En vanuit dat wat je krijgt aan kracht, kan je dus verder gaan met de verwerking van de, ja, van die grote ellende die je hebt mogen ervaren. Het is onrecht die jou is aangedaan, jou en je gezin, je kinderen. En weet je, het is goed dat je hier bent, omdat we ook, zeg maar, de afgelopen periode, dat wat ik ervaar, omdat ik ook de gesprekken heb met de mensen, doet het me toch wat om te beseffen dat mensen de kans krijgen om dat wat ze hebben mogen ervaren, dat ze ook bij ons zitten en gehoord worden. Dat ook mensen luisteren. Je weet dat er heel veel mensen luisteren. En dat er eindelijk een uitlaatklep is die in elk geval een gevoel van verlichting zou kunnen brengen. Weet je, dus ik ben blij dat ik die rol mag hebben hier om die gesprekken te hebben die moeten leiden tot ook een stukje verlichting voor mensen. Dat je uiteindelijk het gevoel hebt dat je gehoord bent. Want voel je wel gehoord als het gaat om, zeg maar, het onrecht wat jou is aangedaan?
0: In welke zin? Vanuit de overheid? Of,
1: als mens. Ja, als mens. Voel je wel gehoord. Als het gaat om die verantwoordelijkheid die de overheid moet nemen om te komen tot gerechtigheid. In hoeverre heb jij dat gevoel dat er...
0: Het moment dat je te horen krijgt van dat je toch aangemerkt bent als
1: fraudeur.
0: Fraudeur. Maar na zoveel jaar vechten en krijg je een bericht van je advocaat van je wordt toch als gedupeerde gezien en zo. En gaat er wel weer een soort andere wereld open voor jou, maar toch weer niet. Mm-hmm. En dan kom je later toch erachter als je een dossier ziet van wat voor stempels ze hebben gegeven of hoe ze hebben aangemerkt. Dat is...
1: Maar dit wat je zegt is zeer evident. Het is wel opmerkelijk wat jij nu te berde brengt. De reden waarom ik dat zeg is omdat jij niet de enige bent. De Belastingdienst en de overheid die geven op een gegeven moment toe dat er fouten zijn gemaakt.
0: Ja.
1: En desondanks blijven mensen op lijsten staan,
0: ja,
1: die aangeven dat ze dus fraudeur zijn. Dus
0: ja,
1: eigenlijk die stempel, die wordt niet weggehaald,
0: nee,
1: enigszins.
0: Nee,
1: is dat
0: dus
1: wat
0: dat,
1: je ervaart?
0: Dat is weer een deel waar wij voor moeten vechten. Tje? Dus we moeten gewoon door blijven vechten.
1: Ja.
0: Kijk, er zit daar wel een staatssecretaris. En ik merk ook nu als ik steeds weer naar het nieuws kijk, dat ook heel veel ouders daar gewoon ontevreden zijn. Ik ook. Want je wordt eigenlijk in een weer erg... alsof je de ene kant wordt je gehoord en de andere kant ook weer niet.
1: Ja.
0: Weet je, ze wil... Ze zet bijvoorbeeld nu twee routes waar je gedwongen bent. Je ja. kiest voor de eerste of de tweede en that's it. Maar

0: ze moet ook verder kijken.
1: Ja, ja, dan wat?
0: Dan het probleem waar, ja, kijk gewoon verder naar de mens. Maar

0: opgepakt, waarvan zij zeggen van weet je wat, we gaan, als het gaat om die materiële schade die er is aangericht, willen ze dat compenseren met een bepaald bedrag.
1: Ja.
0: Maar heb je het idee dat ze ook kijken naar de mentale vernietiging?
1: Nee.
0: Die ze hebben aangericht?
1: Nee, dat zeg ik eerlijk gezegd niet. Nee.
0: Dus mentaal
1: wordt niet echt zo veel rekening gehouden als ik naar mezelf kijk. Wat ik helemaal heb doorstaan.
0: Ja.
1: En het zijn vele ouders ook die niet, echt niet eens hebben overleefd.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, ja. Dat...
0: Maar niet alleen dat mentale wat jou dus zeg maar behoorlijk heeft beschadigd, maar ook dat wat ze met je kinderen hebben gedaan, alsof daar, want daarin zou je ook een stukje erkenning moeten ervaren als het gaat om dat wat jouw kinderen is overkomen.
1: Ja.
0: Hebben ze daarover ooit een brief geschreven van sorry dat we...
1: Ja,
0: jouw kinderen.
1: Ik heb wel een brief gehad, ja, van hè, dat door deze situatie dat de kinderen, hè, sorry. Maar dan denk je van ja, sorry op papier. Zo van, hè, van excuses van hè, het hele gebeuren.
0: Ja.
1: Maar denk je van na zoveel jaar gevochten te hebben,
0: ja.
1: Weet je, komen jullie met een simpel briefje van, of papiertje van hè, onze excuses en. De kinderen krijgen ook een bedrag uitgekeerd.
0: Ja.
1: Denk je van...
0: Ja.
1: Die kinderen hebben veel meer meegemaakt. Bied de kinderen ook echt daadwerkelijk begeleiding. Dat is wat ze nodig hebben.
0: Ja.
1: Je hebt geld, met geld voor heel veel ouders of kinderen... krijgen ze hun gezondheid niet voor terug.
0: Mm-hmm. Eigenlijk zou men dus, als ik zo naar jou luister... dan zou de overheid ruimte moeten maken om zeg maar gedragsdeskundigen en andere mensen met een bepaalde expertise in gesprek moeten laten gaan met de gezinnen, de kinderen.
1: Geloof.
0: Daar inventariseren wat er kapot is gemaakt.
1: Ja.
0: En gepaste manier zoeken om die immateriële schade te herstellen. Is dat waar je het over hebt?
1: Ja, dat is waar ik het over heb. Want je kan het materiële kijken, maar het immateriële, dat is het belangrijkste.
0: Ja.
1: Weet je, dus mentaal gewoon, het fysieke, dat gaat niet 1, 2, 3.
0: Maar heb je de indruk dat als het gaat om die immateriële schade, dat ze dus eigenlijk zich daarover niet een al te druk maken? Heb je die indruk?
1: Nee, die indruk heb ik wel dat zij niet veel... Ze wordt niet veel aandacht aan gegeven. Of de mensen voelen zich ook niet gehoord.
0: Mm-hmm.
1: Kijk, in mijn geval heb ik zelf de stappen ondernomen.
0: Ja,
1: om eigenlijk nu te staan of zijn waar ik zelf wil zijn.
0: Ja.
1: Maar kijk, er is een brede ondersteuning opgezet. Ik denk vanuit die brede ondersteuning zou er een apart budget moeten zijn voor de ouders om een healingsproces aan te gaan.
0: Ja.
1: Kijk wat ze echt daadwerkelijk nodig hebben.
0: Mm-hmm.
1: Niet alleen de ouders, maar ook de kinderen.
0: Ja, ja.
1: Want het is een heel lang proces. En niet ieder heeft die kracht ook om daadwerkelijk te zijn. Dus dan zou je weer... andere ouders die het proces hebben doorlopen, dat zij die ouders weer
0: kunnen helpen
1: of begeleiden naar waar. Want voor sommigen is de drempel veel te hoog.
0: Ja.
1: Weet je, en dan hebben ze echt die push nodig om te zijn waar ze willen zijn.
0: Ja, maar nu ben jij onderdeel van de stichting Ontdek Je Plek. Is daar niet enigszins een beetje een taak weggelegd voor zo'n stichting om misschien de overheid te adviseren hoe daadwerkelijk invulling te geven aan die behoeften waar je het over hebt?
1: Ja, dat is
0: dat een idee om toch te kijken waar je misschien zeg maar kan adviseren of in elk geval dat je als organisatie invloed kan uitoefenen op het beleid die er gevoerd wordt ten aanzien van dit thema.

0: Ik ben toch benieuwd, want je hebt het gehad over jouw kinderen, je hebt het gehad over jezelf. Hoe is het? Heeft je huwelijk stand kunnen houden?
1: Nee.
0: Wauw.
1: Nee, ik was zelf.
0: Dus ik ben je man
1: rare periode, ja. Yeah.
0: Wauw.
1: Dus van alles en op een gegeven moment. Zie je door de hoge bomen het bos ook niet meer zitten en het was voor mij gewoon klaar.
0: Maar dat is toch erg? Ik bedoel, jullie hebben een gezin en dit is ook zeg maar de schade die berokkend is aan het wat jullie hadden. Het is best wel, je hebt het nodige meegemaakt.
1: Ja, klopt.
0: Hoe ben jij nu? Hoe sta je nu hieronder?
1: Zoals ik al aangaf, ik heb een hele healingsproces achter de rug.
0: Mm-hmm.
1: Want ik was zelf...
0: Toch even hoor, ja. Ik onderbreek je even, sorry. Mm-hmm. Want ik kan me voorstellen dat er mensen thuis zitten te luisteren... die ook, zeg maar, dit wat je hebt moeten ervaren. Mm-hmm. En je hebt het over een healingsproces... Kan je ons daarin inzage geven? Misschien zijn er mensen die daar behoefte aan hebben.
1: Ja.
0: Hoe heb je dat proces ingezet? Hoe heb je dat ingevuld?
1: Nou, allereerst heb ik me aangemeld bij de WAG. Mm-hmm. Om met een psycholoog, psychiater in gesprek te gaan.
0: Ja.
1: En ben ik vast daar gegaan. Twee keer in de week gewoon in gesprek gaan. Ik heb EMDR gehad. Maar er ontbrak iets nog.
0: Mm-hmm.
1: Ik wist dat er zat iets en het had toch het meer met het energetisch te maken. En ik heb ook zelf workshops en zo gevolgd via... Mom Entrepreneur.
0: Mm-hmm.
1: Van Marissa Lisse. Maar via haar was er een familieopstelling.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan ontdek je dan heel veel wat eigenlijk in het systeem is. Wat eigenlijk toch ook weer een blokkade vormt in je leven.
0: Ja.
1: En van daaruit ben ik... ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar mijn ware ik, mezelf gewoon.
0: Mm-hmm.
1: En heb ik ook ben ik bij een holistische therapeute terechtgekomen. En die heeft mij in het systeem begeleid ook.
0: Oké. Okay. Ik zit naar je te luisteren. Ik ben er best wel,
1: Ja, want
0: ook het is de indruk, hoor.
1: Het doet heel veel met je.
0: Mm-hmm.
1: En wat van binnen is, de manier hoe het is aangepakt en het is een hele systematisch systeem.
0: Ja.
1: Echt hoe ze gericht werken, op energetische manier, dus je kan zeggen op spirituele vlag.
0: Ja, ja.
1: Dan. Ga je jezelf ook weer ontdekken.
0: Ja.
1: En dan ga je ook kijken... waar is het misgegaan? Waar is het begonnen?
0: Ja, ja.
1: En als je dat allemaal... kunt inzien... dan kun je de vervolgstappen opnemen.
0: Ja. Daar zit er dus veel van je afgepakt, hè. Ik bedoel, eigenlijk je hele leven... Op een gegeven moment is van je afgepakt. Want je bent als mens, heb je hoop op een goede toekomst. Je sticht een gezin. En eigenlijk als ik zo naar je luister en ik zou komen tot een conclusie. Dan zou ik bijna geneigd zijn te zeggen dat je toekomst is van je afgepakt. Je gezin, je gezinsleven. En... Denk je dat dit ooit gecompenseerd kan worden, dit wat jou is overkomen? Of zeg je van, ik ga moeten leren...

0: leven met de schade die bij me is berokkend. En ik moet een manier vinden. Je hebt aangegeven dat je dus op zoek bent gegaan naar dat stukje heling. Dat proces.
1: Ik weet niet in hoeverre die vergoeding moet komen. Mm. En als het ook daadwerkelijk, ja, ook al zou je een vergoeding geven. Ik krijg het allemaal niet terug. Ik zeg al een keer, ik kijk niet meer achterom. Ik kijk nu echt vooruit, ja, wat de toekomst mij biedt. En daar is waar ik me ook naartoe richt. Daar werk ik ook naartoe. Ja. Wat mij is aangedaan, heb ik op mijn eigen manier naar een positieve zin of een positieve draai gegeven. Om echt op mijn eigen benen te staan.
0: Ja, ja. Ik zie ook de nodige rust, hoor. En de manier waarop je je verhaal ook deelt met ons.
1: Ja.
0: Daar hoor ik ook de kracht die je weer hebt ontwikkeld. Maar ik hoop echt, echt voor jou dat er wel op een gegeven moment de overheid en de verantwoordelijke instanties die hiervoor verantwoordelijk zijn, dat ze dus echt helemaal met de billen bloot gaan. En toch zorgen dat waar we op zoek naar zijn, gerechtigheid, dat het ook, zeg maar, tot z'n recht mag komen.
1: Ja, dat hoop ik ook. Dat is waar we ook allemaal naar streven.
0: Oké, we hebben nog 2 minuten. Ik hoop dat je blijft zitten, want we hebben straks nog iemand waarmee we gaan praten.
2: Op plek.
0: En ik ben blij dat je er bent.
2: Dus
0: ik hoop dat je nog bij ons blijft.
1: Nee, ik blijf nog. Ik ben er nog.
0: Radio. Luisteraars, we komen zo bij terug.
2: Radio BTA. Mogelijk gemaakt. Ontdek je plek. En vind je kracht. Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionageactiviteiten verhoogd naar kritiek. Dat meldt Amerikaanse media. Vermoed wordt dat Israël actief probeert om informatie te verzamelen over interne discussies binnen de regering Trump over de oorlog tegen Iran. Volgens het Pentagon is er een grens overschreden toen Israël probeerde Steve Witkoff af te luisteren, de belangrijkste onderhandelaar van president Trump. De Israëlische ambassade heeft laten weten dat het bericht niet klopt, meldt NBC News. In Arromanges-les-Bains in Frankrijk wordt vanmiddag een plaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Bij die geallieerde invasie in Normandië in juni 1944 werden ruim 100 Nederlandse marineschepen ingezet. Volgens de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945 krijgt de inzet van Nederland aan het begin van de bevrijding van Europa met de plaquette een blijvende en zichtbare plaats op een van de meest historische locaties van de geallieerde invasie van 1944. In het Drentse Gieten hebben 27 asielzoekers buiten geslapen, meldt het Rode Kruis. De nachtnoodopvang in Gieten zat vol. In de nacht daarvoor sliepen daar 25 mensen buiten. In de opvang in Sporthal de Goorns is plaats voor 150 mensen. Daar moeten asielzoekers worden opgevangen voor wie geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel. Sinds het COA niet meer aan iedereen een plek kan bieden, hebben meerdere gemeenten noodopvang aangeboden. Er is nog geen blijvende oplossing. In Epe op de Veluwe wordt vandaag verder gezocht naar een man van 73 jaar die sinds donderdag wordt vermist. Omdat er veel wolven in het zoekgebied zijn, is de zoektocht gisteravond voor de veiligheid stilgelegd. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar dat levert er nog niets op. Inwoners uit het Gelderse Epe en omgeving is gevraagd uit te kijken naar een man op een rode herenfiets met fietstassen. Hij is gekleed in een lichtblauwe korte broek, grijze schoenen, zwarte blouse en donkerblauw jek, meldt de politie in Epe. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Ontdek je plek en vind je kracht. Ontdek je plek en vind je kracht. Luister naar Raan

0: Zuidoost. Ontdek je plek en vind je kracht. Luister naar Radio Belastingtoeslagen Affaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek je plek en Stadsdeel Zuidoost.
1: En een hele goede middag, luisteraars. Welkom bij het tweede gedeelte, de uitzending Radio BTA Belastingtoeslagen Affaire. Ik zeg telkens weer belastingtoeslagen schandaal. En het gaat dus om de misdaad die er is gepleegd. En er zijn heel veel gezinnen, heel veel individuen zijn kapot gegaan. Waarbij we ook te maken hebben gehad met een etnisch profileren, vooroordelen. En zo zijn heel veel levens kapot gegaan. In het eerste uur hebben we gesproken met een mevrouw Gracita Cairo. En ze heeft ons heel veel inzicht gegeven in de manier waarop het haar is overkomen, wat het met haar kinderen gedaan heeft. Ook de huwelijk is daardoor kapot gegaan. En er is nog zoveel wat haar is overkomen. Deze mevrouw geeft ons ook aan dat als het gaat om het gevoel om zelfmoord te plegen, die gedachte heeft ook bij haar gespeeld. En ze is eigenlijk ook, zoals we vorige week hebben gehoord van iemand, die is gevlucht naar het buitenland. Zij, Gracita, zit nog steeds hier tegenover mij. Maar ze gaf ook aan van, je was ook gevlucht, hè. Dus ze heeft nog niet eens, we zitten volgens mij nog niet eens op de helft van al die ellende die ze heeft mogen ervaren. Maar we gaan het ook hebben met een Susanne, die heb ik nu onder de knoppen. En die gaat haar ervaringen met ons delen. En die gaat ons ook in elk geval inzicht geven wat met haar is gebeurd als het gaat om dit onderwerp. Ik ga haar welkom heten in de uitzending. En ik zeg Susanne, een hele goede middag.
2: Goedemiddag en goedemiddag luisteraars. Goedemiddag mevrouw Rosita.
3: Goedemiddag Susanne. Welkom in de uitzending.
2: Nou, dank u wel.
1: Ik wil je ook bedanken dat je toch besloten hebt om dat wat jij hebt aan ervaringen, inzichten, dat je dat met ons wil delen. We doen dit programma omdat we hopen dat we dus heel veel mensen die deze ellende hebben moeten ondergaan. We weten dat het maar een klein pleistertje is voor al die wonden die er zijn gemaakt bij mensen. Maar dat we toch enigszins mensen een podium geven, zodat ze ook het gevoel hebben dat er mensen naar ze luisteren. En dat is ook wat de stichting wil, Ontdek je plek. Dat is wat ze beogen met dit programma. Om mensen een podium te geven, om toch hun verhaal te vertellen. Dus nogmaals, ik dank je Susanne dat je met ons het een en ander wil delen.

0: Suzanne,
1: ja.
0: Hoe ja. Zag jouw leven eruit voordat je te maken kreeg met deze ellende?
1: In ieder geval stabiel, vrolijk. Ik was de backbone van het hele gezin eigenlijk. Ja, als moeder ben je dan alles in één. Je bent net een duizendpoot. Maar het was stabiel. En op een gegeven moment heb ik besloten, zeg maar, vanuit het buitenland voor de ontwikkeling van mijn kinderen te komen naar Nederland. Nou, dat heb ik dan toen gedaan in 2013. En toen ik eenmaal hier kwam, zeg maar, kreeg ik dan, omdat ik dan een tijdje stond ingeschreven bij de woningbouw, kreeg ik dan een huis toegewezen. En op het moment dat ik dat huis kreeg, ja, zoals normaal, vraag je dan huur, zorgtoeslag en huurtoeslag aan. Nou ja, op een gegeven moment kreeg ik te horen dat ik dat niet kreeg, want ik moest een bedrag van 16.000 euro terugbetalen. Mm. Nou ja, bij mij gingen alle alarmbellen af. Ik zeg, hoezo dat? En op een gegeven moment zeiden ze van, ja, je hebt al die jaren huur en zorgtoeslag gekregen. Ik was niet eens in het land. Dus heb ik gelijk aangifte gedaan. Er bleek dat identiteitsfraude is gepleegd met mijn identiteit. Heb dat ook voor de rechter gebracht, want de Belastingdienst bleef maar haken van, ja, jij hebt het aangevraagd, dus jij moet het dan ook terugbetalen. Ondanks dat ik kon bewijzen dat ik niet degene was die dat aan heeft gevraagd. Het is niet op mijn bankrekening gestort. Ik kon bewijzen dat ik in het buitenland was, daar woonde en werkte. En nou ja, mocht maar niet baten. Ik moest het toch maar terugbetalen. En ik kreeg dan met hakken en wegen vanuit, zeg maar, mijn advocaat toch wel voor elkaar dat ik dan toch wel weer huurtoeslag kreeg en zorgtoeslag. Maar dan met het feit dat ik dan wel, zeg maar, de schuld zou moeten aflossen. Nou ja, fast forward 2014, een paar maanden later, kreeg ik dan ook kinderopvangtoeslag. Kindgebonden budget, omdat mijn kinderen, zeg maar, pas nadat ik het huis heb gekregen naar Nederland kwamen. In 2014 werd, nadat ik, zeg maar, 6 maanden later mijn kinderen er al waren, ineens alle toeslagen stopgezet. En ik trok aan de bel, God, wat is er allemaal? Waarom is mijn kinderopvangtoeslag stopgezet? Waarom is mijn huurtoeslag stopgezet? Nou ja, niemand die mij antwoord kon geven. En mind you, ik had een bijstandsuitkering waarbij ik door middel van de participatiewet te werk werd gesteld. En dat wil zeggen, je wordt te werk gesteld ergens in een bedrijf met behoud van je uitkering. Dus als je dan niet kon werken of niet ging werken, dan kreeg je dan ook geen uitkering meer. Mm-hmm. Toen mijn kinderopvangtoeslag werd stopgezet, konden mijn kinderen ook niet meer naar de kinderopvang. En ik heb dan gelijk de Belastingdienst gebeld. Ja, niemand kon mij antwoord geven. Mijn huurtoeslag die werd gestopt. Ik ging naar de woningbouw. Ik legde de situatie uit. Ja, die zeiden allemaal, ja, huurtoeslag en al dat soort toeslagen, daar gaan wij niet over. Je moet bij de Belastingdienst zijn. En ja, dat ging dan, zeg maar, 4 à 5 maanden zo, dat ik geen toeslagen kreeg, maar wel, zeg maar, de volle pond van de huur, de volle pond van de kinderopvang, de volle pond van de zorgtoeslag, alles zelf moest betalen. Uit een bijstandsuitkering van 1100 euro. Mm. Hoe overleef je dat?
0: Ja, ja.
1: Dat overleef je niet. Mijn huur alleen was 600 euro nog wat. Mijn zorgverzekering was volgens mij 110 euro. Mijn kinderopvang was volgens mij iets van, denk ik, 3000. Waarbij ik een ouderbijdrage zelf moest betalen van, ik denk, 75 euro. Ja, ik kon het allemaal niet betalen.
0: Ja,
1: en op een gegeven moment... Sorry?
0: Ik zeg, ik ben toch benieuwd. Want op een gegeven moment, er was een identiteitsfraude, zoals je dat aangeeft.
1: Ja.
0: En vervolgens denk je van, je gaat naar de rechter, want die zal dan het oordeel vellen als het gaat om dat wat jij hebt aanbewezen, dat je kan laten zien dat je dus in deze onschuldig was. En vervolgens krijg je toch zeg maar een uitspraak in je nadeel, waarvan er gezegd wordt, je moet gaan betalen. Wat doet dat met je?
1: Het maakt je kapot. Het maakt je machteloos. Omdat je toch wel alle bewijzen hebt die konden aantonen dat je dan niet de dader was. En ik kreeg nog achteraf, zeg maar, in de rechtbank te horen vanuit de tegenpartij, vanuit de Belastingdienst, dat ja, wij komen het geld verhalen bij jou en dan mag jij het lekker gaan verhalen bij de daders. Nou, dat maak je kapot, ja. Zeker.
0: Nou, en, dat is dus echt bijna schofterig.
1: Ja. Ik bedoel, ja, en ik heb alles ook gewogen op.
0: Als je die bewijzen hebt. Ik weet je, kijk, we hebben luisteraars en ik kan me voorstellen dat er mensen thuis zijn die luisteren. Ja. En die ervan uitgaan dat in Nederland is een rechtsstaat. En ja, dat je dus hier je gelijk kan halen. Het moment dat je dus als mens wordt vals beschuldigd en benadeeld wordt. En dat je kan hopen op een goed verloop, omdat de rechter in deze belangrijk is. En dat je op een gegeven moment het geloof in de rechtsstaat, dat je die ook kwijt raakt enigszins. Of zie ik het verkeerd?
1: Nee, dat heeft u helemaal goed gezegd. Dat is ook zo. Want ondanks dat ik alle bewijzen had die konden aantonen dat ik niet degene was, en toch dat de rechter aan de kant stond van de Belastingdienst, ja, dat maak je kapot. En dat je eigen advocaat, ik had een prodeo-advocaat toen destijd, dat je eigen advocaat zegt, ja, hier komen we niet doorheen. Wat moet je dan?
0: Weet je, het klinkt bijna, kijk, weet je wat er met mij gebeurt?
1: Ja.
0: Vaak wordt er gezegd in sommige landen, waaronder ook het land waar wij vandaan komen, Suriname, dan zeggen ze van, ja, maar Suriname, ja, ze leven daar in de bananenrepubliek. Er kan je daar iets overkomen. En de rechtsstaat is niet in staat om je in bescherming te nemen.
1: Ja.
0: En dan kom je in een land waarvan je denkt dat het hoogwaardig is ontwikkeld. Geciviliseerde maatschappij. Waar toch dit onrecht je overkomt.
1: Ja.
0: En dan vraag je af van mij. Kan dat wel? Is het wel? Is het onwerkelijk? Heb je dat gevoel wel eens ook gehad? Dat dit niet kan, ja, wat we zijn in Nederland?
1: Zeker, maar waar ga je naartoe als je de middelen er niet voor hebt om in hoger beroep te gaan?
0: Oké.
1: Okay. En ik had die middelen niet. Kijk, de Belastingdienst heeft oneindig middelen om te procederen. Ik heb dat niet. En ik ben maar één individu die tegenover een maffia staat om mijn recht te halen.
0: Je roept ze maffia. Ik moet je zeggen, ik zie ze als gangsters, hoor.
1: Ja, dat zijn ze. Ze maken je gewoon kapot. En jaren later, maar ga ik even daarop verder beduren, want jaren later wilde ik eigenlijk een omturn van die case hebben. Maar er werd mij gezegd door een advocaat, ja, dat gaan we niet doen, want die rechter heeft al uitspraak gemaakt. Weet je wat voor staat dat met zich meebrengt als je nu weer die case naar boven haalt om weer dat stukje aan te vechten die je hebt verloren? Dat wil zeggen, de rechter die toen destijds heeft beoordeeld, zeg maar, niet goed gehandeld heeft.
0: Oh, dus het imago.
1: En niemand wil die case nemen.
0: Het imago van de rechter moet dus eigenlijk ten koste van alles beschermd worden.
1: Beschermd, ja.
0: Wow.
1: Niemand die case wil nemen. Want ik heb het gevraagd. Toen eenmaal zeg maar, aan het licht kwam, zeg maar, wat er allemaal uit de bus kwam vanaf 2019 met de toeslagenaffaire, heb ik een advocaat toen destijds in de hand genomen om mij bij te staan met de toeslagenaffaire.
0: Ja.
1: Maar dan ben ik dan ook begonnen vanuit het punt, hier is het bij mij begonnen, identiteitsfraude. Ik heb alle stukken nog van toen, thank you God, dat ik kon geven aan de advocaat en die dan zegt van, maar hier is er heel wat fout gegaan. Jij had die case gewoon moeten winnen. Ja, als je me dat zegt, nou ja, wil je dat niet voor mij doen dan? Nee, dat kan ik niet, want als ik dat doe, dan wordt die rechter die toen destijds dat beslist, beschaad.
0: Maar ik bedoel dat een advocaat daar rekening mee houdt, terwijl jij met die schade en die ellende zit, is toch, toch, ik vind het schandalig.
1: Ja. Ik denk dat er zoveel gedupeerde ouders zijn, ook niet gedupeerde ouders zijn, die dan met identiteitsfraude te maken hebben gehad. En dit voor de voeten worden geschoven, je grond zakt weg. Waar ga ik naartoe? Bij wie moet ik aankloppen? Is hetzelfde toen al mijn toeslagen werden stopgezet en

0: overal heb aangeklopt voor hulp. Iedereen maakte de deur en zei van... Oh, je moet niet bij mij zijn. Je moet er bij de Belastingdienst zijn.
1: Okay.
0: Ja, klop je aan bij de Belastingdienst. Die zegt van ja, u moet maar bezwaar maken als u niet eens bent met de beslissing. Maak je bezwaar, wordt er geen antwoord op gegeven. Maak je weer bezwaar, we kunnen je brieven niet vinden. Ga zo maar door. En tot ik iemand aan de lijn heb gehad, die zei van... Ja, ik zie een vinkje achter uw naam. Ja, wat betekent dat dan? U ziet een vinkje achter mijn naam? Ja, ik wist niet wat dat betekende. Ja, dat u wordt gezien als fraudeur.
1: Er is eigenlijk een koppeling met verschillende instanties.
0: Uh-huh.
1: Dus eigenlijk wat jij zegt, Suzanne, is dat het moment dat de belasting je plaatst in een categorie als ze zijn fraudeur, dat betekent dus dat je gekoppeld wordt aan andere organisaties die inzicht geven in jouw status als fraudeur en dat je dus eigenlijk hier in Nederland op vele plekken wordt gecanceld.
0: Klopt. Je komt nergens meer terecht. Iedereen maakt de deur voor je dicht.
1: Wauw.
0: Ja, dat is ook zo. En toen ik dat ondervond en ik zag dat ik niet verder kwam, want brieven werden niet zeg maar beantwoord. Mijn bezwaarschriften kreeg ik geen antwoord op. Op een gegeven moment, u moet wel nagaan, we zijn dan inmiddels 4 à 5, 6 maanden verder.
1: Ja.
0: De schulden lopen op. Ik kreeg incasso's aan de deur, ik kreeg deurwaarders aan de deur. En op een gegeven moment kreeg ik ook nog een brief van Veilig Thuis.
1: Oh jee.
0: Wat doe ik dan?
1: En die Veilig Thuis heeft dan natuurlijk ook te maken met de omstandigheden waarin jouw kinderen verkeren. Klopt het?
0: Ja, klopt. Want zij gingen dan op een gegeven moment... Mijn zoontje die was 4. Mijn dochter die was 8.
1: Mm-hmm.
0: Moest ze nagaan. Hoe gaat een kind van 4 vanuit zeg maar de opvang naar de naschoolse opvang? Want zij werden gebracht met het vervoer van de school naar de opvang. Mm-hmm. Zij gingen niet meer. Ik had het geld niet om het te betalen. Maar al die schulden liepen wel op. En op een gegeven moment kon ik ze dan ook niet meer naar school sturen. Ik ging ook niet meer aan het werk. Alles werd gestopt. Hoe hou ik dat staande?
1: Mm.
0: Dat kan niet. Op een gegeven moment ben ik gevlucht uit mijn eigen huis. Want ik was bang. Punt 1 voor de deurwaarders. En punt 2 voor Veilig Thuis. Dat ze mijn kinderen zouden afpakken.
1: Weet je, Suzanne, je praat met me.
0: Ja.
1: En ik had vorige week iemand die is gevlucht naar Curaçao. Ik heb hier mevrouw Cairo, die is gevlucht naar Suriname.
0: Ja.
1: En nu zeg je ook tegen mij, je bent ook gevlucht.
0: Dus ik ben gevlucht uit mijn eigen huis eerst. En toen heb ik gezwerfd met mijn kinderen bij familie en vrienden. Op een gegeven moment heb ik de langste tijd van mijn vlucht bij mijn broer doorgebracht. En die zei, blijf maar onder de radar. Want als jij in aanmerking komt met de politie of iets dergelijks, dan weten ze je te vinden. Ik kon me nergens meer inschrijven.
1: Wow.
0: Toen ik eenmaal zoveel geld bij elkaar heb geschrapt na een jaar, ben ik gevlucht naar Suriname.
1: I'm your boy.
0: En niet via Schiphol, hè. Ik ben gevlucht via de Franse kant.
1: Wauw.
0: Want als ik via Schiphol ging, nou, dan zouden ze me zeker oppakken.
1: Maar kijk, want eigenlijk vlug je voor meerdere dingen, maar ik kan me voorstellen, want dat is ook mevrouw Cairo, ze zit ook hier tegenover mij. Zij, haar kinderen zijn uit huis geplaatst. Maar ik kan me voorstellen, als je die angst ook had, dat jouw kinderen ook wat... Hoe zat het met jeugdzorg? Hoe werd er met je omgegaan?
0: Nou, ik heb het niet zo ver laten komen, want de eerste brief die ik al kreeg van Veilig Thuis, ja, ik ben daarna gevlucht.
1: Oh, want eigenlijk, je bent gevlucht omdat je al wist dat ze aan je kinderen zouden komen.
0: Ze zouden ze komen halen en dan ben ik gevlucht.
1: Wow.
0: Ik ben dan gebleven bij familie en vrienden. En tot een jaar later, toen ik genoeg geld had... om te vluchten naar het buitenland.
1: Wow.
0: Ik ben toen met mijn kinderen naar het buitenland gegaan. Maar dan moet je nagaan. Mijn kinderen hadden al die tijd geen school. Ik ben gevlucht voor bestaanszekerheid. Ik had dat niet. Ik ben gevlucht omdat ik geen rechtsbescherming had. Ik kon bij niemand terecht.
1: My boy... Weet je, ik, wanneer ik dit soort gesprekken heb over die toeslagenschandaal, dan zit ik ook vaak, kijk ik naar de angsten die je worden in, zeg maar, ingeboezemd. Want daar gaat het om. Je zit met angst en die angst die zich om je heen grijpt. Er is niks en niemand die jou kan helpen om, zeg maar, bescherming daarin te vinden.
0: Klopt. Ja, klopt en helemaal wat je zegt.
1: En dat mentale waar ik op stuit iedere keer weer. Ik vraag me af. Kijk, iedereen heeft een bepaalde grote mate van weerstand. Of ja. In elk geval, je kan met een aantal dingen omgaan. Maar als ik luister naar die gedupeerden, de slachtoffers... Ja. Denk ik iedere keer van, maar hoe sterk moet je zijn om dit te kunnen weerstaan, om dit te kunnen overleven?
0: Op dat moment, tenminste bij mij, ik kan niet praten voor andere gedupeerden, op dat moment ben je gewoon in survival mode. Je doet alles om je kinderen te beschermen. Je denkt aan niks meer. Mm-hmm. Je doet alles om je kinderen het veilig onderkomen te geven. En voor mij was dat eigenlijk de enige manier om te vluchten. Ik ben niet veilig in Nederland. Mijn kinderen zijn niet veilig in Nederland. Vluchten. Je hebt geen bestaanszekerheid. Je kan niks.
1: Nou, ik moet je eerlijk zeggen. Ik ga toch een compliment maken ondanks deze ellende. Want jullie vrouwen... dit wat jullie meemaken... je moet echt van goede huizen komen.
0: Ik ga u eerlijk zeggen, je weet zelf niet wat je toe in staat bent... hoe sterk je bent, zolang het niet voor je deur staat.
1: Mm-hmm.
0: Dat is gewoon een feit. Weet je hoeveel ouders, waaronder ik zelf, ook heb gedacht aan zelfmoord? Weet je hoeveel ouders die het wilden opgeven?
1: Ja, ja.
0: Maar
1: ja,
0: gewoon doorgingen?
1: Maar ik hoor dit ook, heb ik ook zo net gehoord van mevrouw Cairo. Ik heb het vorige week ook gehoord. En op een gegeven moment, eigenlijk heb je geen leven.
0: Nee, zeker. Je bent een survivor.
1: Eigenlijk je leven van je afgepakt.
0: Ja, je bent gewoon eigenlijk... Ik zag mezelf als vreemdeling in eigen land. Zo zag ik mezelf.
1: Wow.
0: Als een illegale in eigen land. Want je kan nergens aankloppen zonder dat je je achterover hebt van... Oké, als die me ziet, dan is het klaar. Of als ik word opgepakt, dan is het klaar. Je bent constant in survival mode. Constant.
1: Eigenlijk, je bent een vluchteling.
0: Zelfs toen ik gevlucht ben, was het zo zwaar. Want mentaal, het lukte gewoon niet. Mentaal lukte het gewoon niet. Het heeft een hele tijd geduurd voordat je er weer even bovenop komt.
1: Weet je, ik vind dit wat we nu bespreken, hè, Suzanne.
0: Ja?
1: Dit moet geagendeerd worden. Want
0: ja,
1: dit volgens mij weet de overheid niet als het gaat om het feit dat ze mensen hebben moeten laten vluchten hier uit dit land.
0: Nou, gelooft u maar, dat weten ze wel, maar ze doen er niks aan.
1: Je bedoelt, de overheid is op de hoogte van veel dingen die er zijn gebeurd.
0: Zeker.
1: Maar dat het...
0: Ja, zeker.
1: Dat ze niet empathisch zijn.
0: Sorry, er worden bij SGH, zoals mijn geval, bij SGH. Ik zat in het traject van SGH. En gelooft u, met het hele verhaal dat ik u heb gezet... ik heb volgens mij 17 pagina's van mijn gebeurtenis. 17 pagina's. En dan durft SGH door middel van aannames... het stukje van de identiteitsfraude te gebruiken als aannames... om mij af te zien van een schadevergoeding. Hoe durf je?
1: Wauw.
0: En dan werd eraan gezegd... ik ga precies zeggen zoals zij dat zeiden tegen mij. Wij denken dat de identiteitsfraude heeft geleid tot de zeg maar kinderopvangtoeslagstop.
1: Wow.
0: Zeg, pardon, wat zeg je nou? Ja, omdat u op de FSV-lijst hebt gestaan als fraudeur.
1: Ja.
0: Ja, ik en nog miljoen anderen. Dus dat maakt niet zoveel uit. Dus ik snap niet waarom u dat, zeg maar, koppelt aan dat.
1: Suzanne.
0: Kunt u dat onderbouwen? Zegt ze nee. Nou ja, ik wel. Ik heb een brief vanuit de Belastingdienst waarop staat in goede letters dat de FSV-lijst waarop ik stond niks te maken heeft gehad met de stopzetting van mijn toeslagen. Wil jij mij zeggen dat de brief die ik heb gehad vanuit de Belastingdienst of punt 1 een leugen is? Want jij beweert anders, maar je kan het niet motiveren. Of zeg maar gewoon standaard wordt gestuurd, zodat de ouders niet verder kunnen procederen. Wow. Hoe moet ik dat zien?
1: Susan.
0: Ja, ze stonden met de mond vol tanden. Ja, zegt u het maar.
1: Ik moet even wat drinken. We gaan even een spotje laten horen. Want je vertelt me dingen waarvan ik nog steeds het idee heb dat ik in een land ben waar de rechtsstaat nog niet is ontwikkeld. Dat gevoel krijg ik steeds weer. Maar we gaan even naar de kleine...
0: Gevoel. U heeft het goed gezegd, zo is het gewoon.
1: Ja, we gaan even naar de kleine commercial. We komen zo terug.
0: Oh, goed, ja.
2: Ontdek je plek. En vind je kracht. Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Ontdek je plek en vind je kracht. Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost.
1: Ontdek je plek en vind je kracht. Eigenlijk, ik begin nu pas te begrijpen waarom de stichting zo heet. Eigenlijk begin ik het nu pas te begrijpen. Ontdek je plek. Want eigenlijk heb je geen plek meer in Nederland als je dat
3: vindt. Dat is waar.
0: Ja, geen plek meer. Je bent machteloos.
1: Ja. Ah, weet je, wacht even hoor. Suzanne, je wilde wat zeggen over mevrouw Cairo?
3: Nee, net wat Suzanne ook zag, je bent inderdaad machteloos. Je weet niet waar je plek is. Dus.
1: Eigenlijk heb je bijna geen plek meer in dit land.
3: Nee.
1: Oh jee.
0: Klopt.
1: Zo ervaar je dat ook, Suzanne? Ja, ja.
0: Zo ervaar ik het ook, inderdaad. Je hebt geen rechtsbescherming. Ondanks dat zeg maar, het recht, de wet, anders zegt, word je niet beschermd daardoor. En dat zie ik ook in mijn geval nu met zeg maar, SGH. Want doordat ze die aannames deden en ze niet konden onderbouwen... heb ik dan gezegd, oké, dan schrijf ik even een brief naar de directeur van SGH... om te kijken of zij even daar kan inspringen.
1: Mm-hmm.
0: Nou, mooi niet. Ik werd zelf bedreigd door SGH. Dat ik geen contact moest opzoeken met de collega's van SGH... want niemand die zeg maar mij zal helpen daarmee.
1: Maar waar was dat SGH precies voor?
0: Stichting Gelijkwaardig Herstel.
1: Stichting Gelijkwaardig Herstel. Dus eigenlijk wordt jou gezegd dat je geen contact...
0: Ja, klopt. Nadat ik zeg maar, een terugkoppeling heb gehad door, volgens mij heette zij Gelinda Habakotte. Zij is van Stichting Gelijkwaardig Herstel, samen met de schadeanalist.
1: Mm-hmm.
0: Kreeg ik een terugkoppeling waarbij zij de aannames deden. En toen ik eigenlijk de aannames die ze deden heb ontkracht... die ze niet konden motiveren, heb ik dan een brief geschreven, een aangetekende brief naar de directeur van SGH. Om even duidelijk te maken van, goh, dit en dit gebeurt er. Wil je even inspringen of zou je even mee willen kijken? Iets, doe iets. Want je zit daar als directeur op een stoel. Dan verwacht ik ook, die ook gedupeerd is eigenlijk. Dan verwacht ik ook dat je dan ons gedupeerden goed begeleidt en helpt. Nou ja, niks daarvan. Helemaal niks. Want toen ik via de telefoonnummer kreeg van de secretaresse van de directeur van SGH... die zei van, ik ga het even voor u nakijken. En toen kreeg ik dan, het was een vrijdag... en dan die maandag en die dinsdag daarop hoorde ik niks. En de woensdag appte ik van, heeft u al voor me gekeken... waar mijn brieven blijven en waarom ze onbeantwoord bleven? Kreeg ik een terugkoppeling van Stichting Gelijkwaardig Herstel... van Gelinda Abakotte. Die zei van, wil je mijn collega's niet contacten? En zij zullen je maar niet helpen en ik laat het over aan de legal team. De brief die je hebt gestuurd.
1: Wow.
0: Nou ja, sorry. Gaan we nou zo te werk met gedupeerde ouders? Omdat hetgeen, ik heb je op de vingers getikt... hetgeen wat je zegt om mij af te wijzen van schadevergoeding... aannames zijn die je niet kan onderbouwen... en ik je daarop op de vingers heb getikt... word ik nou bedreigd dat ik geen contact mag opnemen met SGH, de directeur. Maar en bent u live, zij heeft ook geen contact met mij opgenomen.
1: Maar dat
0: en
1: is
0: dat
1: toch
0: nog
1: geen...
0: niet genoeg was.
1: Maar ik dacht dat SGH onafhankelijk was...
3: Nee.
0: Nou, dat zeggen ze wel. Zo doen ze zich ook voor. Maar iedereen is de right mind. Het is geen rocket science. Stichting Gelijkwaardig Herstel noemt zichzelf een onafhankelijke stichting. Mm-hmm. Maar zolang jij gesubsidieerd wordt door de overheid, ben je dat toch wel? Want je voert een publiekelijke taak uit. Dan ben je dan niet meer onafhankelijk. Ja. En ondanks dat je jezelf onafhankelijk noemt en wij jou niet mogen adresseren met de wet, zeg maar, met betrekking tot bestuursorganen, dan mag ik jou wel, zeg maar, privaat aanspreken, toch? Die ook een publiekelijke taak, zeg maar, wettelijk hebben om gedupeerden goed te woord te staan, gemotiveerd brieven te sturen en niet op basis van aannames mogen afwijzen. En omdat ik ze ook daarop op de vingers heb getikt, nou, dan mag ik niemand meer spreken van SGH.
1: Maar Suzanne...
0: En als dat nog niet... Ja?
1: Jij bent een gevaar.
0: Ik ben geen gevaar. Ik ben jurist. Zeg maar, nee, ik moest mijn eigen jurist spelen.
1: Nee, maar
0: ik moest mijn eigen advocaat spelen om eigenlijk antwoorden te krijgen.
1: Nee, maar vanuit de ogen van een instantie als SGH ben je een gevaar. Je bent een ontwikkeld mens. Je bent in staat om inzicht te geven waar dingen niet goed gaan. Op een hele heldere en duidelijke manier.
0: Ja.
1: Mensen kunnen zich geïntimideerd voelen door dat wat je hebt aan inzicht en kennis. En die gaan zich ingraven.
0: Dat klopt, maar dat is zo dan ook gebeurd. Want toen ik eigenlijk geen antwoord kreeg en bedreigd werd, heb ik dan een brief gestuurd naar UHT. En UHT zegt heel mooi tegen mij, ja, Stichting Gelijkwaardig Herstel is in het leven geroepen. Wij mogen daar onze handen niet aan vuil maken. Wij mogen niks doen. Zij hebben het regie. Nou, dan ga je even doordenken van, hoezo hebben zij het regie? Als alles achter de schermen, alvorens je, zeg maar, toe wordt gelaten tot Stichting Gelijkwaardig Herstel met betrekking tot je schadevergoeding, moet je eerst een toestemmingsformulier sturen naar het ministerie van Financiën. Om dat je nu in het stadium zit voor je schadevergoeding, moet je eerst toestemming van hun krijgen. En op basis van die toestemming wordt eerst getoetst, heb jij recht op schadevergoeding. En als het antwoord ja is, dan krijg je goedkeuring. Dan pas mag Stichting Gelijkwaardig Herstel door met jouw dossier. Dus hoe bedoel je? Ze zijn onafhankelijk.
1: Maar het is echt heel briljant hoe de overheid zich indekt.
0: Nou, ze zetten Stichting Gelijkwaardig Herstel op de voorgrond, omdat je daar geen bezwaar kan maken.
1: Ja.
0: Ik heb tot de dag van vandaag heb ik geen brief gehad waarop staat gemotiveerd dat ze mij afwijzen op basis van aannames. Ik zeg, stuur mij een brief toe. Als je me een brief toestuurt, dan kan ik daarop bezwaar maken. Dan heb ik rechtsbescherming. Doe je dat niet, steek ze tussen wal en schip.
1: Oh.
0: Nou ja, op een gegeven moment heb ik gezegd, nadat ze die aannames hebben gedaan, weet je wat, stop ermee. Ik ga een andere route volgen. Op een gegeven moment heb ik gezegd, ik wil overstappen naar mijn herstel. Nou ja, bij mijn herstel staat duidelijk op de website dat mensen die, zeg maar, 1 à 2 toeslagjaren hebben of minder dan €2000 terug moesten betalen, wij hun niet kunnen helpen omdat er nog geen beleidsregels daarvoor zijn. Maar het gaat mijn verstand te boven dat beleidsregels boven de wet gaan. En inderdaad mogen beleidsregels gebruikt worden om het structuur, zeg maar, en de handhaving te waarborgen. Prima. Maar sinds wanneer staat dat in de wet dat de beleidsregels bovenop de wet staan? Want dat wil zeggen, je sluit heel veel toeslagenouders uit op basis van een criterium die jullie handhaven. Waar gaan die ouders naartoe? Moeten ze wachten tot er beleidsregels zijn? Na een jaar, 2 jaar, hoe lang moeten zij wachten?
1: Weet je, ik luister naar je, Suzanne. Ik heb daarnet ook geluisterd naar mevrouw Cairo. En ik heb al een aantal mensen mogen interviewen.
0: Ja.
1: En ik hoor zoveel intelligente mensen, welbestraagde mensen, sterke mensen. Ja. Hoe kan het zo zijn dat die grote groep niet in staat is om deze overheid op de knieën te dwingen? Want jullie hebben alles in huis.
0: Weet je waarom dat zo is? Is maar één woord ervoor. Leg alles lam. Alle toeslagenouders bij elkaar, leg alles lam. Dan wil ik zien of ze niet luisteren.
4: Ja.
0: Leg alles lam. Men moet niet individueel te werk gaan.
1: Ja.
0: Men moet in groepsgewijs te werk gaan. Leg alles lam.
1: Ja. Want echt,
0: dat is mijn
1: Ik hoor jullie, ik denk van... Kijk, als er mensen zijn die ergens mee te maken krijgen en ze zijn minder ontwikkeld, ze hebben een probleem als het gaat om dingen uit te leggen of dingen inzichtelijk te maken, dan zeg je van het is een groep die eigenlijk niet in staat om voor zichzelf op te komen. Maar ik hoor zoveel briljante mensen, zoveel mensen met wat ze hebben moeten doorstaan, hebben overleefd. En dan is er een overheid die nog steeds het lef heeft om te zeggen van ik doe met jullie wat ik wil.
0: Klopt.
1: Ik ga dat met jullie om.
0: Dat ziet u toch nu weer gebeuren met zeg maar de bezwaren. Mensen die wachten op maar de bezwaren en de kosten daarvan. Er wordt geen vergoeding meer gegeven daarvoor.
3: Nee, klopt. Dat is
0: nu weer gebeuren.
1: Ja. Je wilt wat zeggen, mevrouw Kuijmen.
3: Nee, kijk wat ik zeg. Er zit daar een staatssecretaris, Sandra Palmen, die in principe voor ons daar zit, om voor ons op te komen. Maar de manier hoe zij het beleid ook weer uitvoert, is eigenlijk in opdracht van. Ja, dus ze zit niet voor ons als gedupeerde, want
1: maar ja, de regels
3: is een politiek belang, ja. Maar in het begin gaf ze ons wel het gevoel van ik ben er voor jullie. Maar als je nu naar kijkt.
1: Ja, maar je kan politici niet vertrouwen, lieve mevrouw Keijer.
3: Nee, ik heb er helemaal zeker geen vertrouwen in. Maar weet je, je komt op een gegeven moment met een beleid. Mensen moeten zich voor 1 maart aanmelden. Dus je zet ons onder druk. We zijn al toen onder druk gezet. Dus we krijgen nog meer een drukking. Dus waar leidt dit naartoe? Weet je?
1: Ja,
0: eigenlijk leidt dit naar hun bewind toe eigenlijk. Weet je, wat zij in kader hebben, wat zij in het perspectief voor de toeslagenaffaire in het zicht hebben voor hun.
3: Ja.
0: Wij worden afgebakend. CBS is toch nu ook gesloten?
3: Ja, klopt. Ja,
0: CBS is nu ook dicht. Dus zij willen voortmaken dat dit staartje van de toeslagenaffaire nou ergens ophoudt. En door ons af te bakenen en de deuren te sluiten, houdt het ook op een gegeven moment op. Maar dat ziet u. U zei net wat moois over mevrouw Palmer. Zij zit daar echt niet voor ons, hoor.
3: Nee.
0: Maar dat mag ik u zeggen. Zij zit daar voor de formaliteit en om te zorg dragen dat dit heel snel wordt afgehandeld.
1: Wow. Dus eigenlijk men wil van die toeslagen ouders af?
0: Jazeker. Tuurlijk. Als u kijkt, u moet als u de toeslagenaffaire wil volgen, moet u vanaf het begin volgen. Eigenlijk vanaf 2019. Kijk maar ook naar die datakluis die ze hebben gevonden. Dat wisten ze ook al van tevoren. Het is niks nieuws.
1: Ja.
0: Mevrouw Palmen wist dat van tevoren, maar het is nooit kenbaar gemaakt.
1: En wat verhaal over die datakluis. Wat is daarmee precies volgens jou aan de hand?
0: Nou ja, het zijn gewoon verborgen bestanden die achter zijn gehouden, die eigenlijk ook zeg maar in het traject gegooid moesten worden, die opgelost moeten worden.
1: En eigenlijk die datakluis zou in elk geval, als het gaat om dat onrecht zeg maar inzichtelijk te maken, zou die informatie daartoe helpen?
0: Ik denk voor heel veel ouders, zeg maar, misschien wel. Maar niet alleen dat zat er in die datakluis, volgens mij. Er zaten ook bestanden in met betrekking tot advocaten, denk ik, die dan ook hulp hebben gedragen of een steentje hebben bijgedragen waarbij zij hun kosten zouden krijgen. Toen zij in het traject zaten als ZZP'er om eigenlijk dat hele boel, zeg maar, snel te zien op te lossen voor gedupeerde ouders. Die zijn ook niet betaald op een gegeven moment.
1: Ja. Ja.
0: Die zijn ook aan hun lot overgelaten.
1: Nou, ik zit hier met Naomi. En Naomi, ik ben blij dat je deze dames hebt uitgenodigd voor dit programma. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb vandaag heel veel geleerd van jou, Suzanne. Maar ook heel veel geleerd van mevrouw Cairo. In elk geval geleerd hoe aantal dingen binnen dat proces zich hebben ontwikkeld en ook als het gaat om de houding van die overheid. Wat heb je hierover te zeggen?
4: Klopt. De reden waarom ik de afgelopen uitzendingen en de komende uitzendingen steeds meer gedupeerden aan het woord laat, is zodat ze hun stem kunnen laten horen. Radio BTA, Radio Maart, dit programma breidt zich steeds verder uit als een olievlek door het land. Het wordt gehoord. En mensen hebben nu echt gedupeerd, hebben nu echt interesse om hun verhaal te laten horen. Daarbij komt ook dat bijvoorbeeld in Rotterdam de gedupeerde ouders bezig zijn met het voorbereiden van een grote demonstratie. Waar

denk dat dit eigenlijk gewoon met alle steungroepen en de gedupeerde ouders een landelijke demonstratie zou moeten zijn. Ja. Dus wij gaan de

0: Ik zeg, dit is niet normaal wat die mensen is overkomen. En volgens mij hebben heel veel mensen geen benul ervan van Middense Marisi. Maar als ik je ervaring des kunnen zo beluister, pet je af en doorgaan. En we moeten respect hebben voor die mensen die zijn bedonderd en belazerd door Rutte en zijn team. Want daardoor is het gekomen. Rutte had het duidelijk al gezegd. Maar in elk geval, ik wens jullie allemaal succes. Don't give up en ga ervoor. Maar alle respect naar de laatste ervaringsdeskundige. Ik ben de naam kwijt. Chapeau. Ik weet niet wat ik hoor. Heel wat termen kende ik niet. Ik wist niet wat SGH betekent. Ik ben meteen gaan googlen natuurlijk. Maar dan moet jij je inzetten voor een vervolg voor deze mensen. Wat ervaring zal ik kiezen? Nou, ik kan het wel los, maar echt waar. Maar glad me dat ik in je programma mag inbreken.
1: Dankjewel voor je opmerking. Dankjewel.
2: Mag ik even inhaken? Ik ben geen deskundige hoor. Ik ben ook een gedupeerde. Ik heb gezegd, ik moest voor mezelf jurist en advocaat spelen.
1: Ja, maar daarom zei ze ook... Maar Suzanne, daarom zei ze ook, je bent de ervaringsdeskundige. Door die ervaring die je hebt opgedaan, heb je toch heel veel inzichten die je met ons deelt. En we zijn daar heel dankbaar voor hoor. We gaan even naar een kleine commercial.
2: Ja.
3: Ontdek je plek. En vind je kracht. Luister naar Radio

0: Yes.
1: Luister naar Radio Belast.
0: En wat een beller? Oké, we hebben nog een beller. We zeggen een hele goede middag inmiddels.
2: U bent ja, Glenn, er... goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Om dit ding is mijn nichtje in België gaan wonen. Heeft een Belgische man genomen. Agolibinang heeft naar België. En nu heeft ze vreselijk problemen met haar zoon. Want die jongen wil niet in België wonen. Die jongen is nou bij zijn oma. Maar vreselijke problemen krijgt die jongen. Boy is smokkel. Want aboy no wani, aboy no wani. Kan naar België. Maar om dit ding is mijn nichtje naar België gegaan. Ab kita da ego ni binang mo mo bela e broko ano wan next sub ano belasting so we'll niks van ze weten.
0: Mooi. Nou, bij mij zit er, ja, bij mij zit er heel veel sterkte en ik hoop dat ze toch voor de zoon de juiste oplossing vindt. Want het is ook niks voor een kind om ergens te wonen waar je niet gelukkig bent. Dus
2: ja, toch, maar ja, ze moest weggaan, want ze kon niet meer. Ze is weggegaan, ze is naar België gegaan hoor. En die jongen wilde niet naar België wonen.
0: Boe, dank je dat je dit met ons wilde delen, hè? Dank je wel. Dank je wel, dank je wel. Suzanne.
3: Ja.
0: Suzanne, ik ben toch benieuwd. Want hoe gaat het met jouw kinderen?
3: Nou, ik wilde eigenlijk antwoord geven op wat die mevrouw daarnet zei.
0: Ja, ga je gaan, ga je gaan.
3: Ik kan voelen en weten wat eigenlijk de moeder eigenlijk van haar nichtje doorstaat. Omdat mijn oudste dochter toen destijds 8 jaar was. Mm-hmm. En als je dan een kind zeg maar rukt uit zijn veilige omgeving van vrienden en familie, dan kan je op een gegeven moment een bepaald gedrag gaan zien bij het kind. Maar het kind begrijpt niet waarom je zeg maar het kind weghaalt uit de omgeving. En om hun te beschermen toen destijds heb ik dan ook niks losgelaten van wat de problemen waren. Mm-hmm. Mijn kind is daardoor ook zeg maar deels gaan rebellen. Van ja, maar waarom dit en maar waarom dat? Ik snap het, maar ik kon het niet uitleggen. Mm-hmm. En door de jaren heen heeft zij dan een gedragspatroon gecreëerd om eigenlijk om haar boosheid tegenover mij te uiten. Wow. Maar ja, nu jaren later, nu is ze wel 22. En nu begrijpt ze waarom ik zeg maar die stap had ondernomen. Nu is ze wat ouder, maar toen ze 8 jaar was, kon ik dat niet uitleggen.
0: Dus ik
3: snap het heel goed wat die mevrouw daarnet zei. Het is heel veel geduld trachten en heel veel beschermend overkomen.

0: Ik heb mijn kinderen door de jaren heen nooit uitgelegd wat er was gebeurd. En tot zij zelf zelfstandig werd en de toeslagenaffaire zag. En toen pas heb uitgelegd, dat is ons overkomen. En dit is de reden waarom ik jullie weg heb gehaald. Dit is de reden waarom we zijn gevlucht. Nu begrijpt ze dat wel. Maar als ik dat aan een kind van 8 uitleg, wat voor baat heeft dat?
1: Lastig, ja. Ik, Naomi, wilde iets opmerken. Naomi, ga je gaan?
0: Ja.
1: Je wilde wat zeggen, Naomi?
2: Nee.
1: Oh nee, ik dacht dat je iets wilde zeggen.
2: Ja,
1: nee, nee. Maar weet je dat verhaal van die kinderen, hè? Daarom stelde ik die vraag daarnet. Net wat je zegt, ja. Mevrouw Cairo die had het ook enigszins uitgelegd. Het moment dat je kind weggehaald wordt om zijn haar vertrouwde omgeving, hoe herstel je zo'n kind als dat kind het gevoel heeft van hé. Ik ben door mijn ouders in de steek gelaten. Ik ben opeens beland ergens waar ik niet thuis hoor. Weet je, en die immateriële schade, hoe inventariseer je dat? Hoe ga je daarmee om?
0: Dus heel moeilijk. In mijn geval heb ik mijn kinderen altijd verzwegen wat er toen destijds was gebeurd. En tot zij, of althans nu mijn oudste dan, nu weten alle kinderen het wel. Want mijn jongste die is 13. Maar ik heb ze gewoon beschermd en gezwijgd. En tot zij de juiste leeftijd hadden en het zelf hebben zien manifesteren na de toeslagenaffaire toen dat naar buiten kwam.
1: Okay. Even Suzanne, even als we alles nu, zeg maar, als we ons oriënteren als het gaat om dit onrecht. Heb je een aantal speerpunten als het gaat om de strijd tegen deze overheid? Hoe kunnen we dat vormgeven, die strijd? Wat zijn de dingen waarop mensen zich moeten richten? Heb je ten aanzien daarvan een aantal speerpunten waar mensen zich in moeten gaan verdiepen om deze strijd aan te gaan?
0: Bewapen jezelf met de wetgeving. Ja, want dat heb ik ook gedaan. Ik ben mezelf gaan verdiepen in de wet. Ik ben voor mijzelf gaan kijken, hetgeen wat zij zeggen, want soms gebruiken ze van die gewichtige woorden alsof wij geen Nederlands verstaan. Gaat ontleden. Als je wat niet begrijpt, nou heb je zoveel tools. Je hebt ChatGPT, je hebt Google Translator. Gebruik de tools en bewapen jezelf. Ontleed hetgeen wat ze je toeschrijven en kijk waarop je recht hebt. Kijk hoe je terug kan slaan door middel van de wetgeving. Dat heb ik gedaan. En omdat ik dat heb gedaan, ben ik dan eigenlijk een doorn in hun oog, om het zo te zeggen. Ja.
1: Ik luister naar je, Suzanne, en ik zie dat jij dus een heel veel kracht hebt gegenereerd. Ik sprak zo net met mevrouw Cairo. Die heeft een aantal dingen gedaan om te komen tot heling. Familieopstellingen vertelde je me. En een groot aantal dingen. Wat zijn de dingen die jij hebt gedaan om weer in je kracht te komen?
0: Ik had maar één beeld voor me en dat is staande blijven voor mijn kinderen. En dat heeft mij gemotiveerd om vandaag de dag nog hier te zijn.
1: Ja, dus eigenlijk je kinderen waren,
0: mijn kinderen waren mijn backbone, mijn kinderen waren mijn motivatie. Mijn kinderen waren eigenlijk degene waaraan ik eigenlijk de strijd niet kon opgeven.
1: Oké.
0: En nogmaals, hoe wij dit kunnen aanpakken, we moeten bundelen. Niet groepjesvorm, niet in hokjesmodel, niet individueel. We moeten bundelen.
1: Ja.
0: Als wij die ene vuist maakt, brief me door op ons door.
1: Zijn er belangen die dat kunnen, zeg maar, belemmeren, het bundelen? Belang waarvan jij zegt van, dat moeten we overstijgen. Anders gaan we het niet halen. Even voordat je Suzanne antwoord daarop geeft. Ik heb nog een beller. Die heeft opgehangen. Ja. Zijn er belangen die je kan benoemen die dat in de weg kunnen staan? Want vaak zijn het, zeg maar, belangen die soms bundelen in de weg staan.
0: Ja, dat zou kunnen, maar ik kan zo op één moment niet even erop komen. Ik denk dat als we bundelen, kan ik de positiviteit er wel uithalen. En dat is dan genoeg aandacht vragen van de regering, genoeg aandacht vragen van het heel kabinet, dat er zaken niet goed gaan. En aan de hang daarvan verder borduren om uit te breiden van hoe moet het dan weer wel. Want als je ziet dat een systeem niet werkt en het beleid bovenop de wet komt te staan, die eigenlijk gedupeerde ouders buitensluiten, dan moet je lawaai maken om jezelf gehoord te maken. Individueel lukt dat niet. Want dan lijkt het erop als, oké, okay, jij hebt daarmee te kampen. Ja, dat zal wel. Maar we hebben nog niet zoveel van die zaken gezien dat het van dien uit is dat we moeten inspringen. Als wij bundelen en genoeg lawaai maken dat het echt niet goed gaat, geloof me, dan zullen ze luisteren.
1: Oké. Voordat we gaan afronden, is er nog iets, mevrouw Cairo, die je wil meegeven?
2: Nou, wat ik mee wil geven, ik ben het helemaal mee eens wat Suzanne zegt. We moeten echt gaan bundelen.
1: Oké. Okay. Dus. En Naomi, had je nog iets wat je wilde meegeven?
3: Nou, ik ben het ook mee eens dat we, zeg maar, als gedupeerde ouders moeten gaan bundelen. Ik zou gewoon hierbij dus ook echt een oproep willen doen aan alle gedupeerde ouders. Als je ziet dat er aanmelding voor de aankomende demonstraties zijn, geef je op. Laten we met z'n allen bij elkaar komen. Laten we met z'n allen op straat gaan. Laten we met z'n allen onze stem laten horen. Richting het kabinet, richting de overheid. Daar is dit programma ook voor. Wij willen graag dat jullie je stem laten horen. En dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we alle gedupeerden voor nodig.
1: Oké. Suzanne, mag ik jou hartelijk dank zeggen voor de inzichten die je met ons hebt willen delen?
0: En, zeker, mag ik u ook bedanken.
1: Graag gedaan. En ik wens je echt, echt, trots, ik hoor die kracht in jullie, hoor. Dus apoorde. Abu. Hey, bedankt, Suzanne.
0: Ik ben
1: er. Oké, zeker weten, we doen een beroep op het moment dat we je nodig hebben. Hartelijk dank.
2: Zeker. Dankjewel, Suzanne.
0: Hartelijk dank. Dankjewel.
1: Oké, we groeten ook ieder die op luister staat ten aanzien van dit programma.
4: Ontdek je plek.
1: En Ontdek je plek is er voor u.
4: Kracht. Luister naar

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 73-jarige man die sinds donderdag werd vermist op de Veluwe is teruggevonden dankzij een groep alerte wielrenners. De man werd na een grootschalige zoekactie gevonden en is eerst uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht vanwege onderkoelingsverschijnselen. Volgens hulpdiensten maakt hij het verder goed. Zoekteams van SAR Nederland en de politie waren sinds vrijdag naar hem op zoek. Gisteravond werd die zoektocht tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wilde dieren in het gebied. Het bedrijf OpenAI wil van ChatGPT een bredere super-app maken met extra AI-diensten en programmeertools. Volgens de Financial Times krijgt ChatGPT een vernieuwde interface en meer koppelingen met ook diensten van partners erin. Het doel is om gebruikers meer taken binnen één platform te kunnen laten uitvoeren, zoals programmeren, plannen en boeken. De veranderingen kunnen de komende weken al zichtbaar worden voor gebruikers. OpenAI wil groeien in aanloop naar een mogelijke beursgang. De twee mannen die gisteren werden aangehouden rond het optreden van de Amerikaanse rapper Ye in het Gelredome in Arnhem zijn weer vrijgelaten. Het zijn een 21-jarige man uit Schiedam en een 24-jarige man uit Lelystad. Ze werden aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. Het Openbaar Ministerie beslist later over de verdere afhandeling van de zaak. Rond het concert was buiten het stadion een demonstratie tegen de komst van de rapper. Morgen treedt Ye opnieuw op in het Gelredome in Arnhem. En ruim 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid een mis bijgewoond van paus Leo XIV. De viering op het Plaza de Cibeles geldt als het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Ook koning Felipe en de koningin waren daarbij aanwezig. Volgens Spaanse media trokken zo'n 1,2 miljoen gelovigen naar de hoofdstad. De paus reist deze week door naar Barcelona, waar hij de Sagrada Familia zal zegenen. Het is zijn eerste bezoek aan een EU-land buiten Italië sinds zijn aantreden. Het weer in het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met ook wat zon. Tot zover het radionieuws.
2: Ontdek je plek. En vind je kracht.

bass lineup, Corona Band, Sabaku, Young Kosher, Sankofa, DJ Face Base, MC Zetlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit vindt €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Dravers.

0: 0641-0529-529-46. Zaterdag 5 september.
1: De
0: lezing.
1: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is de kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.

Keuken. We stappen op oude Reiterkade, steiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tuur baganadana scheutje varen. En dan 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekeningnummer NL67INGB 0003800535 ten name van het Surinamsverbond onder vermelding van Schuitje varen, boot toch? En let wel je naam, hè? Aan de poort is €5 duurder. Nou, ato dat niet, Terry.

0: Zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178088890, Nel Maricitani 06271126 en Iwan T.
1: Telefoonnummer 06515089 85.
0: Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaam-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaams Verbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobiboto, alangaboto, aboto Elusu.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw Piki Tiki of Baby Batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Amsterdam, Amsterdam.

0: allergrootste voetbalprogramma bij Real Strana aan de Radioweg 67. Samen staan we stil en vieren we de verbondenheid door sport. Vanaf 1:30 zie je topwedstrijden tussen oud-profs uit Suriname, Nederland, Marokko, Kaapverdië en de Maluku All-Stars. 4 wedstrijden op het hoogste niveau die je niet mag missen. Na de sportieve strijd sluiten we de dag gezamenlijk af met de band Draver Boys. 7 juni, Real Stranam. Herdenken, sporten, verbinden. Wees erbij.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ja, luisteraars, mijn bari on odik moeten uit de studio voor Matradio Jerry Wonder Namineng. En u door nog weer Pokumayuru. En Pokumayuru, die wordt helemaal besteed aan Pokumayuru. Waar komt pot aan microfoon voor me? Boom. Pokumayuru, die ik go volledig over een ramp zou vinden plaats 40 jaar geleden. Het is 89 toch? 37 jaar geleden. Mijn heren, ja, 37 jaar geleden. 1989. Aram vindt plaats. En In Sranang. En Draver Boys, de Draver Boys. La Sualomandape. En van familie tot alles wat dus maar alhoewel in een ramp ano soso pokuman nanga voetballers nanga smasabega nanga vakantie bigi sur dati laslibi alles wat dus maar laslibi maar die de uitzending die zie de volledig in een teken voor Draver en uap tu brada ja e o bel na nga tu brada de su a Florida ja so 1989 Florida de ja coupe de ja yo yere den tori o dra o mi mo ko break a poku tantaman fa maxi single dat neng
1: sa
0: tantaman to mo ko break tantaman lek basis fu a band tantaman lek basis fu a band. En we bel naar Henry Loswijk, alias leider, new leider, dat zou ik ook verstaan.
2: Oeroe-leider.
0: New leider toch, want nu ben je eerder naar Atrabrada Salas Libina 1, ben je daar eerste leider, of niet?
2: Maar dat, oh, maar dat, Henry was altijd de leider.
0: Ja, maar dat wil je eerder dadelijk naar, we bel naar Auki, direct betrokken in Natori DC. Maar we begin eerst Jaso naar Tafra, naar Florida, naar Coupé. Met mijn accident toe, brada, die zie, van hoe wiki die de maanteng?
2: Nou, sowieso tegen wiki, adhesie, het dan wiki na gaan praxeri, wansari, aflets ego automatisch, tapade dat die, safe juni na wans standaard, die zijn, je kies alle den gebeurtenissen baka.
0: Florida.
3: Ja, goeiedag. Ja, met dat alles ba odi en alle de luisteraars. Ja, maten bij de wan de abbe de wan fi, de apwa firi di mi wiki tak, wasani psa.
2: Ade dat je bedoel? Of tide?
3: Ade dat of tide?
0: Tide, fayu tide, tide
2: wiki.
3: Ja, dat met dat ik tak, ade disi, ja, mi wiki nanga wan firi dat, wan memre de, wan herdenkingsdag de. En wat is de netina som mi gona nanga denki dat mi gona be, mi ga bedi tu he, was ready. Dus ja, het is een bijzondere dag. Het blijft een bijzondere dag. En ik voel het ook, je voelt het ook in de dag dat het niet een normale dag is.
0: Maar PBD, kom hier, PU Florida PBD, coupé PBD.
2: Abede wan dinsdag, never forget. De wan dinsdag po be versamel alamala. O, eigenlijk o, a de dat o alamala ben da Draver. Jatori, mek prisiri. Want it was an happening. Alamala be krasi, iedereen stand up, ready. De bepaalde memre sami abi toch dan. Sole is fu noko emotioneel toensi. Dan me denki bijvoorbeeld mi mati. Amanat bij de Kotman, hoe we saben man dat lek John Adams. Mi sabe te mik nap na fesse. Dan amanat te wa eis repen kofru kon. Dan man ta kopie luka kofru eifo gimi. Mo haar de Spanja in se. Mi ta ya man bu na mik nap. Mi na en gang so da me luka kofru gaman. Dan man go in se. Dan man ta kion. Ero sorry ara. Mi no man go mi moro. Want de mano sha man kan a kofru. Dat ben je de tori van man. Man tak je om min ook om je moro. Hé, alama falama aan. Geef men die de falama aan. Ama be muslim kote kakofru no so de bokire. Dat ben je. Alo kote kakofru futa. Hé, na grap, na grap, na grap. Dat uba Tommy, want matief met Tommy ook toen. Ik stond ook buiten. Tommy kon, Tommy zorg me een herpakken. Die zijn de flitsen die ik even kreeg voor de matief meer. Tommy kan een herpakken kon doen. Tommy dat kopie, ik heb pakken dus. Binnen een week meer klaar. Dus is even lachen, maar dat binnen een week meer klaar. Dat na de memories aan ik kies van man dat hij dat
0: opneemt.
3: Ja, dus die asani be
0: psa. Ah, ik ben de fa.
3: Dus, mi be dena also, dat mi be ko kisi fiere dat hij. Maar, mi no asa alasan be go so snel, mi no sa precies suma be te mi baka, maar mi be hiere. Maar dan nou, mi be de bevriend banan a koupe. Maar dan nou, mi be denki dat koupe be, be sdo in a plane ook toe. Maar nou ben ik naar plein, dus ik was helemaal bang. Ik denk, ja, ik ben vreemd en ik denk dat ik ga door mijn mati coupé. Maar dan nou, dan met zoek ik een voetbal coupé, hè. Maar ja, ik ben op mobiletten, dus dat vind ik niet makkelijk. Dus dan ben ik zoek een voetbal coupé. Ik kiezen naar de lijn eindelijk dat. Ik denk, ik nee, maar nou, coupé nog gewoon mee naar een SLM vlucht. Want is allemaal lanoi. We roken naar Schiphol. Dus hij
0: had... Atori dat, we konden dat Atori dat. We konden alle konden.
3: Hij had een goedkope ticket.
0: Ja,
3: hij mocht zo... Ja. Voor een appel en een eitje mocht hij...
0: Maar we konden dat Atori dat. Want we denken dat voor trauma kon. Ja. In Atori. Kom Biggie Bell Henry. Want Henry na ja. Afrouw of me in Omo. Dus Corneli Loswijk.
2: Ja, dus Henry in Taki.
3: Ja, dus coupé begon aan...
0: Hier nog. Cornel Loswijk naar schoonmoeder van mij. Oh. En Henry neemt Chimbrada.
2: Okay.
0: Dus en afro van mij en ma naar Cornel Loswijk. Kort ik Henry, wat ik ook heb hier is aan Henry Taki. Henry, jij hier ook nog?
4: Ja.
0: Oké, hoor eens pang, we pot ook een coördinatorie toe. Hoor
4: je? Ja. Abo.
0: We pot ook een coördinatorie. Koolijk even ook een otekie. Maar is dat radio feed up en wanneer zo dat zo yo weer rust change.
4: Oké, helemaal.
0: Kolu kef oké teki. Hallo.
4: Ja, midete.
0: Nou, idete maar we bel oké luku if oké teki.
4: Oh.
0: Oké, no it teki. Maar we horen zo. Maar Henry, goedemorgen.
4: Hoi. Morgen iedereen.
2: Goedemorgen Henry.
4: Ja.
0: Maar van je wiki die de maat.
3: Hey, leider.
0: Van je wiki die de maat.
4: Ja. Wiki nanga. Ja, trouwens, ja. Ik denk dat zei voor jullie dat de dag en nacht in mijn edde. Maar ja, vanaf is het net hier begin denk ik, of ja, her week hier begin denk ik dat ik zei voor jullie naar dadelijk. En ja, mijn ben de, mijn ben dan op vakantie, maar dan eigenlijk mijn ben ik zei voor jullie wang 3-4 jaar mee, ja. Dan mijn ben bereken dat jongen, ja, dus mijn wang de even naar de brada samen voor mijn zei voor jullie baka mee, baka den 3-4 jaar samen op ben de. Dus dan, eigenlijk pas mijn kantoor voegang. De zee voor jullie ja ook toe.
0: Maar had die dat plein vadong? Toch? Pebe dit op een moment dat die. En vijf jaar aboskopo die zee?
4: Ik ben daar in Sanderij. Minanga en rond me ben weer op iets in een fysiekba. En dan, Sonny, Minanga Sonny ben daar. Ik ben gotek de mana na Sanderij. Dus dan Sonny ben gotek de man chago na Sabaku chade manga.
2: Sonny Hasnu.
4: Ja. Amana ben de a trons a for Sander fu chade manga sana isabita. Dus dan mi bot Luko den kofuru en da Sonny bo cha demang bandang ya yo journalist bo kontak taki ala so de sandati la demang bo gwa look to if go go do de sandati da mi bel da e wok de Luko den kofuru madang be benda sandere ay en kolak e wakti tak de me ka doro. Ma ya de na man ke ta doro. Dus me ben da sandere am ma ten dati.
0: Ok. If was my arki, me ka tegi ouki, me ka teke telefoon, want we suku fuk ouki tu na a gesprek. Disi. Ok. Henry, me da sandere samen na nga Hasnu. En coupé dans la Florida ben déjà coupé wat uno natuurlijk uno usaba hier tori coupé dans fa du contact qui inogwanga hier ben wat ibe play ina ben
2: dans mo gwa tori sam horsi fonan 30 yari langa dimiserefi abe de so dat ala mambe sa po un fribe de wan show charlemagne. Mi salte Humphrey e sluit af dat net die leven misdoen. Dat pedale ja tori. Dat Humphrey taige mi kupi kanga afu. Dan atradeel fatekat mi epai. Dat heeft die voor vele gedaan. Dus dat zo. Atamara fe mi kanga mi afu mi lang engi Humphrey. Mi longwa oso me begin pakken. Want apisena met een anga vader. Dan me pakken. En mi pe aks mi nou saye pakken. Mi no teken nekse te pego. Mi tak no. Mo gwedra for boys SLM be me hinget afatu sabo de ina play hebo yeah. Makarbo loop that isaba pisere ti mas mokete
0: so benyang
2: ala sanidus uberi kan fatu so so dat ubeden ki fatu ina play kono kapu ina play plus da no da mi patake uno esa negoso da na sumar me roko da plus da mi pakiso an trobi manga mi pak konfade no an trobi amantak no no no no no na ka elam yo abif gwe mi gwa Humphrey baka mi tak Humphrey boy oh mi no mango mi yon want kistoro bina nga pa Humphrey be de basifu dra for yon da mi tagi Humphrey fan no mo gwe Humphrey op sich baka kistoro bina nga mi want ala ma besap Humphrey be de wang skrew leila kabe man bari kistoro bina nga mi tak dat no wo gwe afatu ode dus ik weer naar huis, tijd mijn pan, no, toch mo go. Probi ko fadon da peheftig, dus dat mi ben moes gwa Humphrey, mi tak Humphrey arkino. Ano leuk, gim mi deel, mo gwe satra. Want satra KLM vlug bode, en eigenlijk if a boom, if mi satra bode a eerste optreden voor Draver Boys.

0: wan mi beplea skaranti gide. Dus dan zo een frikon gim mi 600. Da, zo doen de minogwe. Dus eigenlijk alle de toeman dat play wan rol in mi bestand eigenlijk dat minogwe.
1: Dus je pananga hun fri sorgo dat je ino bede tapa afleuk dat.
0: Klopt, want hun fri bede mi musgo, mi pabe fin dat no efi go minaka elemer, want apise dat me fri continu
1: IPB.
0: IPB. Dus vandaar dat tap no af ding LP eigenlijk mino bede, want apise sa de me goa studio, de me time met de ewo goa studio. Maar ja, dan mis doen no apri negoe.
1: Oké. Okay. Maar Florida, dat valk of sana vooral voor sanatorie voor jou dan, want dan ineens Irak in paniek, coupé no de feni.
2: Ik ga om die bebruyade dat mijn verkita die dat doet morgen om. Dus ik dacht dat coupé in het vliegtuig zat. En toen heb ik hem eindelijk aan de telefoon gekregen en gelukkig gadosparing. Even, ja. Dus mijn gados dankbaar wat dat betreft natuurlijk.
1: Oké.
2: Ja, zeker weten. Ja. Want ja, ja, Koepie, ik ben er mee bezig, Mati toch, Isabi, ja. Dus ja, dus zo.
1: Oké, maar leider Yunanga Koepie, zomaar de maafdraaf voor zijn kolas libidape?
0: Nou, een heel lijstje, hè, een tere lijst.
1: Nee, maar voor de maafdraaf voor boys, a ben.
0: Nou, a her ben?
3: Bena, he, Ben hier en drie kwart
0: van
3: bent no de moro.
0: Want de lucky man, samim tak tap lucky, echt lucky, be de mi mando don nanga chi akuto.
1: Dus eigenlijk voor man om.
3: En
1: vijf man.
3: Pepper van man en
0: Rico Becker.
4: Nanga boot.
3: Ja, boet niet zo echt. Boet ben ik later, boet naar Bogwe, want boet ben ik pas eigenlijk. Okay. Mm-hmm. Maar Rieke, Coupé, ja, mij ben dat ik bij Rieke.
0: Don?
3: Kalait, Don, ja.
0: Tje Accu?
3: Ja, Tje Accu. Ja, doe maar moro.
4: Kalait, Kalait. Ben ik
3: voor een olibi. Ja.
1: Dus eigenlijk bijna heel bent, Gwe.
0: Ja, heel bent.
3: Ja. Sorry, bijna. De meeste Gwe eigenlijk, ja.
0: Ja.
3: De kwart van bent, zeg maar. Er zijn er weinig te over.
0: Is dat toch, Henry, als je denkt dat dit moment is, toch? Dan, ik zie het gewoon gebeuren. Is dat met die ons doen dat we die... We wachten landen voor, toch? Oh, I know you know better now. Dan we wachten in land op voren.
3: De man boek we dan ja, wat lo fatu ben, de man be broko, want de man be pri na, de be pri na en de troepen museum no.
0: Ja, en op play daarvoor
3: en dan. Dan dan je de vast aan be spang dan me bere ka tak sang, jongen betre ben kon dan be we samen dan de man, want is aba fatu sa be da baka eigenlijk.
0: Ja.
3: Dus me beri ketak yung de maso boroko fatu en ya betri mi ben kong toryok dam minang ada mambo gue sama maya dam mino botak nong loti den nang uno ya mi ben kong dam ben gue baka kande isabi to
1: Henry Horis pang kulukif na oki de luisteras no was manaf bel oki waka bel kota pa nummer fu mart. Dus als Oki voor draver en voor zabe, ik bel tapa nummer voor maart 020-471-4291. Want we moeten kooi na gesprek die zie in verband met een memory zou we halen op ja in verband met 7 juni PAR. Kou na bent draver bijna gue. Voor mijn nomo vanwege situatie de matang. Samsa, dus hoe vertel me, hoe tek me mee, Henry, Florida? Hi. Adei bakaduere takaplein fadong.
0: Nou, oké. Okay. Sowieso hebben we dinsdag. Die de man bij Mloesu met 4 tot 3 keer vertraging.
1: Woensdag maand en asranang.
3: Woensdag maand.
0: Ja, maar dinsdag u vertrekt toch?
1: Mm-hmm.
3: Oké, okay, ja.
0: A plan bij de dinsdag. Mm-hmm. Dat mis hebben we. En dan, if ano wajur neti no of moro lati de man babi vrijdwe.
3: De man vertrekt lati.
0: Tot 3 keer vertraging.
3: Ja.
0: Ube abi. Dus dat in een tweede vertraging volgens mij don you know bij de don lang op die accu kolusu want de man bij de nu op die shop situatie de man dat kolusu en daar Ricky Pats Mm-hmm. Die kennen we nog toch?
3: Mm-hmm. Ja, ja.
0: Ricky pas binnen maatschappelijk. Dus aman bemiddel even voor de toeman dat bekan de ete. Tapa vlug. Mm-hmm. Maar dat was dus niet gelukt.
3: Ja.
0: Dus vandaar ik de man dat vader onder Lucky Boy ete toe.
1: Ja. Maar Luko, walos ma los voor de pokumang voor draver.
0: Ja.
1: Familie draver las libi. Smasabo de Gweme in een tour voor. Om een isma total om een bij ons kattings. In een tour, dus zeg maar samen naar een kawina ben.
0: Nou, if you want chamigo so far, ik dan me denk, if I render dan me denk, voorheen, is dat voorheen het is aan de bakabar?
3: Ja. Ja.
0: Juist. Abtina te taket is zo, ik ga mijn vader verrassen, hij weet niet eens dat ik kom. En net in een visie, abtien na kabelle te die aheer te in die wandelingen. Niet wetende dat na afscheid weet ik zo.
1: Maar om eens maar totaal, 50, 60, 70?
0: Ja, man, zeker. Als mijn moeder dan mijn moeder bijna, ik was 80, maar die in één keer.
1: Adeki, dus bijna aheer, crew voor, met dat maar, voor draven, dus maar zou ik weten, kom bezoeken, zou ik gaan naar band, zou ik koren.
0: Zuiver, de klanten, zou ik kon toch? Want alles maar bevinden zo spannend, voor een nummer, gaan naar draven. Want bij ons ging het echt om... Afon sa ubo ap in a plane. Daar ging het om, want poku wo kap in a plane. We zouden het leuk hebben. Of we moesten het leuk hebben.
3: En als afato ben dekba, dus indraver, te satra. Satra is geen doorgang.
0: Is geen doorgang.
3: Dat is maar best abik batok. Dus batap tak jongen ter. Maar ze gwe na ano, jongen mogwe me yang a ding.
0: Ja.
1: En dat voor het eerst draver bo was er aan.
0: Ja. Abo de eerste tour voor de raver.
1: Oké. Maar apoku want die was aan epsana real sranang.
0: Ja.
1: Toch? Draver op dus een nieuw draver kawina ben.
0: Draver
1: om een oruma den na asetting die zitten.
0: If im tak oruma voor draver te dan na Amerika don Florida.
1: Na uno dus na dus
0: ja.
1: De voor oruma dat die
0: Ja, maar we de eerst na Amonime.
2: Ja, a happening of de na Amonime.
1: Ola di,
0: Skrafan Sandeplein, standaard, is elk jaar.
3: Vanaf 5 euro.
1: Dus vanaf 5 euro monument, dat baka dat die?
3: Tot een half acht zo, 8 euro, dan ook de na monument.
0: Ja,
1: oké.
0: Dat we de na monument.
1: Dat baka dat we hargo a Real Sranang.
0: Hargo a Real Sranang.
1: Maar Henry van, jubede leider, liksame Jereja. A maxi single Tantamang. Sana denki bakeng. Suma kofu koteng. Hoe zit het daarmee?
0: Nou, het is meer gebaseerd op Lando Voren.
3: Ja, Lando be na Lando be chade en fato dat ko.
0: En na Lando singen tu toch?
3: Maar jere no. In a eerste Draver Boys.
0: Ja.
3: Draver Boys van toen. Ik ben de assistentleider.
1: Oké.
3: Hunfri ben de amang voor een band, serif. Is dat zo? En hunfri ben de amang tegen met dat jongen, you de luku in this dat.
1: Maar zei ben luku, de man ben lastig nog. Maar zei, wat mi, a wat lastig man ja zo koepen, is om ze voor me de ja.
3: Jongen, en Jari, no bos me mo voor op en daar toe maar staan dapper. Met me no tak next.
0: Hey, maar zo ben plezier aan dat misaf dat Amoro lastig kwam met de Florida.
3: Jari.
1: Ja, oké.
3: En dan zei ik haar je me naar haar tramang. De toe. Hey, boy, mijn Jezus, jongen, boy, zang. Maar ja, mijn tak next.
0: Maar no frigid don. Je ziet ook wat je tak maar naar Florida, maar no frigid don.
3: No, maar de toe die zie. Don no buntu maar de toe die zie.
1: Maar ooru de man is, ooru, is dat leeftijd de man is bij Abitur tijd? Om me bij 20, in de 20, 19, 18.
3: De man ben jong.
1: Maar in de 30.
3: Ik heb dat aan 35 jaar geleden.
0: Ja, 37. Een vliegram naar 37.
3: Ja, dus...

0: Yeah. I'm looking at this state now.
1: Merci Florida, Abby. Merci.
0: Le Florida dati.
1: Ah, Florida.
0: Na coupe chara man kong na this corner draw for one. Na den two bans. Ma di aman kong de aman futu bed grong. Boy, na before me e me for me pet.
2: Dankjewel, Henry. Dankjewel voor je geduld.
1: Jij was echt lastig, man. Jij was lastig.
3: Maar hier is wat doen. Hier is wat doen. Wat ik aan apoko, aan Maxi Sengel. Koot ik niet. Henry, hoor even.

0: U bent in de uitzending.
1: Goedemiddag.
0: Dat is Brada Humphrey. Humphrey, we wachten op telefoon voor Brada Oki. Regel. If Oki, if you some Oki, me kan maar bel contact aan nummer DC.
1: Oké.

0: Ja, luisteraars, we horen Tanta Manja dat na maxi-single voor Draver Boys en een maxi-single die zie dat na basis die voor een heer uitzending die zie. En zo we doen, we bellen of de trabrada voor Draver, want we lossen of Draver dat we ook toe, beko last libi in a...
1: Ina...
0: Oh, oh, oh, meneer, oké, oké, oké, oké, oké, oké, oké, oké, oké,
1: oké, oké,
0: oké,
2: oké,
0: oké,
1: oké, oké, oké,
2: oké, oké, oké, oké,
1: oké, oké, oké,
0: oké, oké, oké, oké, oké, oké, oké, oké, oké, oké, oké, oké, oké, oké, oké, oké,
3: oké, oké, oké, oké, oké, oké, oké, oké, oké, oké, oké, oké, oké, oké, oké, oké, oké, oké, oké, Aram vind de plaats. Is dat niet op? Je denkt de brada, je denkt de nabestaande, je denkt de sma sang las libi. Nou, biggie gemist.
4: Ah, krachtieren.
0: Ja.

0: PBD di ikisa boskopu disi.
1: Aboskopu mikisi di mibe imbarigata de mabeli mabaka umimeka examo fa a cafe bedrijf. Da de dati dami bogomek examo. Maar sinds die wiki nam maanting bij vier takken was aan de boom. Dus dan wie we ka examen. Dat die me ka oso. Dan me kies telefoontje stakkie. Mira ma ba am to denk man bi bet tapa bij sigrik. Maar dan mire ka draver. Dan mire pas. Ama bigi brami. Ama aksi mitaki fawaka in here samsa. Mitak samsa. Yera ama aple me kwa lout landing dus na no paswe kis denyun su taki samsa. Misungu. Wan imbari kan taki mi body in aple intu. Dus me di verstande dan so mi abelieven.
0: Maar de mabe abe voor nood landen terwijl een plane crash.
2: Ja, dus abe de gimme, abe de
1: abus. In Barikan tak wala sani beheren. Ja. Dat je beheren nood landen, dat je koupe te tak ai.
2: Ai, sorry.
1: De man lande ai. Is abe toch? Na van loop van tijd, de heren taki smadede.
0: Maar om mijn familie te doen, want mijn heren dat ik hier ben, bijna hier ben, gewoon net want toen mijn tang, maar ook toen familie nanga brada, nanga fan, nanga alles wat dus mijn familie, om mijn is maar eigenlijk draver, een familie draver, laat zien eigenlijk.
1: Familie Kesser.
0: Familie Kesser, ja. Familie draver, familie Kesser.
1: Ja, familie Kesser, milas, ulas, obrada, wanso agri. Mimma, neef. In Barikan taki, alas mafa ben, na de voetballer bij de brada funu tu. Ik grabo. Dus nou een groot verlies.
0: Oh, oké.
2: Okay. Gimme, abede, wan woensdag en abede eigenlijk zwemdag voor mij naar de pching. Dus na zwem we go, naar de pching. Dan wan mij stop mi futai gimme, ino jere dat SLM me kwa nood landen. Dan met hij gaan maar eten. Ach, jongen, noodlanding. Tem ik me op zwembad, mis hij er, want noodlanding, dan komt het wel goed. Niet wetende dat het niet meer goed komt.
0: Ja,
1: ook nu dat je alles maar bij berekend dat ik me in op leed toe, want ik ben dit op alle zetten.
0: Oké. Henry.
1: Als ik dat in dat
0: Koyere Henry.
3: Over een noodlanding, de ja na do u bent dapper en wachtis refi. Dan de man en een barasan in een sanderij taki, a plein me kwam noodlanding bakasanderij. Maar dan Sonny ben de nanga, want surati ben de na plein.
0: Jawel. Lien Thai, Salons, nanga, Ju. En bakwan das me das andere wan naf bakwan das unu yere lek sudati.
3: Ya, da uben de nanga Sony en Sony ben sa bibiri bakwan das.
0: Ya, bakwan das me das andere.
3: De man da ben sa big ba, da ka plain, fadona baka sandere. Dus madang Sony tegi mi tak Henry. No me ki bari ara no buria. De man tak a plain me kwan no land na baka sima. Wan fuck up sanipsa. Dus dat ubijing dat ubijing dia ego want mana makgo amat aman be danga uben danga de asurnati dat uben mak dia ego doro. Mada mi e denki no tak note land yang bakas ander ay
0: nek
3: abusi aplain land me bere ke dio mo
0: ay
3: polo sane ko ini ere tok me tak note land yang bakas ander ay desma no sabi de bamba na protest tak ki asan aplain me kwa note land yang bakas ander ay kon ake eigenlijk me begrijp kuno chaburuya.
2: Ya, kuno chaburuya.
3: Mga soni e gwe ba odere soni unum du hasti asi buria buria wan. Dan des mo mere kop taki wan sani pisa.
2: Ya, wan no so panik bo beri ke oi dape toh?
3: Oh ya, me beri ke tak fan out land yang bakat anda deh. Ya, wan pusi dape.
0: Yere, yere,
3: yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, yere, y

0: eis na foto walo sot sanima apisa dati yung berikita kami yung ina de tumsi fur basic na nga san dati
1: ena maten dati alenko ureit la mes belai and then and a possible shungu de ala de auto de lagi auto no be manga psa and maybe na a mersweg dape na a pisi dape be lagi dape bes do watra altijd no better no wa auto na so hey auto kan ben kan psa dape dus ala de di wana ala de sma sa euro na sandere be tabaka auto be stick dus ala ayer stand ben ya am mate na de foko
0: abe moeilijk, abe moeilijk, want dan, maar maar ko actie ook, ook dat fa afamiri vanga sandis op, fa at the day after, sam sabaka dat
2: die. In bereken dat na zo broeia, hoe ben je kusten aan elkaar en hoe ben je ko zelfs aan hoe wat. Initiëer het aki 73 overlevende. Dus de man draaien. De man 173 overlevende, terwijl na 173 mensen die niet zijn gegaan.
3: Ja, doden.
2: Alla facie de mij. Joa, nieuws op cheese op cheese. Dus als aan dat beetje amore broeia. Want ik ben behoorlijk dat ik. Wat dus maar daar liberte. Zapto.
0: Maar volgens mij echt gerekend, 11 is maar nog maar daar liberte.
3: Ja, zo was het.
0: Maar dat van oepaka draad baka op, want draverboys de baka, a café, alasani.
2: Moeilijk, moeilijk. Maar, sambe gima power, reki pas gima power, takil kuna oki, alafasi. Nayu demali pia baka des nayu na manda beji ma drive and ajer staki demang sangwe beji akrak titak no imsnapu tapi tufutu no wankel wankel want nayu abif dwe des ajer staki mi befira akrak tifu demang taki ay salmusupsa want in okalip alas maso in sari des mamus apo en principe de kango fou de kanfen enige for an post ik rabo des met die verstande mi ora asanis nabu tanano
0: en tide a her denke de na a plein dape na pe dra voor be de fosia oru café
2: ja yeah. We ora ook toe je ziet dat we ora zijn dat instant want alle de stichting have op maar na we ora zijn instant dat ki toch des ma de na bestaan de kan brasa des refi tak ai upsa sani in alibi we fe no apti trus baka na us refi na na de nga gesante funu des ma sang e powerunu.
0: Maar wat meer het Abigi Brada. Abigi Brada sa. Abigi Brada sa be. Oké.
2: Uno ben snap tanga di kite.
0: Oké. Maar Abigi Brada fi, meer het ak draver be abe voetbalclub toe. Want het is een mega programma de matei. Mi bal be play toe. Alla sot san beb sa.
3: Ena van alles. Alla san beb sa.
2: Koupé be play bal toe. Koupé be play bal toe. Adenki fa mandat be bigi. Want aman dat be orufu astrati isabito alasan ube do in draver ube play ball ube box ube ube play kona for ala kona na eigenlijk te be coin draver fosi ina be wangwa oso na so de provedal ko tak ote ka oso isabito mar no at mano be wangwa wata sambe suite dape toreji lando forene jifen Hendri Edifeng, ala de ma apuan sani.
1: Yari, isabena ome libi prati fu draver ede. Want tole isi teik mopo in draver. Na, te 6 euro manteng, half 6 manteng teika doros ye dekring. Omdat te figa oso i teika afrou taki mi bende in draver ube jitori. Asan is ongelooflijk. Want, maar ik heb het ook aan elkaar, zo mang, daar zo mang.

0: no, a fatu sabende ina wangue
1: ya fatu bende ya fatu bende
0: mante toreji
1: ekle bende ala mantu ide oso abende ala mantu ide oso
0: oi ay ay amo da te gua ne te kadoro se 6 euro mante na no pasega oso
1: eso so vittori
0: e bende adra fore na tori ubeji o te gita ki lei na ma presi mo po na ma abe abe chare ay
2: ja, maar dat ben de gastvrij man, hè. Ja, me vind ik dat draver, hè. Atte dat die vrij bij de... Die desma bij de nalibete voor zijn ramp. Dat draver bij de wa, also die alasma gimme ook toe koepé bij Django. Maar ik zag van, hé, hey, eigenlijk... De lijstma op toe, hè. Ze gaf je discipline, ze leerde je discipline aan. Want ik speelde voetbal voor ze. Maar ik had discipline nodig. Dus eigenlijk. Nee, serieus, ik was nog jong. Ik was nog jong. Met Jan Goplijber. Hun vriend stond naast de lijn om me te leren van kijk, zo moet je doen, zo moet je doen. Die mannen waren gastvrij. Hè? Iedereen mocht komen. Hè? Iedereen mocht komen, wilde je Kaunas meespelen, je mocht. Wil je mee voetballen, je mocht. Eten. Angrino bij Kakirin. Nooit te begonnen draven. Kan niet. Jongen, alhoewel, kortom, het is een hele gemis, heren. En ik wil iedereen ook sterkte wensen met de nabestaande heren. Dus ja.
3: Dus Adedis nou aan. Belangrijk, memorabel day. In over adraver familie adraver wat eigenlijk draver ben je wel begrip Fika Holland die moest kadraver
1: die moest dat Fika Holland dat in ook kadraver no dat in ook Holland dat in ook Holland
2: ja man die mannen waren echt gastvrij hoor die mensen daar echt waar echt maar ben je niet tweede als zo toe. En om mijn lobby van mijn pori ook toe. Om mijn lobby. Henry weet het, ABDS aan die centrale, telefooncentrale. Nou, draap en des man bij Belmi.
1: Ja, want niemand had mobiele telefoon.
2: Dat vaak, Henry best doorbakken, maar daar Henry had ik aan telefoon. Ja, hallo, draver. Ja, hallo, is Florida aanwezig. Welke, nou, Henry, actie. Welke Florida? Florida van Amerika ontvangen. Ai, boy.
1: Maar zij loopt in de voetbalwereld, jubelasten. Niet zo'n ramas de playbal na gaat daarvoor. Hé, joh, wat probleem.
2: Maar dat ik dat. Maar zij is een takkie, sorry.
3: En niet dat Florida van Amerika.
2: Oh, ai. Nou, ik ben lastig. Ja, maar ik ben play mooi bal.
3: Maar nou te oesdong samen toch, draver, want dat draver is jouw familie. Wat,
1: ja, ik blijf de familie.
3: Hij is jouw familie. Van we attend dat die, we lukken wat attend dat die. Zo'n gevoel we attend in juni.
1: Nou, eigenlijk zo te attend en nader, voor 7 juni, dat we er even aan gaan denken, maar voor de rest... Wil er even klaar mee zijn? Nog zo, Anasarinek, wat toch?
2: Vroeger ben je wel rijkelijk vieren. Wat rijkelijk. Ik ben vier. In een waar money kan, hè? Zo voor money, maar je was rijk aan mensen om je heen.
1: Vrienden.
2: Vrienden. Weet je, kennissen. Weet je, die je kon vertrouwen ook, weet je wel. Als je bij een jeppie van Odo, dan ben je gewoon.
1: En hé, al had je geen geld, je bent zo aan drinken.
2: Of wat jong.
1: Je bent zo aan drinken.
2: Dus,
1: het was een grote daar, familie gewoon. Ja,
2: die koks die daar ook aan het werk waren, ze waren hele speciale mensen, waaronder Ricardo.
1: Ja.
2: Die andere namen weet ik niet meer zo goed, want Coupé kan het beter zeggen, maar...
1: Nou, Henry, ja, van kok ben ik.
2: Ro schrijft bij de
3: ene naar oké, hier is wat doen, wat 3 minuten. Henry, teko 1 minuut, dat ik ga de sma. Dat baga dat hij ook, ik ga teko 1 minuut, dat ik ga de sma, dat we rond af jaso.
4: Ja, alles maar. We zien sterkte in haar date idee. Ja, we zien, en ja, dat monument, dan is als je trouwens maar want zo lees naar Wajari, wel lees in Wajari en met die bepaalde sma. Attendie zie.

0: Nou, maar ja, sterkte iedereen. Let me see later.
1: Yes.
2: Oké.
3: Okay. I don't know there. Men rij even. Gare als er aan. Ja, want... Want toen jang god ape. Want des ma bus tel strip. Want partij jang. Dus, maar... mi want tegen alles maar tak die vanaf half zeven hoe de naam monument naar Schravers aan de plein. Lek van ouds, alle jaar we komen bij één, we horen aan instant. En dat was je dat we barodi.
2: Oké, okay, we barodi. Henry Nanga ook we barodi.
0: Ja, oké. Okay. Ja, graag te dapen. Florida Coupé.
2: Hi, thank you.
0: Wat voor bijzik pa.
2: Hi.
4: Straks hier.
2: Hi.
0: Abon Jerry.
2: Hi. Hi. Ja, luisteraars, dit is bij de Henry, de toeleider voor Draver, Kawina Ben, Draver, Café Nono, Atrabigi Leider, Colas Libi. Florida, Yanga Coupé.
5: Voor dit zee uit met Barodi, Alasma, Krachti, Anga.
2: Maar Florida, ja, ik heb een saxofoon, ja. Ino ma blom was ani maar tevi goet op a saxofoon.
5: Maar saxofoon bem op ook
2: maar. Nee maar no op het as an langa au dur langa wa boa minute te. Florida anga coupe. Uta kana desma da wo barodi te as grafos aan de plein half zeven.
4: Ja.
5: Ja mi op michi da petu jerry. Dus we mit as grafos aan de plein. Florida uta kwa risi.
2: Florida you know ready 1 minute no more. You know ready.
5: Misschien is hij snel.
4: Ik hoop dat alles maar Sayera Sandisi even kon je kracht
2: die. Je taktaki, je seconde te. Biggie Blas on Sani. Ik las dat tangen, nou weet hij jongen. Henry Tegu, ik bataki, ik kon onroeien.
5: Ja, ik is ook. Maar dit is last. Ik wou ook weer, hier zijn het.
2: Blas on Sani snel, koeieren. Florida, il schiet op.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Werkgeversvoorman Van Oostrum hoopt dat bezuinigingen op de sociale zekerheid kunnen worden voorkomen. Hij zei in het televisieprogramma WNL op zondag samen met de vakbonden te willen zoeken naar een efficiëntere inrichting van het stelsel. Volgens Van Oostrum moet eerst besproken worden hoe het sociale vangnet in Nederland eruit moet zien. De discussie volgt op oneenigheid over mogelijke bezuinigingen op onder meer de WW en de WIA. De vakbonden willen helemaal geen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vanochtend is een man gewond geraakt bij een schietincident in het Brabantse Berkel-Enschot. Volgens buurtbewoners werd hij vanuit een woning beschoten. De slachtoffer raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie viel na het incident een woning binnen en hield daar een man aan. Ook zijn daar 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. De politie onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd en wat de rol van de verdachte is geweest bij de schietpartij in Berkel-Enschot. Een 73-jarige man die sinds donderdag werd vermist op de Veluwe is teruggevonden dankzij een groep alerte wielrenners. De man werd na een grootschalige zoekactie gevonden en is eerst uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht vanwege onderkoelingsverschijnselen. Volgens hulpdiensten maakt hij het verder goed. Zoekteams van SAR Nederland en de politie waren sinds vrijdag naar hem op zoek. Gisteravond werd die zoektocht tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wilde dieren in het gebied. En Oekraïne verwijt de Russische president Poetin dat hij een kans op vredesonderhandelingen heeft laten liggen. Buitenlandminister Sibiya reageert daarmee op Poetins afwijzing van een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky. Die had voorgesteld om rechtstreeks over vrede te onderhandelen. Volgens Sibiya zal Rusland door het uitblijven van een akkoord te maken krijgen met meer militaire, economische en diplomatieke druk. Hij noemt Poetin een oorlogsfanaat die helemaal geen vrede wil. Het weer in het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind.

0: Vanavond blijft het droog met ook wat zon. Tot zover het radionieuws.
1: Uw toestel is afgestemd op de Multiculturele Amsterdamse Radio en Televisie, Markt.
2: Ja.

0: iedereen.
1: Tehuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
2: Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bolstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapo korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nou. Ja, ba ouro boy futant eugenie toch? Weer jere, if you want sharing, Wiering heb bayeng, me if you want ye me gewoon mooi ketiping, wa ye silinga, ja! Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Weddenbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
3: De maand juni staat in teken van Kitty Kottie in het Pleintheater, onze Kitty Kottie maand. Op 6 juni beginnen we met een diner dansant met Francis Free, een Nigeriaanse zanger die normaal gesproken hier niet woont, maar in de Côte d'Azur. Geweldig.
4: Terwijl je langzaam in en uitademt, voel je dat je lichaam zwaarder wordt. En langzaam voel je hoe je verder wegzakt in een comfortabele bank.
3: Op 12 juni laten we een film zien van Mirella Muroni met een nagesprek met Ashar Medina.
5: Dus zetten we vandaag een komma. Geen punt.
3: Op 21 juni hebben we een gesprek met Arwin Ralf, onderzoeker op het gebied van genetica, en Sylvana Simons over wat er nou precies terecht is gekomen van achter die komma. En op 28 juni gaan we praten over de treasures van het Surinaamse oerwoud. Wat voor medicinale krachten daar zijn. Iemand komt vertellen hoe hij genezen is met wat er daar groeit. En Talita Taunaar komt vertellen over haar vaders legacy.

0: tegen onderdrukking.
1: Op 1 juli, na de herdenking in het Oosterpark, mogen we de eerste 150 mensen die naar het Pleintheater komen een kopje koffie en een broodje aanbieden. Dus be there or be square.
2: Amsterdam, Amsterdam.

0: Scouts voetbalprogramma bij Real Strana aan de Radioweg 67. Samen staan we stil en vieren we de verbondenheid door sport. Vanaf 2:30 zie je topwedstrijden tussen oud-profs uit Suriname, Nederland, Marokko, Kaapverdië en de Maluku All-Stars. 4 wedstrijden op het hoogste niveau die je niet mag missen. Na de sportieve strijd sluiten we de dag gezamenlijk af met de band Draver Boys. 7 juni, Real Stranam. Herdenken, sporten, verbinden. Wees erbij.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Ja, luisteraars. Idoro in a tweede juru voor mij, ja. En eigenlijk aan het tweede juru mij deja. Mij deja vanaf if juru maten. Mij deja. En kort vriend bij de twee juru, kort vriend te kwa pauze wa juru, kort vriend de baka. Dus we change je pet, daar bij de ontdek je plek hoe abragwen pokoma juru. Nou, hoe de udoro te inkruderi nou. We weet dat door in ons revie en tide. Hoe abo een bijzonder gast in a eerste juru voor nu. En dat na William Souvenir. Omdat we taki tjun zo'n maron tori toe, we taki. En kort vriend deja toe, maar fosu biji akruderi programma, PUBD di uyere taka plein fadong.
1: Mi ben liba, Utrecht ete. Contact is ma odi. Ensuite bakan na luisteraar. Mi ben libi na Utrecht ete. Mi sa ete dat, mi ben awan bentje. Sorry.
0: Fa ben ne.
1: Maroni ou Bekara okay. Band.
0: Pour na band dat controlata se kisking.
1: Ja. En zami go bespreek saal fou an repetisie, omdat a wiki na baka ou bo play. Mm-hmm. Op de ino van der man, yon matei mi tak yon ino yere sam sa. On prein fado, a prein sa gas ranan is deno. Mm-hmm. So an zani. Dus mi sa ba dey persis ete.
0: Maar is het normaal jullie pokuman William takwa hier bent de in een plane in plane crash? Is het vaker voorgekomen in de geschiedenis?
1: Ja, in Amerika toch en.
0: Zijn Ricky Valens allemaal voor?
1: Ja, maar een band voor een autosredding toe toch? Ja. Volgens mij de bar case of zo was dat niet.
0: Oké, kort voor die PBD die hier het akkisie van
2: Amsterdam, Amsterdam, ik kan tegen dat ik me de financiën pijnlijk. Omdat dan toe veel beloofd van de voetballers. De man ben ik dan bezig, volgens mij Van Dorpen.
0: Van Dorpen naar kleurrijk.
2: Ja, maar we hebben pleeg naar Volendam.
0: Ja, dat is kleurrijk voetballers toch. Waarom heen doen staan niet bij de toe voor Utrecht toch?
2: Ja, eigenlijk, het waren mannen. Zijn eigenlijk, ik ben hoop dat ik de man ontwikkeld is, de Gomorrah Farah, om toch een belangrijke, want dat is dat van Zwaaien Lukubal, die ik naar Holland in de jaren 80, dat meer op een neef, dat man het beeld op Ajax, Iwan Beira, maar ik deed het nou. Dat de Oegwe, want dat meek, dat ik aan de meer, dat is dat Ajax heeft leid aan de meer, die naar Oostwa de Grasmeer. De allerde speler vanaf PSV, de Blacka Boy, een man ben Lupo de man vanaf de boy 15, 16 jaar met debuteer, like Seedor of zo. Dan heb ik tegen dat als die aan zijn shit dat pe, een Blacka want dat pe. Alle Blacka man zijn we play in wat team, en die gaan we met een speciaal dossier.
0: Nee, maar
2: we horen bij. Dus, ben ik dat daar zijn niet zo. Ik weet niet waar ik is informatie over blakke spelers. Mm-hmm. Want dat ben dan maar een hobby, tak over blakke voetballers. Mm-hmm. Vooral Sarah Man. Mm-hmm. Dus dat is dan weer pijnlijk. Het was best wel een. Ja, ik had dat bijna wat key trauma.
0: Ja, ja, ja. Was, maar ik ben daar Sarah Man. En ik ben daar zodat ik ben daar MP. En ik heb vatten de Sandisipsa. En zodat ik weer abouang. Want belang in een, want een chef staff, Lilian Tai, ze hebben de oude commandant MP, Amade. Eddie Ju, volgens mij van mijn feest naar Eddie Ju. Amade de commandant voor Luchtmacht. Maar bij de Inakisi, dan gaan we een man voor, want staff, maar volgens mij Salons of Salomons, bij de toe. Dus, Amasa Meku Sabi, want afdeling van de Bakwandas, bij de. Of de man, sabe die leider daarbij. Amarat me kusabi. Amarat die. De man begint bel. Dat is dat na onze telefoon. Verzameld dat de man reed tekenen naar een combi. Naar een combi. En de man tjaar ook wat tapse. Maar ja, maar. Is dat die. Ik had geen flauw idee voor een rampenbestrijding. Is dat de soort. Lek soort wat heb je daar te zoeken? Rampenplan no de. Dus oelon, draai loon toe daarbij. Bakarati. Ik ga foto. Dus het was niet echt. Tak. Niet toe mee naar een ram. Maar ja, hier is de sanitak. Daar is nog de. Dan die dan brandtura wawagi. Alles wat sanitair. Maar in elk geval. ga schraffen aan de plein die na Oostdappen dan je met dema of go na fabrieken realiseren dan, maar die doet dit op een tractorie. En zeiden me kun uit meneer souvenir na alleen de voor want toen uit zijn is al met vorig lezen dat de award marron vadon. Daar hebben mensen allerlei ideeën over dat je een bepaalde groep smaak. No mag kaart is ref maron. Van jouw educatorie dat die?
1: Nou, mij kan ik vallen kort. U mag kaart is ref je val, wie wan niet? Sommana trasma voor kon bepaald, die ono van u mag kaart is ref je. Dat nou wan.
0: Ja.
1: Twee, mij heel lief lang akba, en nou mij boven 70. Smaai karunu juka. Isabi?
0: Ja.
1: De cel of de smaadati,
0: ja.
1: Sa ikarunu juka, ik kota igunu nota kudo makaru serif maron. Dat was aan de klop toch? En mij tak altijd tak bestee a ting dati, zei ik kota igi mij tak minom karmi serif maron, bestee a ting dati e energie. Na de mati, fiu, na een familie die ik gebruik, wat juka eten. Hoe makarus ref wani. En dat we karus ref maron, of smabe karunu juka jaren, als aan dat nou weer ho unu, voor ontwikkelus refi, kon door op een udetide. Het staat ons niet in de weg. Dus, minus absana, een probleem. Tak uno mag karus rif maron.
2: Nee, toch, ik denk, maar dan niet waar
0: reageert. Ja, ja, ja, maar ik moet ook maar dat Godfried dat weer, dat weer. Is dat
1: ja? En dat in woordenboek of na, in weet ik veel, maron staat weggelopen vee. Maar de standaard neemt, dus uno is toch uno naar de standaard, want en je hoort uno ontwikkeling abakka. Ik begrijp. En bovendien, sommige mij gaat weglopen, vee. Nadien tot slaaf gemaakt, toch? Ja. Die logo is dat die mij gaat weglopen, vee. If werkelijk maron betekent weglopen, vee, dat is maar die taal abakken naar vee toe, alleen zij zijn niet weggelopen. Dus mij is probleem, echt, mij is voor zijde met je, maar moest mij een probleem van zijn dat ik, oma Karun, u schreef je nogmaals van u wani. Dus zo mij lukatori.
0: Godfried.
2: De argumenten zijn voor mij niet steekhoudend. De argumenten zijn, ik heb afgezien. Omdat ik like, familie toch, goed dat ik ons maar vind, dat ik elkaar minder van Carmen Neger op basis hoe dat betekenis voor mij is dat ik niet. En mijn man kon voor een discussie dat ja, ik aan Carmen zo, wie is nou een belediging, of als familie ervaren man, wie is nou een belediging, maar omhoor me bezig, nee, mij de mening toegedaan op basis hoe dat betekenis voor dat woord, want a betekenis staat vast. En wat betekenis zijn ons maar verzin. Op het gebied van terminologie is er een term bedacht om je te ontmenselijken.

0: Dat is een vaststaand feit. En een fabel. En als je een kans maakt, zeg ik je agu. Of geef een ding. En als je een loopt, dat na geef je. Daar kom ik niet aan. Maar mi mag tegen je dat een ding zal je geven op basis van een werkelijke betekenis aan mijn boom. Want dat heeft te maken met ontmenselijking. En als mij nou een man zijn die bezig met de processen, ze hebben te maken met een misdaad. Want het feit dat de magie alleen dat hij, nou alleen voor ontmenselijk, nou een onderdeel voor een misdaad. Wie is een paar heer die dat je naar Maron, een proces voor mij, een instituut Nederland Sabi, dat de man pleegt een misdaad ook die de mekaar je Maron. Nu zet dat proces dat in, want het is bewezen, het is geen fabel. Dus je kan maar herde dat ik me aan Maron. Wie ziet dat ik me aan de wan agu? Nou, je zaak.
1: Maar zij is door. Zij is door Judan. Zij is door een groep van Joden, maar die vindt dat ook een karoeserf Maron. Zij is door Uno. Wat aan u?
0: Mijn next next door me.
1: Oké.
0: Okay. Laten we dat alvast voorop stellen. Next next door me wel. Maar zie wel dat je in de processen, want de processen die worden ingezet om te komen tot het bestrijden voor onrecht, onrecht uit het verleden. Je serveert dat je de matak slavernij was de grootste misdaad tegen de menselijkheid. Terwijl we hebben over een misdaad, de nensa de magi uno, nou een misdaad toe. Zou je het doen? Je zou vinden dat ik mijn een begrijping, want je begrijpt heel goed zou je dat
1: ik. Nou, mijn begrijp.
0: Even dat we proberen leggen uit het wel lezen. Zou je niet begrijpen dat ik je niet begrijp?
1: Oh.
0: Mijn begrijp.
1: Mijn begrijp, dat is door jou, dat is door man. Want, nogmaals, om een jaar in elkaar in Juka. Is ook niet een goede naam, toch?
0: Nee, maar zij doen nou eigenlijk, mijn broer, mijn broer, zij doen nou eigenlijk het feit dat des makar yo juka, toch, of des gemeenschap juka, in aten zou wel liepen nou, wat los maken de den bewust voor het feit dat in elkaar kan karwans maar zo, dus een proces dat hij waka, dan lijkt een proces, voetbal zou dat de elkaar kar mijn neger, dat mijn ook kan go vergelijken aan Sani. Voor dat je erin zolang verandert dat hij mag daar misdrijf zo.
1: Nee, mi mag vind dat je jou nog mag contain me van mijn karmisdrijf. Want...
0: Nee, maar af en toe
2: nee, daar nee, wacht, wat kon je een argument voor William?
1: De tra groepen zijn constant, de etnische groepen, de Hindustani.
0: Ja.
1: Soma leerden dat de moskar uno juka. En zijn met elkaar zijn die als een groep die ziet, vindt dat onom karo zelf maar om, a veroorzaak walo ellende, walo verveel zijn.
2: As so was?
1: Ja, want dat is mijn karo, nu ding, Hindustani.
2: Ja, maar dat ben ik ook wat tapa, wat tapa.
0: Maar naar de foto.
2: Wacht even. Hoor even, hoor af.
0: Nee. Heet daar discussie weer voor, en dat wordt. A watch a maran and a discussie.
2: Yeah. Wakti. Met me leia san disi. Boom. So a punt sa haal uit voor dat de Hindustani a wat uitspraak doe. Wat kontapa uitspraak dat is hako a beeld sa bedewa her discussie in Sarana. Dus William, you feni taki tak de draaggroepen sa kon in Sarana if na den Hindustani, if na den Japanese.
1: En naar aanleiding voor recentelijk gebeuren, ja, dat echt niet staan, die man.
2: Nee. Maar daar komen we later op terug. Daar komen we later op terug. Zo'n discussie, ik denk dat ik voor nu. Dus zo'n discussie, we voor nu.
0: Je bent Arki Abigi Brada die zien. Ik kan hem een bewust Brada heren. Ik kan hem dat goede ding van een vijandige sfeer. Wat een gesprek voor Abi. Samsa, een Jerry. Eigenlijk een pijn uit het verleden, nou een pijn die vele mensen uit het binnenland en vooral de oudere generatie, die dragen nog de pijn met zich mee. Want Samsa.

0: een kolonisator is een onmenselijk uno. De sma staat aan een foto. De man kiest eigenlijk een boskop op basis voor beeldvorming. Dat de sma in Libië in het binnenland zijn niet geciviliseerd. De broek kan dan een sofoto. De man is tak Nederlands. Of kan hij weer een lendendoek. Een kolonisator, de man zijn go over uno. Leg u uit dat de man dat hij zijn geen volwaardige mensen. Het is eigenlijk vee. Dat de man leer de fotoman. Deze man voor fossie op basis gebied van bewustzijn bij ontwikkel rondom het gedrag dat hij, want ik familie, heeft me beschouwd als maar uit het binnenland. Dat hij vast dat hij, dat hij aan een volwaardig liever was maar inferieur. Dat mijn fout was, dat ik doe naar expressie. Maar nou een proces. En een proces dat hij in vinden plaats, dus mij kon de bewust dat, nou, zo je nog kan beschrijven als maar uit het binnenland. En een pijn dat hij is bij heel veel mensen blijven hangen. En een strijd dat hij, hier een strijd in Abrada, die zie, dat een man, meneer Souvenir, die bezig naar een strijd dat hij, waardoor eigenlijk zijn relevant. Wil hij verwerpen.
1: Okay.
0: Op basis van pijn, wat trauma.
1: Oké, okay. Hoe je dat punt vindt. Meneer William, zij vindt voor onderbouwen die zie. Dan een argumentatie zijn. Brada Godfried, is dat kom?
2: Nou, meneer vindt mij schrijf je in. Omdat ten no ete worden wij Djuka genoemd. Ten no ete is maar elukuneerd op uno. Dan uno mag die zie, dan uno mag dat die. En dus a proces dat je het aki mine sheng.
0: Dus je het aki taki sma de tembogus voor nog atras ma juka?
2: Nou, het kan de wat ching groep, maar a bigi groep en luku neer teno et etap unu. Dat je si in a politiek.
0: Luku, me fenas
1: aki. Nee, maar wacht even, one, mone William onderbouw zei taki. Dus, want ik heb gewoon naar politiek, en ik heb gewoon naar politiek, ik heb ook wat op een niveau voor bestuurlijk en achterstelling.
2: Ja. Yeah.
1: Sana, je constateren dat?
2: Ik volg op Facebook vooral.
1: Ja.
2: Vastva, is mijn tak over Brunswijk, vast mijn tak over Abob. Drape je ziet dat dus a proces dat je het aki, mine is a proces dat je want. Ten nou ete, is mijn kosi, etak beledigende sani, van Oudon, dan we zijn verrader. Omdat Brunswijk gehoord kon aan een Hindustani. Allerlei soort zo zijn dat.
0: Dus, om de eerlijkheid, meneer Souvenir. Brunswijk en ik misbruik voor ASEM Sansayetaki.
2: Misbruik voor Sam?
0: Sam Brunswijk het doet. Brunswijk play een politiek spel op een hele smerige manier. Dat mij het aki.
2: Ja, dat je het aki dus lees ik
0: maar. Ja, maar hij speelt. Ja, maar na chanteer man. Alles maar sabi.
2: Ja.
0: Maar na chantage.
2: Mm-hmm.
0: En dat samen het doe. Dus op basis van de normen zijn ik gelden, principieel.
2: Mm-hmm.
0: Een man het play valselijk. Samen het doe.
2: Mm-hmm.
0: Dus samen het doe de sani. Tere maar ontmaskeren man. Tere maar ontmaskeren man. Ravenberg bijvoorbeeld. Maar dan moet uit een gemeenschap toe. Met dat gewoon, ik vind dat een karus heeft maar rond met dat kamerond gemeenschap. Ravenberg ontmaskeren mijn brada toch. Over het feit dat hij mij fraudeert naar EBS. Samsa, het moment dat hij maar kiest de man dat voor een bepaald gedrag. Een verdediging dat hij maar is tjako in.
2: Een
0: verdediging naar ja. De meegochten om naar UNO, omdat ik ook uit het binnenland, omdat UNO naar moest komen. Ik vind het een drogreden. Ik vind, je legt dus maar op. En zal ik mij doen, want Malik Brunswijk heb invloed. En mijn money, en mijn influencer.
2: Uh-huh.
0: En wat toesma zijn Lombaka man, eigenlijk in Lombaka a gedachte dat hij van Brunswijk de bezig met een emancipatorisch proces. Maar in die tussentijd, wat los dat van mijn zuiver?
1: Ja, maar luk, maar ik moet begrijpen aan redenering. Dus
0: ja, dat van mijn zuiver,
1: okay, dus,
0: maar mijn misbruik aan Maron zijn...
1: Nee.
0: ...lijkt wel argument om mensen
1: ja,
0: op te
1: ja, wissen. Oké, okay, maar dat moet je wel verduidelijken. Dus eigenlijk dus dat moment zijn... Kotek Brunswijk neemt voorbeeld, want die lijkt maar onmassa's door in de oppositie. Dus eigenlijk, dat van moment dat je maar betrappen Brunswijk, of die maar betrappen was uit de Maron gemeenschap, dat hij doet onethisch of hij doet een strafbaar feit.
0: Dat eigenlijk,
1: dat een man heeft een rol moro, dus een rol kan doen, maar we gaan dat hij omdat omdat niet meer naar Maron, daarom
0: we misbruik aan
1: zijn. Nee, wacht. Daarom ik we. We behandelen mezelf. Maar William, zei je vindt voor aan redeneren en aan onderbouwen?
2: Dat Brunswijk heeft verdedigd en...
1: Nee. Kijk, we zijn een kleine takkie. Dat van moment zijn, stel maar Brunswijk doen, we zijn niet onethisch of een fraude of de mij beschuldigd gaan, maar voor een bepaalde gedrag zijn eigenlijk nog kan. Dat eigenlijk in plaats van aan mij dat de mij doen naar mij, omdat mij naar Maron.
0: Nou, en een voorstel van
1: die wat was die koeien, William?
2: Ik denk dat ik naar afvast van de veroordeling van mij dat zo. Is dat niet? Want eigenlijk, ik dat Brunswijk niet een mekfout en dan een mekfout.
1: Ja.
2: Maar soort fout Brunswijk een beetje die trapoliticus, trapolitiek man op een beetje bang in het verleden. Je ziet dat hier, er wordt met verschillende baten gemeten. Tegen go om Brunswijk, tegen om de Boeskondresma, dan nog een heel trapmaat bakken.
0: Maar afverschil, meneer Soufferdier, afverschil naar Taki, tegen mijn beschuldig wat fotomang, dat je nou een man zijn ego boe om naar een bepaalde zijn. Een fotomang om aan go refereer, dat je omdat mij een fotomang. Maar Brunswijk zegt dat als aan dat Eroko en aan mijn misbruiking.
2: Ja, je kan.
0: Aan mijn misbruiking. Zodra je. Even wat zijn ik klop. Ik klop. Je kan dan ook wat zijn. Eigenlijk niet, maar ideeën, meneer de Souvenir. Dat je bespreekt zaken buiten de realiteit. Dan kan je een marron.
1: Nee, maar ook dat bakken, want eigenlijk.
0: Je dus, maar je bespreekt zaken buiten de realiteit. Als aan samen tegen je nou een realiteit. Brunswijk en misbruiking.
2: Ja,
0: dat
2: meer
0: tegen jou.
1: Oké. Wat wil je, William, en wie up to beller?
0: Ja,
1: up to beller. William, ik had dat hier, dan moet ik de beller bakken. Ik ga intappen. Je gaat intappen aan.
2: Ja, kijk, politiek is politiek.
1: Ja.
2: Brunswijk, nee, doe dat niet in de politiek, centra politicus, nee, no ben doe.
1: Dus eigenlijk, aan mijn gebruik, inderdaad. Asandisi, moet ik de toebeller. En luister als ik kan bel komen, if ik beledig, moet Puri direct uit de uitzending. En we hebben niks aan mensen die beledigen hier. En Trasan contact, Trasan ja. U bent in de uitzending. Abel is goed. U bent in de uitzending. Meneer Jere, next morrow. Maar voor draai ik op elkaar op begin.
0: Meneer William, ik vind het jammer. Ik vind het echt jammer.
1: Maar voor draai ik op elkaar op begin. Dat het Maron zijn, dus een Maron gemeenschap, vindt dat die ding van kaardes refi Maron. En nu was maar nog een recht voor collecte uit van de muskaardes refi.
2: Nee.
1: En dat heeft niet weergehouden, want dat is samenheren. Dat is niet weergehouden voor de vooruitgang van de boek dat de gewoon VP's
2: regie,
1: de die raden van bestuur, directeur, tap alle soort niveau.
2: Ja.
1: Dus eigenlijk nou op 10 groep zang en argument voor jou dat die jarenlang de elkaar denk, duka en dat is niet veranderd in die beleving.
2: Nee.
0: Dus daarom ik award maar een moestal. Ik ben
2: argument
0: dat is niet valide.
2: Bovendien.
0: Maar jij gewoon bellen,
1: no? Ja, gewoon bellen. Goed, ik kan bellen, Luko. U bent in de uitzending.
3: Ja, meneer Jerry, goedemiddag. Meneer Glenn en meneer William Souvenir, goedemiddag. Om eerlijk te zijn, meneer Marcel, ik ben vaak teleurgesteld in Xavier en meneer Souvenir en Taki. Echt waar, meteen. Omdat meneer Vierloan toen na de ring voor meneer Souvenir dat hij voor Oesukuf de Wang, weet je? Meneer Souvenir, ik was zo op het feit van ja, hoe ik kan doen, dan gaat het zo door de uitspraak dat hij. Daarom heb ik verleden dat de bakatak was de one voor Benny Miranda. Heeft die man wat gezegd? Aman Taki, te Assad Eko over, bijvoorbeeld, ligt van aan hun distance, meneer

0: Noah uitsprak, die ego over van vader die staat niet daar, dat bijvoorbeeld Brunswijk en Lafu of zo. Maar wat dat er toe, die hebben de wat blakke man, en hij ziet zichzelf foto man of zo, maar dat die hebben de wat blakke man, daar was er anders op gereageerd, en dat me bevindt toch van boy. Dat is dan mijn takkie. En je hebt me dat teleurgesteld in meneer Souvenir, echt waar.
1: Oké, hoe jij reu? Je hebt een trabeller, je bent in de uitzending?
2: Ik ben er Ronald. Meneer is er weer achter.
1: Ja, maar daarom dat we hier radio, in Saka Radio 15, zo met koevolg hier.
2: Ah, oké. Hoe zo?
1: We arke, hoe noem je radio, schrijf je, want dat je stora uitzenden.
2: Ja, je weet
1: niet. Ja, we hier, maar we hier, lekker idee, nu we ruimte, we holle ruimte, dan gaan we alles wat kolen uit.
2: Oké.
3: Oké, maar we hier, boem.
1: We
3: hier.
2: Ik
1: heb wel iets naar
2: gelen. Mhm. En ook iets naar Bradena City. Mm-hmm. Yang kemurah farah dengan aturi. Bukan lugu. Ni jenis res, ni jenis, ni wan jenis res. Awet mana ni? Metista sihir mina wan daki. Bukan ni mupun nak Afrika tamare. Nampak yang kemurah tipi ina bijin. Then uskon res mana fokan itu je. Ebaba sabi dengan aku ni ebedes traders. Jangan mikir dia nak bos. Ikut tebet mal. Madano, tebet mal tu, ikut tebet mupun jape. Yara yara wajib ada foto sih. Dan skor dia sudah standar. Dan tuan tak kifu dia wajib dia nak bus nak ina foto pergi skor ya tuan total dia sih. Ano so? Tak akan wak. Dan no, ni aku tu sokono bodi je nak pas fadwe. Dan bus skor dia nak kif kan skor foto sih nak ada on total dia sih. So must to know, punam tak ina foto dia sih tabet malik junu. Mungkin aku fikir aku sih nak nol ini. Mantu abu sih fanu. Isi. Is the photo one just so good that the man of the man can't photo see the Dina Bushi. The man can't photo see Nanya, the Beko by the Beko Bakana Bush. The Dina Bushi got down. What's that for good? Nay, dog. Is don't talk to no say if Kare Pereira's hard in DC. You were Tawakan defeated. You went to first time.
1: Where are you, Brother Ronald? Gratangi. You went in the outstanding. A bella this way, so my day.
4: Ai, eu não sei, Jerry. Mino, tanto, sem me dizer, noite me era um programa até, para. Mas, é karma que andra opta que era, não. Kono kare sma jukamoro. Noite, este me era um programa sério, um programa me oferecendo a ti. Mas, vel me era já, uno macaro sref marron, dandis nada, não me era, mine sucuto nadering. A tu nadering, não me escuma para fumi.
3: Sterker nog, meu até eu a sair.
4: A tu nadering, não me escuma para fumi.
3: Mas é souvenir, me cantei you. Não há luisterar por Radio Mart. Não pode ir em ede, por belco, e não há oicene por caruas maduca, a não bestan. Bestan. Caruan programa pire, só a sair. Caruan.
4: Programa San Julian, vete bem aqui. Na Swillingstraat.
3: Dat van de Karamasso?
4: Ja, dat is maar bij mij. Maar
1: je in de auto wel eens niet te zoenen, maar Godfried. Godfried, uno ma
3: controleren.
1: Godfried, jere. Nee. Uno ma controleren Sandisi.
3: Bima controleren.
1: Nee, jere.
3: Even, Jari. Midden lang aan de markt. Met dag, meneer Williams uit. Voorkom naar een fragment per een spakker op
1: de Jere. Oké, wacht. Nee. In om dag meneer Williams. Nee, dat moet hij zeggen. Maart. Op dit programma. Maart is verantwoordelijk voor de content hier. Dus eigenlijk zou ik zeggen, Maart moest gewoon naar een content. Is dat programma, Julian weet?
4: En aan Julian.
1: Nee. Ik heb het niet gezegd. Ja. Toch? Dan moet je een arkide programma dat hij voor Luko heeft zijn meneer.
3: Dokabo wees.
1: Want eigenlijk moet je nog een goal voor dat hij zo'n arkide.

0: Abby, want meneer William, nou, Abby, kom tegen de toebeller. Omdat we gooien nou wel eens niet te staan hoe nog moet uiting. U bent in de uitzending.
1: Ja, goeiedag, dokter
0: Sisa Jovini.
1: Hallo,
0: hoor. We argue, Sisa Jovini. Ja.
1: Dankjewel dat ik ook even mag reageren. Mijn vraag is aan meneer William Souvenir. Hè?
0: Ja.
1: Ik ga ervan uit dat u daar bent als vertegenwoordiger. U praat als vertegenwoordiger van de Maron-gemeenschap. Dan is mijn vraag... u hebt het over de benaming van Maron. En wij weten dat de slavenmeester, de tot slaafgemaakte meester... verschillende benamingen hebben gegeven. Ze hebben verdeeld en heerspolitiek. Als u die geschiedenis kent, weet u wat daar plaats heeft gevonden. En dan is mijn vraag, waarom is het zo hardnekkig om af te stappen van de benamingen die we gekregen hebben? Want het is niet alleen de naam Maron, het zijn een heleboel namen die we gekregen hebben die ons niet eigen is. Die ons niet in lijn brengen met onze spiritueel zijn. Dus mijn vraag is er misschien in het verleden, want als ik u zo hoor, dan heb ik een gevoel of een idee dat er ergens misschien in het verre verleden een sferie is gemaakt waardoor u en de Maron-gemeenschap niet kan afstappen van, misschien uit angst van dat die sferie die gemaakt is, dat er wat kan gebeuren. En niet alleen u hebt de naam van Djoepa en wat dan ook. We hebben met z'n allen zijn we slachtoffer van deze ene gemeenschappelijke vijand van ons. Is het dan niet zo dat we moeten zeggen van in plaats van dat we een vinger gaan wijzen en punt gaan maken over wie wat tegen elkaar heeft gezegd, waar ze globaal bezig zijn op deze aardbal om de mens met het complex, Afrikaans complex, te vernietigen op deze aardbol. Is het niet zo dat we met elkaar moeten gaan samenwerken, begrijpen elkaar beseffen wat er gebeurt, dat we daarin gaan staan in plaats van hardnekkig bezig te zijn van die heeft mij zo genoemd en dat is mij zo genoemd. Is dat niet het geval? Is niet dat niet die situatie waarin we nu zitten, dat we niet meer kunnen vechten tegen elkaar, maar dat we gezamenlijk moeten staan tegen onze gemeenschappelijke vijand?
0: Sisa Jovini.
2: Ik wil Sisa Jovini antwoord geven.
0: Ja, maar hoor je punt mee, abon bellen. Nee, hoor een punt voor Sisa Jovini. Sisa Jovini, we gaan je bedanken.
1: Ja.
0: Moet ik aan bellen dat je kan die antwoord. U bent in de uitzending? Ja, goed. Oké, William.
2: Oké, Sisa Jovini. Mitakikba, a woord Maron nee, hoor uno tegen. Het staat ons niet in de weg om onszelf te ontwikkelen. En we ontwikkelen ze ervoor. En hij stort ons. En hij hoort ons tegen.
0: Maar ze zou je niet stellen een andere vraag. Stel dat je een vertegenwoordiger voor een Maron-gemeenschap of je een...
2: Nee, meer een officieel vertegenwoordiger.
0: Want dat is straks drager zit.
2: Nee.
0: Dus je een Maron. Dus je...
2: Ja. Ik kan vertegenwoordig drie stam.
0: Drie stam. Zo doe stam dat hij?
2: Matawai Samakalanga Okanisi.
0: Oké, dus je vertegenwoordig drie stam. Me up to bellen het, ja.
3: Was gaan een familie op maar...
0: Mm-hmm. U bent in de uitzending.
4: Hi, goedemiddag heren daar aan tafel. Goedemiddag luisteraars. Mi want tij die William, dat William je joku. Want na radio maakt, dan de uno met expliciet van programma, voet dat je une gebruikt, a woord dat hij. Maar altijd ik van Glenn dat je nooit niet van luisteraars. Halen in de ede en echt wel luisteraars halen dat in de ede. Dan is dat nu voor mij. Dat niet ik kom op, want we zien alle blakas maar gelijk. En te William dat over het woord Maron, dan nu gaan we mee naar William. Omdat ik van VN, Verenigde Naties, dat ik alle libisma heb recht voor elkaar, de schreefie van de wani. Luku a woord Maron stap af voor Cimarron. En dat betekent weggelopen slaaf. Maar de Maron brada nanga sisa, etaki, dat de giwan trambene betekenis aan. Nanga trots denk je duid aan, dat je a woord Maron betekent die ding, dat de na afstammeling voor de weggelopen tot

0: soort Sani Sami de voor ouders voelen. Dus nogmaals, William, je raakt me dan een activiteit en mijn hoop dat ik kon dat je bewust hoe vrij uno fotoman bepaalde Sani aan. En natuurlijk, en dan nog, mijn mythisme zou ik gebruikt aan woord. En je atleti, mag je leti. Maar mijn naam Sisa, zou mijn soort je altijd dat die award dat die oneer gebruikt moro. En als maar voor een oudere generatie. En nu denk ik dat die jong generatie of een nieuwe generatie zou ik ook dat die hopelijk award dat die sterft uit. Want een bottotje wala mala kolek blakamang. Na die oekonsen dan oeverdeeld. Maar je niet alle blakasma in heer grond tapo. Mi is vier a pijn die deed. Dus adjuka wordt William nooit meer om je hoofd dat je contact voor radio, dat je dat je uno voor de radiostation wil laten toe dat je smaakt het pakket van Anno Deso. Grand Tangé.
1: Hoe heer je Sisa Sintja?
2: Ik kan dat even, no?
1: Je onthouden?
2: Eventjes. Ik kan dat niet vergis meer en een programma voor jullie weet dat kan.
1: Mi want de programma, want ook actie normen.
2: Maar ik snap wel dat, want dat award, en dat is Sintja, met de instantie Sintja, want in een programma schrijf, ik snap dat Sintja corrigeer ons maar, die begrepen award. Isabi, dat ik me kan herinneren, me, is, dat is een avondprogramma.
1: Ja.
2: Maar Sintja, dank je wel.
1: Jere, komt ik, Abel, u bent in de uitzending? Abel, dat is goed. Glenn, je bent wat akwasan.
3: Ik heb zang, ik vind het hoogst opmerkelijk. De wetman doet zijn naga uno.
1: Dat is 100%. Dat is normaal niet ontkennen zijn dat.
3: De wetman doet zijn naga uno. Maar de wetman liep wat hebi naar baka. En hij hebi zade liep naar baka. Dat de smassal bij abba bewust zijn eten. Voor sabitak de man in het binnenland naar je brada. Want uno sap samsa na 100 jaar ben je tussen afschaffing voor slavernij na de traktaten zijn teken
1: ja.
3: Die de man doet zaak na de witman. Middel sapsamsa in na 100 jaar dat die vader verhoudingen bij de vader maar bij Sidi Srevi wat mensen werd ingeprent om te zorgen dat de toegroepen dat die nog meer kwam kofu voor een witman bij kan die in gevaar. Dus uno sapsamsa ala soort sandetak man ben. Ik kan liever dit, maar bakas je bij kies wat money, alles soort verhouden. Maar uno ja, uno saba fini fatori. Maar met lukken dat in de discussie zou je hebben, je ziet dat je een wit man vanuit Amaron gemeenschap, nee kies ableen. Je lukken dat daar discussie voor, een wit man vanuit Amaron gemeenschap, meneer Souvenir, en ik nog aan, verwijt kom je de wit man. A verwijt naar rechtstreeks kom je de foto van een dappe, wat soort toe. Wat pijn deed. Dat de man, de foto man, het moet ze betaald gezet worden. Want naar de man eigenlijk klein neer. Dat a wit man ontmenselijk de man. Dat komt niet aan de orde.
1: Oké, okay. hoor je punt. Meneer William, ik kan beantwoord aan San Fu. Fas is aan niks, is aan Jowini.
2: Sabina vraag maar kan even.
1: Minus aboro sabina. Ja, maar precies dat jullie die zes stellen vraag maar kan. Me up to beller. U bent in de uitzending.
4: Goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Hi, Glenn. Jerry, therefore, wala wala dape. Mo aksu tu vraag ho. Sabeteken kafri, nanga sabeteken kuli. Hoe ga je maar naar de anawan nu agunen ook de familie denken erover.
1: Nou maar je charu gue po de no no de bayan.
4: Nou maar na ko ama tota kwa baname to.
1: No. Uno dape ude ina maron. Dalek wo kon dape ma
4: un. Arki. Una begin mi for mi begrijp zo belegen. Abe go over a baname juka kafri ala de sandat.
1: Kafri mi sabta kafri na blakamang na dat mi sabi e kuli na shower na de sandat mi es mi sabi.
4: Na shower to?
1: Ja.
4: Isa sawa de beteke shower ala li disma na shower. wat we show dos, we show tas, we show alasan. Dus als we dat doen...
1: Hier en dan voor bisap taki abu abu wang wang wang. Post order bedrijf. Na post order toch?
4: Ja.
1: Ja, pakketten dies.

0: Ja, dat zou me echt denken, ja. Dat zou me echt aan.
1: Regen, maar we gaan naar pis dat hij, want er is een uitspraak gedaan. Moet ik al laatste bellen, dan gaan we naar pis dat hij.
0: Kom poeren even snel. Akafri, ik bedenken. Strand, allemaal op strand in mijn beren. Sorry.
1: Arigel.
0: Oké, zet
1: die. Poeren, moet ik wel laatste bellen. Want even voor mij bij u bent in de uitzending.
2: Ja, goeiedag nogmaals, tot een Sisa Jovini.
1: Oké, okay, kan je het kort houden, Sisa Jovini? Want...
2: Ja. Meneer Souvenir, ik heb nog een vraag. Twee vragen, even snel.
1: Kan je die vragen stellen en geen uitleg, want dan zou ik het probleem aan gaan juren.
2: Oké, okay. Meneer Souvenir, als u zit daar en u kijkt naar meneer Glenn en meneer Jerry. Wat voor complexiteit ziet u? Dat is mijn eerste vraag.
1: Ja.
2: Want complex is je uiterlijk, hoe je eruit ziet. Wat voor complexiteit ziet u? En mijn tweede opmerking die ik wil maken. Het klopt niet dat iedereen hem of haar of zichzelf mag noemen hoe hij of zij wil. Het klopt niet. En waarom klopt het niet? Omdat wanneer je gebrek...
1: Je zou een vraag stellen.
2: Ja,
1: nou, uitleg je Gino.
2: Wanneer je gebrek hebt aan kennis van wie je bent, dan kan iedereen jou komen vertellen wie je bent en wat je bent. En van daaruit denk ik dat we onszelf al die namen noemen. Gebrek aan kennis van zelf zijn. Odi, dank u wel. Okay.
1: Nou, een vraag naar me, heren Jamino. Je hebt een tweede vraag. Om te zeggen, wie is het actie dat je naar Glenn Saeshi?
3: Eigenlijk, minder zapstang. Ik bedoel een vraag precies. En, want we doen allemaal een blakke man.
1: Oké. Okay. Oké, okay. Maar ik ga naar Tatori. Glenn, ik heb telefoon toen ze in de oude koja. Wat uitspraak bij doe, bij een Hindustani man in een interview bij doe. Kom beginnen naar Glenn, dan moet ik zien hoe William.
4: Lees van zijn leven.
1: Of in 5 minuten nog wat ik leer je beperken. Kochare Asansa, je lees, ik ga naar Trajuro.
4: Oké.
1: Oké. Kotaka apis DC, dan kan ik abra gooien naar Trajuro. Ja. Oké. Meneer William ook aan toilet even.
4: Je leest van betekenis.
1: En tussen dat je leest als aan je, want dat iemand meneer William op even, dat kan lezen als aan je.
4: Kijk, de Engelse benaming Maroon of het Haitiaanse Maroon zijn afgeleid van het Spaanse Cimarron. Wilde vluchtelingen letterlijk levend op bergtoppen. En het Spaanse woord voor cimatop, de Spaanse term werd oorspronkelijk gebruikt voor verwijderde tamme dieren. Verwijderde tamme dieren. Mikantegi en Asanis met Tantake Alalezi. Nooit de witman si unulek libisma.
1: Ja, ja.
4: Alanis de magi unu. Bij op te maken aan ontmenselijking. Omdat een wit man bij Kariu Maron of Neger of wat dan ook. Tama Kiriu of Amadouan Sanangayu. A rechter, no maar refereer go naar Libisma. Amaitak ik heb een paar negers vermoord.
1: Ja.
4: En ik heb ze gekocht op de markt.
1: Ja.
4: Een neger was een wezen die niet voldeed aan de menselijke eigenschappen.
1: Klopt, dat ben je vandalen. Dat ben je vandalen.
4: Amaron ben je een wezen ook toe. Zijn hij voldoen naar de eigenschappen voor de walibisma. Anomie verzinning.
1: Ja, misabawoord.
4: Dus unum doe alsof de man bij Cimarron lek libisma. Nee, en alasani. Ja, alasani. Nee.
1: Precies, dat na pijn van ja. Discussie.
4: Nee, give me aan pijn. Want if you are be aan interesseer me van Kalisref Dago of Ago, ano mi probleem. Me moest ook faaien pie kar me. Ik ga over mezelf. Je begrijpt? Dus wie zoals wat ik mag kar me zo, wie is aan een klop, ik vind dat je wanneer zo, naf dat je jou. Dat hoor ik, naf je toch. Dus. Dat is mooi, kan je Maron. Maar nee, hinder me. Maar je voert een discussie naar me. Ik doe wel zuiver. En je hebt zoeken drogredenen. Want samen met William ze doen drogreden aan mijn zoeken. Voor leg je tax mij katras, maar Juka dus daarom mag kan je Maron. Is een drogreden.
1: Ja, maar Luko, Luko, in haar discussies, Luko, meer argumentatie vie. En meer is aan meneer William met taki. Maar. Alleen eigenlijk mag je jezelf noemen hoe je wil. Ja, maar je legt precies. En luku en na lid dappe a kern voor a gesprek de, hè? Ja, a kern taki. Want dan je kon een situatie taki.
4: Ik vind een discussie vals.
1: Mm-hmm.
4: Een reden zei je met me vind een discussie uh-huh. vals.
1: Mm-hmm.
4: Je ontwijkt
1: mm-hmm.
4: a realiteit.
1: Mm-hmm.
4: Want je hebt voor een discussie dan aan mij, als dan zijn mijn lezen, mm-hmm. zijn een wetenschap,
1: mm-hmm.
4: nou een feit.
1: Mm-hmm.
4: Je nog probeert voor verdraai een feit op basis van een onderbuikgevoel. Dat je elkaar niet doet, dat ik een woord wil gebruiken. Voor een discussie heb een woord.
1: Dus
4: nu vind ik dat voor de gekke horen.
1: Jere, we gaan naar jongens toe, dat we teken eten aan uitspraak. Misschien William Doro Baka, maar William Wogona Nyonsu. En luisteraars.
3: Ja, ik heb wel tappen.
1: Tap zo, maar wat minuut nog maar in, maar reageer. Tot zo.
4: Ja, maar jullie kijken.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Armenië zijn bij meerdere stembureaus valse bommeldingen gedaan tijdens de parlementsverkiezingen, zo meldt het staatsbureau Armen Press. Volgens de autoriteiten kwamen de meldingen via buitenlandse telefoonnummers en e-mailadressen binnen. Het zou gaan om pogingen om het verkiezingsproces te verstoren. De meldingen hebben geleid tot onrust, maar de stemming kon op de meeste locaties gewoon doorgaan. De autoriteiten onderzoeken nog wie er achter die vorm van wat zij noemen hybride beïnvloeding zit. 5 inzittenden van een auto zijn gewond geraakt na een achtervolging op de snelweg A13 bij Delft. De bestuurder negeerde een stopteken van de Koninklijke Marechaussee en ging er vandoor. Tijdens die achtervolging verloor de 25-jarige bestuurder uit Den Haag de macht over het stuur en botste hij op een andere auto. De 5 inzittenden van de vluchtende auto zijn naar het ziekenhuis gebracht, die van het andere voertuig bleven ongedeerd. De politie onderzoekt nu of de bestuurder ook onder invloed was van drugs. Vanochtend is een man gewond geraakt bij een schietincident in het Brabantse Berkel-Enschot. Volgens buurtbewoners werd hij vanuit een woning beschoten. De slachtoffer raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie viel na het incident een woning binnen en hield daar een man aan. Ook zijn daar 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. De politie onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd en wat de rol van de verdachte is geweest bij de schietpartij in Berkel-Enschot. En de Israëlische premier Netanyahu heeft gezegd dat het Israëlische leger binnenkort 70% van de Gaza-strook zal controleren, zo melden Israëlische media. Volgens hem ligt dat aandeel momenteel boven de 60%. Hij deed zijn uitspraken tijdens een regeringsbijeenkomst. Daarnaast vielen bij vermoedelijke schietpartijen in centraal Israël zeker 1 dode en 4 gewonden. De politie zegt 1 verdachte te hebben geneutraliseerd. Een andere verdachte wordt nog gezocht. Het weer: in het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met ook wat zon. Tot zover het radionieuws.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.

0: 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapu korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nog. Ja, ba ouro boy futant Eugenie toch? We jere, if you want sharing, Wiering e bayeng, me if you want ni, ye me gwa mooi ketiteng, wa ye silinga, iya! Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Wedrandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
1: Amsterdam, Amsterdam.

Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.

0: met een groot voetbalprogramma bij Real Strana aan de Radioweg 67. Samen staan we stil en vieren we de verbondenheid door sport. Vanaf 1:30 zie je topwedstrijden tussen oud-profs uit Suriname, Nederland, Marokko, Kaapverdië en de Maluku All-Stars. 4 wedstrijden op het hoogste niveau die je niet mag missen. Na de sportieve strijd sluiten we de dag gezamenlijk af met de band Draver Boys. 7 juni, Real Stranam. Herdenken, sporten, verbinden. Wees erbij.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam. Te huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land?

0: herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ja, luisteraars. Iedereen ons pad uitzend deja. Over haar woord Maron en William deja. Ik was maar voor de Maron gemeenschap Glenn. En ik go over haar woord Maron. En we rond haar uitzending. Maar William, je bent ook aan het toch?
1: Nee, omdat ik ben even naar het toilet. Dan Glenn Bolle is ons aan het toch. Ik ben hier op de dat
0: is. Glenn Lees, je oh, maar lees je zo'n woord Maron en betekent dan si Maron dat na weggelopen vlevee toch?
1: Ja.
0: Oh, okay. Dat allemaal lees je. Want Sam Jones bezig nu aan doen dat die sma makar is refouwen en wetenschap aan altijd de waarheid. Dat is aan Sam Jones bezig.
1: Nee, look. Oh ja.
0: Okay. Nee, maar Django.
1: Ja. Door de tijd heen wordt toe. Taal evolueert. Het is trap betekenen, soms positief, soms negatief. Is dat niet ook? Voorbeeld is dat voor de soort dus op basis van het feit dat hij, meer en meer contact, 90% van de Maron, de storing naar een woord. Ja? Ge uno een woord naar wang, feikaring.
0: Keuze?
1: Oh, ja, een goede benaming. Is dat niet, toch? En nogmaals, als je horen nu tegenvoelen, ontwikkel je nu. Onpersoonlijk, we gaan door naar ontwikkelen. Luko Petrode. Ondanks alle die negatief neerkijken. Joka betekent dong. Je ziet? Joka betekent dong.
0: Oké, maar...
1: Is erg, nog erger zelfs dan dat woord, Maron.
0: Oké, okay, jere nog. Maar we gaan een trappunt. Van Oluko een fragment zang waar er zoveel ophef is geweest over een box. Godfried.
2: Eerlijk gezegd, in ieder geval bij die man nog samen bij een opspraak vanwege een verleden. En eigenlijk.
0: Nou, heb ik over een contract samen betekend. Fresh capital of de spora kapitaal voor 3,5 miljard. Daar man bij een gesprek via Santoki naar Brunswijk. Dat Brunswijk bij actie 2% voor
2: Amoy. Oh, wacht. Amoy is aan beschuldigen, Brunswijk.
0: Ja, ja. En, maar we gaan over haar beschuldiging. We gaan over dat Amoy.
2: Amoy beledigt Brunswijk.
0: Amoy beledigt haar woord.
2: Ik vind dat Amoy beledigt Brunswijk. Voor Karaman, de terminologie samen.

0: gebruikt. Uh-huh. Ik vind dat Amang beledigd Brunswijk. Uh-huh. Alleen Sami Feni, uh-huh, natuurlijk, want ik Frans Pina, slik journalist, uh-huh, maar ben corrigeren Amang. Uh-huh. Dat ik luister, dit kan je niet maken. Uh-huh. Je kan niet op deze manier, uh-huh, over iemand praten. Hoe kan Amang vast dat hij? Dus Frans Pina's wil corrigeren, man. Mm-hmm. Maar mijn indruk dat Amman beledigt aan helemaal rond gemeenschap. Mm-hmm. Want dat is eigenlijk, mm-hmm, wat men ervan heeft proberen te maken. Amman fout. Mm-hmm. Maar okay, we beledigen aan helemaal rond gemeenschap.
1: Meneer William Oppo, want u bent waarom dat zijn is afhangen, meneer William, maar je ziet wat er aan Tori ja. Je hebt een beller of ja, Tori van burgemeester.
0: Nee, ik heb bellers.
1: U bent in de uitzending?
2: Ja, goedemiddag heren, met Jan.
0: Goedemiddag.
2: Hallo.
1: Hoe is Arke, Jan?
2: Hi, met Arke, ja, uitzending, hè. Mm. Ten eerste, het is goed om over bepaalde termen en woorden daarover een discussie te hebben. Maar aan de andere kant zie je dat de overheid in Suriname en hier het woord Maron officieel erkend heeft. Er is een Marondag die hier gevierd wordt. Er is in Suriname ook een Marondag die officieel. Dus als die discussie, je moet het niet persoonlijk naar elkaar voeren. We moeten voeren van al die woorden die we niet willen, die we vinden dat beledigend is, die moeten met een discussie voorgelegd worden. Het zou beter zijn een ander woord. Want ik hoorde meneer...
1: William.
2: Nee, meneer Williams heeft een standpunt. Meneer Glenn heeft een andere standpunt. En u zit er...
1: Ik zit er tussen.
2: Leider geeft u geen mening en dat is correct. Bellers zeggen iets. Maar ik hoorde u laatst zeggen, meneer... dat u in het programma Pokumayuru zeggen dat vroeger in Paramaribo de mensen die naar die Maron Bands ging om te dansen, Juka Dansi noemden.
1: Jawel, jawel.
2: Dat
1: ja,
2: is pas geleden.
1: Jawel, jawel. Kijk, dat kan ik je...
2: En meneer Julian Witt, ik heb zijn boeken hier. Julian Witt heeft duidelijk gezegd, wijlen, van luister, zolang jullie ons Juka noemt, gaan wij jullie neger noemen. Dat heeft hij in zijn boek geschreven. Dus we moeten komen tot een discussie, maar niet bij voorbaat al verwerpen. Wanneer bereik je overeenkomst als we elkaar begrijpen in die discussie? Want Glenn kan zeggen, hij is tegen dat woord, dat is correct wat hij zegt vanuit zijn kant. Maar de overheden in die Caribische landen worden die mensen, die weggelopen slaven van toen, ook Marwan genoemd als je hun geschiedenis leest. Dat was mijn opmerking.
1: We hebben je gehoord, Jan.
2: Ja.
1: Maar ja, woont Rabeller. William is intussen aan tafel terug. U bent in de uitzending.
3: Ja, goedemiddag, heren in de studio. Goedemiddag, iedereen die naar Maatradio luistert. Ik spreek met Dorothy. Jullie hebben een discussie, hè, daar zo over woorden die eigenlijk een beetje hinderlijk overkomen bij anderen. Maar ik denk van wat kan dit zeggen, Maron? Ik denk dat dit van de wanneer. Want Maron betekent volgens mij weggelopen vee. Maar ik kan me voorzien als je bij bron te drapen aan een negere chino of na een negerin of zo aan zijn. Als je bij bron. Dan laat hij me gelukkig in spijkerschrift, met draaien woord. Dan zie je dat een woord betekent gewoon regen. Dus me als je niet bron moro.
1: Oké.
3: Okay. Neger. Draai een pot in spijkerschrift. Dat je het ziet als het woord uit. Okay. En dat heb je met een heleboel woorden hoor. De Nuanon Karun zegt Creole ook toe. Want het is fout, zeggen ze. Maar dat van Oemus Karun zegt dan. Is dat niet toch? Dat me wel een takje me wel dragen bijna aan discussie die zie. Draai een woord neger. Dat je het ziet als woord toe ook toe in spijkerschrift. Ja? Dank je wel. Doei.
1: Ja, dat was Dorothy. William, ja bossa nifta kete wanda wo woronta pis dis afo abrago ino atratori.
4: Nou ya, hout engelek mi takik ba san mi bewa takik. En umakarus refa uwani. En woorden door de jaren heen ik extra betekenis. Soms positief, soms negatief. Ja. Hoe ne storoen en asan dat jaren.
1: Oké, dus dat neer ma ontwikkeling.
0: Alas, ze san samon takik na mi. And it interests me for us from a car is ready. Then if he asks me for me, she was honey, that me all basis for a reality, it may give a meaning. So that's not me.
1: Okay.
0: Me no can do as of look who sabi in a hair process have up to make an on mental looking terminology play one big role. Ik kan ontkennen, maar dat zou de man doen.
1: Nou, ina afgeleden, want ten aan gaan nou, lukken Rwanda, lukken alle depressie, alle soort dingen, communicatie.
0: Yes.
1: Maar...
0: En de kader voor milik waman, like activist, mi pot desa ni scherp. Toch? Waman sa vindt dat ik kan karmi dis, ik kan karmi dat ik. Na vanuit mijn trabbeleving, mi sang de bezig op zoek naar... Reparatie, herstel, meer otang, luku kritisch. En dat ne betekent dat man mag kaarsref zo. Van jou kaarsref naar jou, probleem. Mi en bepaal die misref je van man karmi. En if you vindt dat man karmi zo, dat nag you. Alleen interesseer me.
1: Okay.
0: Dus nou was vandaag meer druk, dat men verbieders, maar voor kaarsref.
4: Maar afijn dat je bezoek in woordenboek voor luku sana betekenis dat wat ik. Was een historie. Want nou, als man ook actie jou, Glenn Kortfried, voor sana a betekenis, toch? Nou, als man ook actie taki...
0: Alles aan die samen bespreek.
4: Ja, als man actie jou.
0: Alles aan samen bespreek. Hier op dat gegeven. Alles aan samen bespreek. Mee onderzoek.
4: Okay. Maar nogmaals, aan de stoor, me nooit.
0: Nee, maar dat
4: niet
0: interesseert me.
4: En ontwikkel me. Aan de interesseert me ook toe.
0: Ja. Dus,
4: dat
0: in een begrijp, is door je een idee dat omdat je elkaar je schrijf maar rond kan de stoor me. En leg je uit.
4: Ja.
0: Aan de stoor me.
4: Ja. Oké, en de stoor, aan de stoor unu toe. Aan de sta unu in de wet voor ontwikkel unu. We ontwikkelen ons revie.
0: Ja, mooi.
4: Snap je toch?
0: Maar als je me actie mijn mening...
1: Ja.
0: Dat naar mijn mening. En mijn mening is door jou.
1: Oké. Dan was er een discussie die zie. Glenn Fentaki. Aan de storing, alles maar mag karis refawani. Ja. Maar één niet. Jullie had Fentaki. Je ontwikkelen ons revie. Of de karis of de
4: decoris. Ah,
1: ontwikkelen ons revie. Oké. Heren.
4: En hoe de boefara?
1: Ja, heren. Woronta atori dis af.
4: Dat is een andere discussie.
1: Ja, oké. Woronta discussie dis. Nee. Woronta.
0: En jullie bij de aas...
1: Misschien wat toebeller in thema, yo lekker.
0: No, po de beller.
1: Luister als we tek toebeller in een onderwerp die ze thema, dat we abrago in wat trattori, want dan... U bent de in voor de laatste.
5: Ja, goedemiddag meneer Jerry en Glenn.
0: Goedemiddag.
5: En meneer William, geloof ik, hè?
1: Ja, meneer William is er nog.
5: Ja, met L.I.R. Nou, ik wil even wat zeggen, hè. Meneer Glenn Kotfri, ik snap u helemaal. De u op kennis, je bent echt, Glenn, je bent echt gegroeid. Al jaren hoor, je bent al jaren bezig, je bent echt gegroeid. En ik wil je een compliment maken. En ik wil Sisa Jovini, want dat vrouw dat sap waarover hij tak ook toe. Sisa Jovini, ook een compliment. En meneer Williams, het is uw mening, als u zo geroepen wil worden. Nou, be my guest hoor. Mijn app moeite mee en mijn ding meneer Kotfri ook toe. Maar die app kennis van zaken, dat is maar ook corrigeren. Je probeert voor Taki, tenminste Glenn, no kan in schrift zo bij wijzen. En Pil moest de eigenlijk. Nou, weet maar hoe moest de, maar dat doen we niet doen. Dat doen we niet doen. We doen dat niet.
4: Mij mag afstaan, mevrouw, die zo'n zijn.
1: Mijn laatste zijn, want eigenlijk dat we ook door.
4: Een woord maroon. Maroon wordt in Amerika gebruikt. Daar is het geen discussie. Haiti is het Maroon, is geen discussie. Jamaica, Maroon, geen discussie. Overal, geen discussie. Alleen Suriname, Wang. Na kon u kon moro alle de trasman, wees u wees moro allemaal.
5: Maar even ook, hè, tussendoor even, hè. Een woordje, ben namen een wankara woord. En zo, nooit meer kades, maar voelen ze naar mijn kaar zo toe. Isabi, hè. Maar nooit meer een woord toe dat die kademien, natuurlijk minister door alle de arki, maar nooit meer een woord toe dat die. Maar zo moest ze ook
4: letten. Zo'n woord toe jullie heren, nooit.
5: Ik vraag dat weer eens maar. Vooral de hun staan. Ik zeg het zo, als ik, want ik zeg steeds geen dingen zomaar. Ding ik kan doen zo. Vooral tijdens de boyfriend doen we ook die meteen nadat hij.
4: Okay.
1: Ellie, anders gaat het een lange discussie. Julian, we rond dat aan die af. Ellie, wat taki grantang. Want mijn wagen wat ratori, want mijn wagen ratori van burgemeester Samsadabe. Godfried.
0: Oh,
1: meneer Notie. Godfried, Samsa daarbij.
0: Samsa, op een gegeven moment.
1: Luisteraars niet meer bellen, oh Arki Godfried, want was Arip Sana burgemeester of zo.
0: Op een gegeven moment, ik ben horen een toespraak daarbij. En dan laat je de revue passeren voor de goede Sang na de ontwikkelingen in Amsterdam. En Sana de Sani zijn die gerelateerd naar het verleden. Dan middag. Uit omdat Wang bijeenkomst binnen Verkara Presi, naar in de burgemeester Amsoni, Wang discussie bevindt plaats omdat de man Taki.
1: Oteng, zo deed.
0: Een paar weken geleden, minder zelfs zo datum precies.
1: Maar je bent uitgenodigd daarbij?
0: Nu ben je uitgenodigd, maar minder bij Mango. Maar er is een discussie bij de Taki, een beeld voor Anton de Kom. De manier waarop het daar staat, is afgebeeld, is niet meer van deze tijd.
1: Dus een discussie dat ik wat kan, maar de half naakt.
0: Juist. En nu een overheid, wethouders hadden Nono Turia Miliani, en ook toen Nanga vrouw Sameka beeld van Loon, en ook toen komt dat één keer. Enigszins. Dat de man vindt dat nou een pura beeld. Want dat zou moeten kunnen draven. Want beledigend. Mensen hebben pijn gevoeld. Een maker schreef ook toegeven doet dat nou. Ik wist niet dat ik zoveel mensen pijn zou doen. Maar je ziet dat in april, naar Fasare Meilukuno. Maar een vrouw Sangia opdracht uiteindelijk voor Asma dat met haar beeld.
1: Ja.
0: Via manipulatie. Maar
1: dat meer is via internet, dan gaan we weer
0: internetstemming, buiten een normale stemming, dat beïnvloedt haar stemming, dan afvalloont kies haar opdracht, dan abil diskom. Dat dit is maar een klagen en voer van discussie, dat afvrouw zijn net zonder van, dat is mij over kunst in Zuidoost, dat is maar op het atelier, dat is maar dat takkie, dat. Het zijn de slavernijketens die rinkelen in de hoofden van de nazaten. Met de begrijp abeeld.
1: Nou, maar beledigen en dan heb je zo beledigen dat.
0: Juist, en als Sandati kon je het parool met Lisa Sani. Hij heeft gezegd dat Afrodis Gofara, jong,
1: ja.
0: Om ons op die manier te bejegenen. Dan. Ik heb er gewacht van gemaakt. Ik dacht, ik wil het lezen. Ik ben voor het tap Elvira Suite ook toe. Want in de stadsdeel voorzitter, ik heb erop gewezen. Maar je ziet dat je publieke verontwaardiging was niet groot genoeg. Stopera in volkberichtgeving, Alassani, eigenlijk vanuit Stopera bestuur voor Afotodici, moest er ook een stukje verontwaardiging gekomen zijn van, hé, je hebt een gemeenschap beledigd. Na een uitspraak die zie. Want die dat ketenen, de ketenen ben, die man ben gebruikt, die voor fasoen of vrienden en ze.
1: Het toch sterker nog, Bakarati, dus maar vindt dat de ketenen ben, toch fysiek, maar geestelijk, psychologisch, de DT.
0: Oké, dus een uitspraak dat je nog kan doen, dat met taki. If abe de wan uitspraak, dat gas zit tussen de oren van de Joodse gemeenschap.
1: Ja, maar ben broma hier precies, ja, je kwast straf.
0: Juist, dus dan moet je een voorbeeld dat hij dat abe om de ketenen, minuweren, a publieke verontwaardiging, If I go om asan sam sadape, maar if I go om de ju, dat was de stad te klein. Mevrouw Femke Halsema, ati bron. Omdat men mag vergelijk. Dus tak E, if I go om gas, en if I go om ketens. Ah, de toebegrippen dat die, te jou dat gas, hij stoort mevrouw Halsema.
1: Maar keten is toch een...
0: Precies.
1: Nou, een metafoor gebruik eigenlijk.
0: Dus eigenlijk, samstanami, die mevrouw Halsema at die bron, dan met Sakafa podium, dan met wat opmerking. Dan weet je dat, ja, het is de waarheid. Maar wat bij mij is blijven hangen, na afasi van de smeshi uno. De sanse geldegi ding, sanse geldegi ding, bij ons moet dat gewoon kunnen. Dus dat heb ik eigenlijk een gevoel dat ik kies daarbij. Na een verkarasani.
1: Meten met twee maten.
0: Meten met twee maten. Maar we hebben nog een kans voor voor een gesprek. Naging. Want ik moet tegen ook doen dat met mevrouw Halsema. Zie je? Het doet je pijn. Dat we doen een uitspraak. We doen dat aboem. We doen dat even als we dat zo aan aboem. Ik geef aan dat het erg zou zijn if ik doe zo'n uitspraak. Mm-hmm. En toch je at die ebron. Zij de mekie at die ebron.
1: Maar in een vorige gesprek, in een kieskaas voor stellen, afvraag dat die.
0: Omdat in een emotie sami zie dat we, en ook toe een gevoel sami bede, een gesprek nog worden constructief. Dus dan mijn praktijk dat ik laat het voor wat het is. Maar in een uitspraak die me at die bron, dat ik kies een gevoel alsof ik ervaar onrecht. Een gevoel dat hij liep naar mij naar bakken. Dat het is niet terecht dat iemand valt me aan omdat ik door een uitspraak. Want dit is naar onrecht. Dus een gevoel dat hij liep naar mij naar bakken. En ik praatte dat hey, als hij is, moet ik in het openbaar voegen. Maar hoe gaan we hiermee om? En if een burgemeester in gedrag, nou, intuïtief, in schrift dus dat ik een gedrag zou vertonen, ik geef een gevoel dat aan erken aan onrecht samen zie. Je begrijpt? En dat ben me op een wat pijn. Zijn mijn laboratorie. Nou, een burgemeester zijn me op sympathie. Maar een gedrag feest door me.
1: Ja, maar ik denk om te doen dat je kies een heel trassot van je. Dus eigenlijk ben je
0: naar
1: jij. Jij of jij. Toch? Ik luk van de man doe alasani van mijn ja concert ja. Dus if de rechters nog bij kakafutu,
0: kan je wees hebben
1: lopen. Kan je wees.
0: No,
1: ja concert ja. Is dat wie? Maar, kot ik de toebeller. U bent in de uitzending, hoe dit apontra onderwerp nou?
6: Middag, met Eddie.
1: We luisteren naar jou, Eddie.
6: Middag met Eddie.
1: Look, ma, na lek a word to her. Look, so word de makakari antisemit. Ma so word de ego om desma funu. Da bijna de makak gebruiken vrij na lek zei taki. Eigenlijk het is.
0: De man
1: is panga
0: unu.
1: De man is panga unu. En
0: we
1: hebben een beller rete. U bent een beller doe.
0: Is dat sana sani jari? En dat. Ik vind dat dat soort dingen moeten doorbroken worden, waardoor mij eigenlijk aan behoefte voor een gezond gesprek naar mevrouw Halsema. Mij was op zijde met die en at die bron.
1: Want Lugo, if you have over de woorden, Lugo, is dat de man bij Bardesan in tennisvoetbalwedstrijden voor Ajax?
0: Ja.
1: Je kies wat stadion verbod, de mij scorsie, de mij onderzoek, alles wat zijn de mij doen, maar ik denk dat ik op moro te maken, dan ga die ego om te de man naar stampoetje voor antisemitisme. Het is strafbaar. Je mag als rotoi.
0: Maar het is onterecht.
1: Ja. Ja, one better. U bent in de uitzending.

0: Laat me nou?
1: Ja, Rick.
2: Hi Rick, welkom.
0: Ja, want ja, on Sweet Bakana, Ben en Gary en meneer William. Is hij er nog?
1: Nee, ja, maar goed.
0: Oh, oké. Okay. En luisteraars thuis, goedemiddag. Maar Glenn Godfried, natuurlijk, die lokale burgemeester. Is er nog steeds lokale burgemeester, mevrouw Miljana?
1: Een burgemeester, toch?
0: Is er nog steeds lokale burgemeester?
1: Een lokale burgemeester.
2: Een burgemeester aan een lokale.
0: Oh, oké, oké, oké. Oh ja, maar nee, ik had het over die mevrouw Miljana, hoor.
2: Die is lokale burgemeester.
0: Oh, oké. Okay. Want kort voor de verkiezing in Amsterdam, 3 maanden geleden, was bij jullie in de uitzending, toch?
2: Dat klopt.
0: Ja, ik had ook ingebeld. Mm-hmm. Maar het beeld, hè, wanneer is het precies dat het verwijderd wordt?
2: Oh, dat is nog niet helemaal bekend, omdat pas de man begint aan de consultants.
0: Okay.
2: Om mensen uit te nodigen, om ja. ideeën op te doen. Boer kan het anders. Jammer genoeg, maar de man die na aanbieden, die benodig me uit. Maar ik had iets belangrijks te doen.
0: Oh, maar op zich komt er een andere beeld van Anton de Kom.
2: Ja.
0: Oké, okay. Luister nou. Wat ik zou adviseren aan onze gemeenschap, Afro-Sanaman. Laten we vanaf ons het begin met onze neus de boel vanaf zijn, hoor. Vanaf het begin met onze neus de boel vanaf zijn. Dat Usabi, dat uitkomt, dat er geen verrassing meer voor ons is. Dat wij vanaf...
1: Ja, let hier ik want meer dat na a beeld die zie walo from op sadape walo sotsani walo pe walo smasang ejes manga you play warol yara.
0: Is het ook vanaf het begin in de conceptie in de baarmoeder dat we vanaf het begin erbij zijn? Dat we niet meer, hoe lang geleden is dat?
1: Rek, me hoping, want if you look to inatori voor a slavernij museum.
0: Ja.
1: Daar ben je ook de mist in gegaan.
0: Ja, het is een toch? Precies. Vaak is het zo, luku naar Asana en Nensi ook toe. Vaak is het ook kroa. Dus laten we vanaf het begin vanaf het ding erbij zijn. En ten aanzien van die reactie van onze burgemeester, mevrouw Alkema. Oké, het is voorspelbaar net wat Jerry zegt. Het is. Ja, Glenn gebruikt een metafoor. Mm. En is dat takkie natuurlijk afvrouw dat op de gevoelig. Maar Glenn gebruikt een metafoor voor werk aan reactie dat die. Toch? Mm. Voor zorg of gevoelig als aan de. En natuurlijk is ik wat aan uitkomt. Dus een gevoelig die eng. Mm. Dus aan de werk dat een gevoelig ook toe. Ja, yeah. Ik hoop dat die even nog iets aan mij gebouwd ben. Ik ben niet opgenomen. Mm. Ik hoop dat die gramans van die Afrikaanse Surinamers die in het binnenland doen, dat ze luisteren naar deze uitzending. Want toen onze mensen van die plantage hun vrijheid zochten in het binnenland, die stammen gevormd werden, denk ik niet dat die gramans hun onderdanen, hun mensen, maar ons noemden. Die leiders en die groepen, die noemden zichzelf geen Marons. Die noemden zichzelf Roman toen. Ja. En het kan zijn inderdaad dat de benaming in de loop van de tijd veranderen. Mm-hmm. Maar die Gramans van die Samaka, die Okanisi, die Matawai, die Quinti, die Pamaka, die Aluku, als ze nu luisteren. Ik wil hun vragen, hoe noemen ze hun stam? Wat is de benaming die zij zelf gebruiken? Want ik heb volgens mij nooit gehoord, ook al, dus niet na 200, bijna 200 jaar, dat die stammen gevormd zijn. Ik heb volgens mij nooit gehoord dat ze hun mensen Marons noemen.
1: De kardinaal neemt van stam toch?
0: Ja, toch?
1: Mina Samaka, Mina Quinti, Mina Aluku, Ma Pamaka, Ma Matawa.
0: Ja, dus, Mr. V. Ook boven naar continent Afrika. U kon door naar een preseker zijn, maar ik kan niet zeggen Afrikaan.
1: Maar
0: toen ik aan het laatste maat toe. U nou Afrikaan, maar zo heb ik boven naar een continent Afrika. U nou Afrikaan, en je talent zijn, u nou Afrikaan zijn. Maar wie soort twee voor een grondgebied voor zijn je dank vanaf Marowe, vanaf.
1: Rick, hoe heren u?
0: Oké, dank u.
1: Graag. Luister, ik wil travelen. U bent in de uitzending. Hallo? Ik ben er goed.
2: Ik zat van bij je, terug je taxonet. eigenlijk Rick, uh-huh. Dit is een basis uh-huh. voor vorm waar je niet onder blak is. Maar ik ben zo Rick het aki. Rick schreef hij, uh-huh. want Rick, volgens mij niet vergis me, hij maakt me voor uit zeg maar, het binnenland, maar je begint van vast af aan. Maar je ziet dat een basis samen wel leg naar voor verenigd, wat zo lang aan. Iwan Kari schreef Maron en die vindt dit maar dat naar fotomang en dit maar dat bij Karo Juka. Eigenlijk is de bezig heeft voor dat verdeeldheid. Nou, een bewuste poging je met voor tja verdeeldheid. In een zoek of persoonen, in een zoek of broederen.
1: Oh, William Doro, wat ga je? Wat ik heb bellen die? U bent in de uitrabellen goeie. Dus
2: Abbasis dat met zoek.
1: Oké, okay. Maar minuut ook terug naar de discussie die zie, want eigenlijk hoe de natori voor Kade William Abouassani voor a burgemeesters a discussie zijn, a tori zijn Glenn Takipé a burgemeester bevinden pijnlijk voor a vergelijking. Ja, wat mening over?
3: No, minuut, ik heb te weinig informatie daarover.
1: Oh, je hebt toen zo weinig informatie. En Rick bij actie wat vraag mij bij Oppo, Rick Taki in Buscondre. De gamas refi nooit nee abe over Maron de abe over Astam dus kotak de takena mina pamaka of mina luko of mina quinti of mina matawai dus nooit je jere taki wan versamel naam Maron
3: naam en
1: dat Rick taki tak if de gama noka arki a programma disi fu jere taki a wot dat die naam versamel wordt mi abo an bellen
0: Rick taki tak.
1: U bent in de hallo. Uitzending?
0: Dag, Glenn. En anderen. Met Erik Sineske. Paramaribo.
2: Hey, Erik, van wie? Van wie?
1: We Ark.
0: Je zet me terug in die oude tijd van Zwart Beraad. Ik geniet van je stijl. En je houdt, kijk, taal is een machtig wapen. Mm-hmm. En ik heb altijd gepropageerd dat we met taal die hele reparatie moeten aanpakken. Taal moet een middel zijn, een taalige wapen. Mm-hmm. En wat je hebt gezegd, als er wordt gesteld, hoe dan ook, of waar dan ook, dat kettingen van klinken mensen horen, dat van gaat een prachtige metafoor op zijn plaats. En daarmee moet, kijk, die tijd van reageren, het moet voorbij zijn, we moeten ageren. Ik heb altijd gezegd, we hebben vaak gereageerd op dingen van witte mensen. Om te reageren. Ik val ze maar reageren. Dat blijft prachtig. Stof tot discussie. En met smaak begrijp, zei ze even fiti. Glenn, ik snap je maar.
1: Oké. Hoe heet u? Erik Sinester, uit Sranang. Dat betekent dat ik een programma die zien.
2: Nee, maar wel eens mee. Ik kan ze naar op deur, omdat een rubriek. Zou je voor zorg à la Wiki, zei ik over Serdan. Mm-hmm. Jum Sapuasani, dat soms maar ze een Libi in Serdan, ze
1: zijn er. De Mawalom Afsrana, de afhankelijk voor zou je takja, dat vind ik.
2: Look, afvrijheid zo abja. Afvrijheid dat Serdan.
1: Oké.
2: Weet je, afvrijheid dat nou aan zijn. Eigenlijk, look, me arke meneer in Vekarakel, die zie, meneer kom nog aan de makkel. Oh, begin maar. Amas had een vriend uit dat bank.
1: Meneer Van der Sand.
2: Meneer Van der Sand. Loepo. Wat ons op je zo tende eten?
1: Wap. Nou, wap 48, 18, okay. 18 minuten. Oké,
2: a heer story voor Somo Harjo. Eigenlijk, je ziet dat dan een verlengstuk vanuit OM. Voor ondermijn arreststaat. En arreststaat staat onder druk. En is niet om racistisch te zijn. De rechtsstaat staat onder druk omdat we een bepaalde etnische groep een voormachtig en vanuit een politiek de macht in staat om een aantal lijnen uit te slaan. De man organiseert dit schrijven en
1: klopt.
2: Dus er is moeilijk voor Takasan dat hij, omdat hij benadert als Sani,

0: op basis van etniciteit. Gewoon ons van gaan beschuldigen.
1: Voor racisme.
0: Tak je racistisch.
1: Jere, maar je hebt wat ras aan heeft. Eenmaal hoe Abragasranang. We hebben een huidige president. Mm. En we hebben taki een instituut-president machtig in Sranang. De geluiden die ons nu bereiken, is dat beslissingen uitblijven. Beslissingen samustik tapa niveau dat die pe taksan toki bete kwantu beslissen sabede in nadeel voor grote groepen pa, maar bij bevoordeel beslissingen uitblijven. Zij hier en nou dat die de scans zijn uitgevoerd, er zijn een paar dingen boven water gekomen, maar beslissingen blijven uit. En Monsant zei hier nou vaak dat de vorige regering, de man uit de vorige regering, dus VAP in combinatie met ABOP, de man bij vrede in haar eerste jaar. Dus in haar eerste jaar, de man bij Shitaki, wat er hier gaat gebeuren, er gaat schoon schip gemaakt worden. Ja. Maar de man deed nu een positie op, de man kost dat als schoon schip blijft uit. Dus de man heeft vuurde nog gesterkt, waardoor. De man die bezig naar een scenario naar Sranang voor mekaar regering die Svadong. En dan lekker san sa je taki, waloma de ete ta bepaalde positie ete, san de bezig ete, voor mekaar san dat, voor tjara san dat kon ingang. Dus beslissingen die echt genomen moeten worden, voor tjara akenki kon, die blijven uit. Dus Walosma Saranang en Temetak Walosma, dat zijn mensen die dichtbij de macht zitten.
0: Luku, is dat zelf Sageri?
1: Maar je verstaat dat met
0: Akino? Ik verstaat heel goed zelf Akino, maar ik wil een andere metafoor. Aboy Ruben, Ravenberg, zei ik over...
1: Vatramaneng, Fama zei Belkong...
2: Hallo, Moto.
1: Ja, va. Fama zei welkom. Ruben Farnot kan welkom ook toe. Want wat 15 minuten te. Wat 15 minuten te. Zij je jere taki. Bo arka raf, maar je jere taki. San samusteki noodzakelijk beslisse samteki. Je ziet taki vanuit VAP. Nanga abop. De ma ab een of andere understanding. En in een sapsana afvergaande samenwerking. Dat is of in de plaats. Maar. Wallo noodzakelijk zijn is aan mijn soep, voor mij kan ik de kinkie kong. Die dingen blijven te lang.
0: Ik heb Ruben aan de telefoon.
1: Ah, man bel, ja toch?
0: Nee, ja, maar ja.
1: Dat noodzakelijke dingen uitblijven, waardoor de massa's gwe naar a kom a verkiezen die zie. Die mannen zijn zich aan het reorganiseren voor. Toen bepaalde Sani.
0: Nee, want dat was Sani voor Ruben.
1: Maar we voor Ruben aan de knop. Ruben, jij hier ook nu toch?
3: Ik word heel goed.
0: Even Ruben, ik wil een opmerking. En natuurlijk, ik vind het belangrijk ook toe taki u, dat je het licht even laat schijnen over het Sanzamotaki. Omdat weet ik, allemaal die zie, Ruben, een Ravenberg.
1: Nou, maar bij de na, Udu Sani toch?
0: Juist. In Bloekhoek. Sa heb sa in Serna. Ai. You up eigenlijk de smashang wang doen san in Serna ete vanuit van bepaalde idealisme worden ondersneeuwd door mensen vanuit het kapitalisme zijn de bezig naar zeg maar kapitalen. En de man dat die eigenlijk heeft beïnvloed een rechtsstaat zo dusdanig dat ruimte nu demoren bijna die idealisme. Dat moet je want dat even, Ruben.
1: Maar Ruben, voorzien, kom je want dat wat rasani. En jullie goed in gebakken in Sranang. Ako luid zei je hier en Ruben, Nataki. De noodzakelijke beslissingen die nu genomen moeten worden, voor zorgen dat de vorige regering, de vorige regime, VAP, in combinatie met ABOP, dat de mannen ondermijnen, zijn aan jouw regering die zijn aan het checken, een nieuwe regering die ziet dat bijna de man vrede moro, de mij hergroeperen. Ruben, jullie.
3: Nou,

0: Ja, persoonlijk heb ik dat naar mijn mening. En ik verwacht nu ook, dat er zeker en dan ook zeker nu harde beslissingen gaan vallen. Omdat het een onwerkbare situatie is geworden in Suriname. Het is onwerkbaar.
1: Dus je eens naar dat de beslissingen zijn heel lang uitgesteld. Want dat de man heeft nu gesterkt om dingen weer naar buiten. Maar je dacht, is een kat in het nauw gedreven. Maar het lijkt alsof...
0: Ik mis me even. Kijk, mijn strategie... Ik ga het ook gewoon zeggen. Ik denk dat de man mijn strategie is fout. Denken dat allemaal is je belang van komt.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Hovenkam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A10 Zuid bij knooppunt Nieuwemeer. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Amsterdam over Amstel is de vertraging ruim 20 minuten. Ook een ongeluk op de A10 bij Durgerdam. Er zijn 2 rijstroken dicht richting de Ring Noord. Vanaf Watergraafsmeer is de vertraging nu 10 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wonderkraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
4: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D-TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D-TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
5: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah en Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die ontvoerd waren door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende posities aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer dan nog tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat tussen knooppunt Diemen en knooppunt Watergraafsmeer 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A2 Utrecht-Amsterdam voor knooppunt Amstel ook 10 minuten vertraging. Beide files worden veroorzaakt door een ongeluk op de A10 bij Durgerdam. Alle rijstroken zijn inmiddels vrij, maar vanaf Amsterdam over Amstel tot Durgerdam sta je nog wel een kwartier in de file. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

0: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Yeah! Fautan. No, no, no, no, no, kom je alleen aan de fautan. Dat niet.

Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische

0: aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met de overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzeges in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. En de Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn vijfde Formule 1-overwinning op rij geboekt. De Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die tweede staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit bij de start. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Het weer geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking, vanuit het westen regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knopend Diemen 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit.

Op de reunie. Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen na een Israëlische luchtaanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Daarbij zijn volgens Libanese autoriteiten 2 mensen om het leven gekomen en raakten meerdere anderen gewond. Israël zegt dat het doelwit Hezbollah-posities waren als reactie op recente raket- en drone-aanvallen vanuit Libanon. De aanval dreigt ook diplomatieke inspanningen van de Amerikaanse president Donald Trump te bemoeilijken. Trump probeert een bredere overeenkomst met Iran te sluiten en zou Libanon buiten die onderhandelingen willen houden om een directe koppeling tussen het conflict met Hezbollah en de gesprekken met Teheran te voorkomen. Iran heeft echter gewaarschuwd dat verdere aanvallen op Beirut gevolgen kunnen hebben voor de onderhandelingen. Robin van Persie is per direct ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. De druk op de oud-international was de afgelopen maanden sterk toegenomen. Binnen Feyenoord werd al lang gesproken over een evaluatie van zijn functioneren en verschillende media melden dat zijn positie onder de nieuwe clubleiding ter discussie stond. Van Persie stond sinds februari 2025 aan het roer in de Kuip. Feyenoord heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken voorlopig overneemt. Het oliekartel OPEC Plus heeft besloten de olieproductiedoelen opnieuw te verhogen met 188.000 vaten per dag. Volgens de organisatie is het al de 4e opeenvolgende maand met een beperkte productieverhoging. De aanpassing wordt als relatief symbolisch gezien, omdat de olie-export ernstig verstoord zou zijn door spanningen rond de Straat van Hormuz. Ondanks die verstoringen blijft de olieprijs onder de $100 per vat door factoren als wisselende vraag en hogere Amerikaanse productie. Nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt in de nacht naar 9 tot 12 graden. Alleen langs de kust is er een matige zuidwestenwind. Morgen vrijwel bewolkt met soms zon en een bui bij 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Mart. Radio voor, door en met u.
4: Abrog Group of Companies NV, bestaande uit Abrog Jewels, waar u terecht bent voor het laten vervaardigen, wassen, repareren en belenen van uw sieraden tegen de juiste prijs. Abrog Kokosolie en Honing brengt steeds producten van een heel hoge kwaliteit aan de man. Voor het laten schoonmaken van uw erf, berm, het wassen van uw woning of meer, bent u terecht bij Abrog Schoonmaakbedrijf. Maar ook wanneer het gaat om het laten verkopen van uw huis of perceel op een juridisch verantwoorde wijze, dan bent u terecht bij Abrog Vastgoed. Tot slot kan Abrog Import bijna alles laten halen dat uw hart begeert. Abrog Group of Companies NV met filialen aan de Japonica straat nummer 2, Zorgenhoek en Gemeenelandsweg nummer 2 tegenover Benny's Lighting en Decor. Abrog Group of Companies NV. See you soon to do business.
5: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
6: Uw toestel is afgestemd door de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Maart.
7: Dag Vincent, hoe gaat het?
8: Het gaat.
7: Mooi, ik heb begrepen, je bent druk bezig met de voorbereidingen, hè? Van Kwaku, Reggae Lake. Vertel, waarmee ben je nog meer bezig?
8: Nou, een documentaire over Nacho.
7: Zo!
8: Ja, dat is, zit er ook aan te komen.
7: Oké.
8: En voor de VPRO, dat moet in november rond de onafhankelijkheidsdatum uitkomen. Op Nederland 2, als het goed is.
7: Nice, interessant. Zeer zeker. Ja. Je bent bezig met andere dingen ook. Kwaku komt eraan in juli, Kittikoti.
8: Ja. En verder lopen de voorbereidingen voor de festivals volop. We hebben natuurlijk Kittikoti als eerste met de Biggie Speakery optocht. Mensen kunnen zich nu nog aanmelden voor de Biggie.

0: is bikri te verwennen met een ontbijt. Je kan vanaf 9:30 kan je aanwezig zijn, zij die meedoen met de Biggie Speakery, om te genieten van een broodje, een kopje koffie, thee of gewoon een lekkere orchade of gember. En dan loopt de optocht naar de herdenking toe in het Oosterpark, dat om 1:00 begint. Vervolgens hebben we dan vanaf 3:00 op het Museumplein de viering van de vrijheid die wij hebben op 1 juli. Het programma is allemaal te zien op kittykuttyamsterdam.nl. En ook het aanmelden voor de Biggie Speakery kan via deze website kittykuttyamsterdam.nl. Volg daarna op 11 juli tot en met 2 augustus natuurlijk het Kwaku Summer Festival in het Nelson Mandela Park, het voormalig Belmerveld. Ook daar is een mooie programmering in elkaar gezet door ons programmateams op alle podia. Dat is zoetjes aan ook te zien op de website kwakufestival.nl. En we hebben 3 vrijdagavonden, dat is ook al bekend. De eerste vrijdagavond, dat is, als ik het goed heb, op 17 juli met bekende damesgroep En Volk. Dus dat wordt echt party dansen. Daarna hebben we de vrijdag erop. We doen dat al derde jaar, een lokale attractie en deze keer broederliefde. Dus dat wordt ook spannend. Daar gaan de kaarten heel erg hard. Ik denk dat de complete jeugd en urban gemeenschap van Nederland hierop afkomt. En de laatste op 31 juli, dat is Kassaf. Originele Kassaf. Weer. Die hebben we al eerder gehad. En we weten, ja. Kassaf is feest. Zoek Poersang.
1: Mooi.
0: En ja, dan zitten we al in het laatste weekend van Kwaku. We hebben natuurlijk heel veel bekende Surinaamse, Antilliaanse artiesten die op de zaterdagen en de zondagen meedoen. We hebben weer de themadagen, de eerste dag, 11 juli, de Bigisma Day. We hebben de weekend erop, de Hindustaanse dag. We hebben de Roze Zondag. We hebben de Molukse dag. We hebben een Caribische dag. En er is natuurlijk ook weer sport. We hebben ja, straatvoetbal en pana-toernooi. Banana-knockouts elke dag. Dus, en demonstraties. Ja. Dus Kwaku wordt weer het feest van nationale diversiteit. Vanuit onze Surinaamse ondergrond.
1: Wow. Goed, ik let op de tijd. We zijn er doorheen, maar we hebben veel gehoord, Vincent. Bovenal. Gratangi en ga door met het mooie werk wat je doet. En we houden contact.
0: Dankjewel.
1: Okay.
0: Dankjewel.
1: Alright. Oké. Okay.
0: En regeling nog ooit. Maar ook regeling.nl. Ja. Wat er allemaal zal gebeuren.
1: Oké. Okay. Dank u wel. Groetjes. Joi.

vrijdagavond. Time to relax. Hey, welkom allemaal. Dit is Mart Radio op de 107.9 FM. En natuurlijk via www.radiomart.nl. Het is nu 9 minuten over de klok van 10. En zoals gebruikelijk natuurlijk een programma Time to Relax met Henk achter de knoppen. Ik heb ook een gast bij me vanavond. En die zal me ondersteunen. En daar gaan we een gezellige uitzending van maken. Natuurlijk tegen de zieken zeg ik van harte beterschap. Zij die iemand verloren hebben, zeg ik een gecondoleerd en sterkte. Zij die iets te vieren hebben of nog jarig zijn geweest of nog jarig moeten worden. Misschien ook je rijbewijs gehaald of kindje geboren, zeg ik van harte gefeliciteerd. Deze uitzending zal iets wat anders verlopen in verband met het over het heengaan van Piabo Bryson. Dan zal ik het eerste uurtje natuurlijk een aandacht besteden met heel wat muziek van hem. En in het tweede uur dan zal ik u dan weer verblijden met de Golden Oldies.

This is an intro from Piabo Bryson met samen met Natalie Cole. What do you do? What you want do for love? Ja, ik hakkel een beetje omdat ik even wat te laat in de studio ben aangekomen. Dus moest ik me haasten. Maar dat maakt niet uit.

Dat was dan het eerste nummer van Peebo Bryson met Natalie Cole. Een nummer is genaamd What Do You Want, Do For Love. En we gaan heel snel verder naar het volgende nummer. En daar zingt Peebo Bryson alleen natuurlijk met Feel the Fire.

Dit is niet een van de bekendste nummers van hem. Maar in ieder geval, deze is uit 1984. Feel the Fire. Ebo Bryson. May he rest in peace.

Debo Bryson met het nummer Feel the Fire. En die was natuurlijk uit 1978. Ik moet ook nog eventjes mijn collega Mr. Redel bedanken voor de uitzending van vanmiddag. Hij was lekker aan en lekker bezig. Maar ik heb genoten van die uitzending. Ik zeg hou het zo en ga zo verder. Deze is wel een bekende van hem.

volgende nummer is natuurlijk een, bekend bij, bij een ieder. Het komt uit een gelijknamige film van The Beauty and the Beast. En daar zingt hij samen met Celine Dion.

Edwin Stop the Rain uit 1991. Stop the rain, yeah. Dit is natuurlijk het programma Time to Relax met Henk achter de knoppen. Ik zit er tot een uur of 12 natuurlijk weer vandaag. Zo gebruikelijk zoals elke vrijdag. Alleen iets afwijkend vandaag in verband met het heengaan van deze goede zanger Peebo Bryson.

0: This is a eentje uit 1987. I am so into you.
1: And I'll love you.
0: Een minder bekende, maar natuurlijk de soul liefhebbers. De soul dansers, die kennen hem wel.

I'm so into you. Heel prachtig nummer. En ik zal even mijn collega Redel nadoen met Barjuna nummer DC. Oh ja! En deze is uit de film Aladdin. A Whole New World. En deze zingt hij natuurlijk met Regina Bell. Hey Ray, met Barjuna.

Whole New World. Bieber Bryson met Regina Bell. En dit nummer heeft hij een Oscar ook gewonnen in 1992. En de volgende, het volgende duet is, zingt hij samen met Roberta Fleck. En met dat nummer, dat is bij velen van ons bekend. Tonight I celebrate my love. Inmiddels 15 minuten voor de klok van 11.

Deze was er natuurlijk ook een heel geweldige van Peebo Bryson en Rebel Zaslek. En deze kwam uit 1983. Het volgende nummer zingt hij weer alleen. Is een Love Always Find A Way. Is ook een mooi nummer hoor.

Dat was dan ook weer een hele leuke Love Always Wind Away. En als ik naar de klok kijk, dan zie ik dat ik dus nog iets van 7 minuten heb. En ik zou heel graag een heel mooi nummer ook van hem laten horen. Ja, daar gaat hij dan. Natuurlijk een gepast nummer. Why? Goodbye.

Sheba Bryson, Why Goodbye. En deze kwam uit 2000. Kijken naar de klok zie ik dat ik nog 3 minuten heb. Dus ik zal nog het laatste nummer instarten. Ik denk niet dat, dat ik hem helemaal kan uitdraaien. Maar zometeen volgt een nieuwsblok en het nieuws- en reclameblok. En daarna ben ik bij u terug. En dan zal ik dit nummer dat ik als laatste instart van Roberta Fleck en Peebo Bryson, Only Heaven Can Wait. En zal ik hem dan weer in zijn geheel afdraaien. Ik zet deze op tot het nieuws. Tot zo. Blijft u afgestemd op deze mooie familiezender.

U weet het, hè? Dit is het programma Time to Relax. Met Henk natuurlijk. En vandaag een speciale uitzending in verband met het heengaan van Peebo Bryson. Na het nieuws dan ga ik u weer veraangenamen met de Golden Oldies. Dus stay tuned.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Het parlement van Bolivia heeft president Rodrigo Paz toestemming gegeven om het leger in te zetten tegen aanhoudende protesten in het land. De demonstraties duren al weken en zijn gericht tegen de economische situatie en het regeringsbeleid. Door een wetswijziging krijgt de regering meer mogelijkheden om een noodtoestand uit te roepen en militairen op straat in te zetten. Tegenstanders vrezen dat de maatregel de spanningen verder zal vergroten. De Israëlische luchtaanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut heeft een invloedrijk Iraans parlementslid gewaarschuwd voor vergeldingsacties. Volgens Iran overschrijdt Israël daarmee opnieuw een belangrijke grens in het conflict met Hezbollah. De uitspraken vergroten de zorgen over verdere escalatie in de regio, terwijl diplomatieke pogingen om de spanningen te verminderen onder druk staan. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in de Gaza-strook zijn meerdere doden gevallen. Onder de slachtoffers zouden ook vrouwen

0: vrouwen en kinderen zijn. Israël zegt dat de aanvallen gericht waren op militante en militaire doelen van Hamas. Ondanks lopende gesprekken over een bestand blijft het geweld in Gaza doorgaan, waardoor de humanitaire situatie verder verslechtert. De Italiaanse bank Banco BPM onderzoekt een fusie met de eeuwenoude bank Banca Monte dei Paschi di Siena. Die wordt beschouwd als de oudste nog bestaande bank ter wereld. Met de mogelijke samenvoeging zou een van de grootste bankgroepen van Italië ontstaan. De gesprekken maken deel uit van een bredere consolidatieslag binnen de Europese bankensector, waar financiële instellingen schaalgrootte zoeken om concurrerender te worden. Dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook vannacht is het overal droog bij een graad of 9 aan de kust en 12 landinwaarts. Langs de kust staat een matige zuidwestelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Mart. Vanuit het hart, een status apart. Marktleider in reclame, promotie en strategische communicatie.
2: Mart. Radio voor, door en met u.
3: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de meeste het komt you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don dat. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2. Zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelaasweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat. Tegenover Benny's Lighting, man. Dan is het die tory. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies. Hey!

0: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
1: Amsterdam, Amsterdam.

0: Mattie Leasing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Maart.
3: Oké, welkom allemaal weer. Dit is natuurlijk Maart Radio op de 107.9 FM en wereldwijd www.radiomaart.nl. En we zijn ook te beluisteren via Caribbean FM. Dit is het programma Time to Relax met Henk. En ik heb een gast hier bij me, die zal het zo van me overnemen. En dit eerste uurtje heb ik achter de knoppen gezeten. Hij gaat er zo meteen achter zitten. Maar dit nummer van Peebo Bryson en Roberta Fleck was een speciaal verzoek van een heel trouwe luisteraar van mijn programma. Dus dan, zoals ik had aangegeven, zou ik hem na het nieuws en reclameblok weer voor u afdraaien. En daarna gaan we dan over naar de Golden Oldies. This is only heaven can wait.

0: Dit was het nummer van Bebo Bryson. En nu gaan wij over tot...
1: M-Pebbles.
0: De M-Pebbles met Love Vibration.

Dit is nog steeds het programma Time to Relax met Henk en zijn assistent. Op de 107.9 FM in de ether, ja. www.radiomart.nl.

Dat is het nummer van Arthur Conley met Burning Fire. En verder gaan we met het nummer van Little Royal. En dat is Jealous.

That was Jealous van Roy, pardon. We gaan verder met een Charles Brimmer. God Bless Our Love.

0: was God, that was God Bless Our Love van Charles Bremer. We gaan verder met het nummer van
1: Eddie Floyd.
0: Eddie Floyd met Consider Me.

Dit is nog steeds Martradio op de 107.9 FM. Het programma Time to Relax met Henk achter de knoppen natuurlijk. En Ben natuurlijk die afkijkt, die een beetje in opleiding is. Maar ik hoop dat u geniet van de nummers die hij heeft geselecteerd. Binnenkort zal hij natuurlijk zijn eigen programma hebben. En dan zal hij u ook een vraag nemen met zijn keuze van muziek.

jullie mij niet kwalijk nemen natuurlijk dat ik jullie niet welkom heb geheten vandaag. Maar zo gaat het nou eenmaal. In ieder geval bij deze dan welkom Almere, Rotterdam en nu ook Alkmaar. En natuurlijk ook Hoogkarspel en Leeuwarden. En natuurlijk alle luisteraars in Suriname. Welkom. Wel een beetje laat, maar dat maakt echt niet uit. Liever te laat dan nooit, hè? Dit is natuurlijk het programma Time to Relax met Henk. En in dit geval met Benny ook, die een beetje meekijkt over mijn schouders. Die is in opleiding. Dus vandaar dat het misschien wat af en toe wat zenuwachtig of wat mis kan gaan. Maar neemt u ons niet kwalijk vanavond.

Dit is het nummertje van Joe Tex, That's How I Feel. Dames en heren, ik hoop niet dat u ons, of dat u mij kwalijk neemt. Als je iets leert, dan maak je altijd brokken. En ik hoop dat u mij daarvoor vergeeft.

Dat was Mr. Joe Dex met That's How I Feel. En wij gaan verder met het nummer van de Crusaders met It's the Tender Line Between Love and Hate.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Nieuw onderzoek bevestigt dat de grootste onderschepte cocaïne-zending ooit in Europa gelinkt is aan de Nederlandse verdachte Jos L., oftewel Bolly Jos. Het gaat om een partij van meerdere tonnen cocaïne die jaren geleden in de haven van Antwerpen werd onderschept. Volgens de onderzoekers speelde L. een centrale rol in de organisatie achter het transport. De zaak geldt als een van de grootste onderzoeken naar internationale drugshandel in de Benelux en heeft geleid tot meerdere arrestaties en langdurige gevangenisstraffen. De Amerikaanse president Donald Trump zal volgens Britse media onderzoeken of de Verenigde Staten de Chagos-eilanden kunnen kopen van het Verenigd Koninkrijk. De eilandengroep in de Indische Oceaan is strategisch belangrijk vanwege de militaire basis op Diego Garcia, die door de VS wordt gebruikt. Het bericht komt op een moment dat de toekomst van het gebied onderwerp is van internationale discussies. Een officiële reactie van Washington is nog niet gegeven. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben een bronzen medaille veroverd op het wereldkampioenschap in de Poolse hoofdstad Warschau. Oranje won de strijd om de derde plaats na een sterk toernooi waarin het team zich wist te meten met de wereldtop. De medaille bevestigt de sterke positie van Nederland in het snelgroeiende 3x3 basketbal dat sinds de Olympische Spelen van Tokio flink aan populariteit heeft gewonnen. De Duitse Alexander Zverev heeft voor het eerst in zijn carrière een Grand Slam toernooi gewonnen. Op Roland Garros in Parijs trok hij aan het langste eind en veroverde daarmee de grootste titel uit zijn loopbaan. Zverev behoorde al jaren tot de wereldtop, maar slaagde er tot nu toe niet in een Grand Slam te winnen. Met zijn zegen schrijft hij een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. Dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook vannacht is het overal droog bij een graad of 9 aan de kust en 12 landinwaarts. Langs de kust staat een matige zuidwestelijke wind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Abrog Group of Companies NV, bestaande uit Abrog Jewels, waar u terecht bent voor het laten vervaardigen, wassen, repareren en belenen van uw sieraden tegen de juiste prijs. Abrog kokosolie en honing brengt steeds producten van een heel hoge kwaliteit aan de man. Voor het laten schoonmaken van uw erf, berm, het wassen van uw woning of meer, bent u terecht bij Abrog Schoonmaakbedrijf. Maar ook wanneer het gaat om het laten verkopen van uw

0: Huis of Perceel op een juridisch verantwoorde wijze, dan bent u terecht bij Abrog Vastgoed. Tot slot kan Abrog Import bijna alles laten halen dat uw hart begeert. Abrog Group of Companies NV met filialen aan de Japonica straat nummer 2, Zorgenhoek en Gemeenelandsweg nummer 2 tegenover Benny's Lighting en Decor. Abrog Group of Companies NV. See you soon to do business.
1: Op zaterdag 4 juli 2026 presenteer...

0: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
1: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
0: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
3: Te huur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Bel met 020 67 99 665.

zijn feestje. Het is jullie feestje. Harke. Ja, het is een feestje, het is een feestje, ja, ja. Oké, Arke, dames. Wogwe.

de formatie OJ Explosion. En hoe zou ik dit dan doen? Gewoon om in drie. En natuurlijk dat mij weet je de kans. Aheer kans de mij kiezen. Natuurlijk OJ Explosion. Hoe vergeet de mij. Jongens uit Amsterdam, Zuidoost en Oost. Het is een feestje. Mix uit hun laatste CD. En de mij doen we vaarlijk boom.

1747. Met voorzang van Snow, Lucien Snow. Boeing 777. Boeing 747. Boeing 747.

0: van oost naar west.
1: André man, dama, dama. André man, dama, dama.
0: Nummer na ting die feti som ik wie kan si lei die prani is de fu prati wie die trompisi futi de na in ding tamara. Junangami.
1: André man, dama, dama.
2: Net zoals aarde, water, lucht en vuur voor elk levend wezen van essentieel belang is, zo ook is het concept van het communicatieinstituut MART gebaseerd op de meest elementaire eigenschappen. Geloof, hoop en liefde. Ook in Suriname bekend om haar betrouwbaarheid, empowerment, doorzettingsvermogen en creativiteit. Radio voor, door en met de luisteraars, twijfel niet. Heb altijd een dikati hart voor Mart.
0: Meme na ting die feti som ik wie kan si lei die prani is de voor prati wie die trompisi futi de na in ding tamara. Junangami.
1: Dama, dama.

0: Oké, luisteraars, welkom terug. Deel 2 van participatie, improvisatie. Vandaag in de studio als gast, mevrouw Mireille Lyon. Ze is hier om ons te vertellen over ons kroeshaar in relatie met onze geschiedenis. Ik zeg het zo.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja, klopt.
0: Voor de nieuwe luisteraars, misschien moet je ze vertellen waarom je hier zit, naar aanleiding waarvan. Naar aanleiding van een lezing die aanstaande is. En ook, dus mag je weer herhalen, wanneer, waar, hoe laat.
1: Nou, ten eerste wil ik alle luisteraars van harte uitnodigen voor mijn lezing op 24 juni in het Toltuinhuis in Amsterdam. Dat is in Amsterdam-Noord. Het begint om 8:00, gewoon pontje over. En dan gaan we het hebben over ons haar, kroeshaar, natuurlijk haar. En in relatie tot onze geschiedenis. Dat betekent de lezing heet De Ketenen van haar uitval. En we gaan naar de oorsprong van het grote haar, het grote percentage, het hoge percentage haaruitval waarmee zwarte vrouwen vandaag de dag te kampen hebben. En het is echt niet alleen Surinaamse vrouwen of vrouwen hier. Het is vrouw overal. En zwarte vrouw overal. Weet je, van gewoon Afrikaanse afkomst. En het komt gewoon omdat niet alleen het slavernijverleden, maar ook het kolonialisme doorwerkt in, weet je, door heeft gewerkt in hoe wij ons haar moeten gaan dragen. En dat

0: heeft ervoor gezorgd dat we altijd, dat we ons altijd zijn gaan aanpassen. En dat is, ja, we zijn gewoon te ver gaan in het aanpassen van ons haar. En dat heeft ervoor gezorgd dat we zoveel haarbreek hebben en haaruitval. Want wij zijn nog steeds het enige volk op deze planeet dat niet het mensenrecht heeft het haar natuurlijk te dragen. En daar komen, daar wortelt het probleem, daar komen al die problemen vandaan. En een heleboel mensen zeggen van ja, maar het is toch een eigen keus. In hoeverre is het een keus? Want als ik nu of als iemand nu met dreadlocks gaat ergens solliciteren, heeft elke werkgever gewoon het recht om te zeggen van wij accepteren geen dreadlocks. Hmm. Weet je, wat doe je dan? Waar sta je dan? En dit is letterlijk gebeurd. Ik denk dat dit een geval was van 12 jaar geleden. Van een meisje dat op de balletschool zat. 12-jarig meisje. En ze werd geschorst. En waarom werd ze geschorst? Omdat ze zeiden ze willen het haar niet in een toetje dragen. Hmm. En uiteraard, uniformiteit is belangrijk. Zeker bij een performance, bij een balletperformance. Dus de balletschool zei van, nou ja, weet je, als je dat niet wil, gaan we je schorsen. Maar dat bleek niet de issue. De issue was dat dat meisje de moeder wilde er haar niet streten. Mm. Ze zei van, mijn meisje is 12 jaar, ik ga dat kind er haar niet streten. Ik wil het echt wel in een toetje doen. En ze moest naar de ambtsman. Maar, dus kan je je voorstellen, wij moeten echt naar het gerecht stappen om ons natuurlijke haar te dragen. Zij moest naar de ambtsman en ze heeft gelijk gehad. Om dus haar eigen meisje van 12 jaar het haar zo te laten dragen, het haar natuurlijk te laten dragen. En men heeft het vaak niet hierover. Het gros van de familie, wat je ziet.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur David Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en knooppunt Diemen 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Rondekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
5: dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM.

0: van Kamp met het NOS-journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Het Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer, een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Het weer, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knoopend Diemen 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2...

0: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Lars Melietse met het NOS-journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er niks bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 km per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 km per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens weer van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later meer bewolking nog bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knooppunt Diemen 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: Geen idee.

0: Iran voerde die uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim op kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knoopend Diemen 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier, er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.
6: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
7: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.soujazzstage.com. It's more than jazz.
8: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.